Chase the Sun is een nummer van Kitchen Witch. Ze bestaan sinds 2013 en hebben van toen tot nu 3 langspelers uitgebracht. Kitchen Witch in 2017, Earth and Ether in 2020 en 2 jaar geleden Glitch. Een label hebben ze blijkbaar tegenwoordig niet meer, hoewel Earth and Ether werd uitgebracht door Cosmic Artifacts. De 2 oorspronkelijke leden die nog in de huidige bezetting zitten zijn zangeres Georgie Cosson en gitarist Connor Kinsella, ex Hydro Medusa. De ritmesectie die vroeger bestond uit bassist Simon Elliott en drummer John Russo wordt tegenwoordig bevolkt door respectievelijk Ashton Rudd, ex Woe, en Ed Noble, ex Filthy Lucre. Een band uit Adelaide die me bijzonder goed bevalt is Sons of Zuku. Ze brengen sinds 2018 platen uit, te beginnen met de CD-EP Can Dead Dance. Die werd in 2019 gevolgd door de single Dead Poets. Hun eerste langspeler, Sun, met een omlaut op de U, verscheen in eigen beheer in 2021. En Endless, alweer met 2 omlauts, ze stonden waarschijnlijk in afslag, kwam in 2024 uit op Copperfeast Records. Sindsdien zijn er nog wel enkele meer recente tracks verschenen op Bandcamp. De bezetting van Sons of Zuku is vrij uitgebreid. Ricardo da Silva, zang en gitaar, en zangeres, fluitiste en percussioniste Ika Quintela komen oorspronkelijk uit Portugal. Zangeres en toetseniste Hannah Yates, gitarist Oscar Ellery, bassist Jordan Buck en drummer Luke Swan komen uit Australië. Ze werden tussen 2018 en 2022 5 jaar op rij uitgeroepen tot Most Popular Experimental Artist bij de South Australian Music Awards. En ze zijn ook regelmatig te zien op psychedelische avonden die georganiseerd worden in zalen als Unibar en The Gov, speelden op WOM Adelaide in 2023 en waren het voorprogramma van Minami Deutsch bij hun passage in Adelaide. Om afscheid te nemen van de stad laat ik u 2 nummers horen van Sons of Zuku, O Saber en Nu Poème.

Met de Void Tempest van Vessel zijn we van South Australia de staat Victoria binnengereden. De groep komt namelijk uit Bendigo, dat ongeveer 660 kilometer ten oosten van Adelaide ligt. De stad is ontstaan in 1851 door de ontdekking van goud aan Bendigo Creek. U kan er genieten van kangaroo grass breads en gerechten met yabby, de Australische zoetwaterkreeft, gekruid met lokale kruiden als pepperberry, saltbush en wattleseed. Dat alles kan worden doorgespoeld met een Shiraz wijn uit het nabijgelegen Heathcote of met een lokaal gemaakte cider van Harcourt appels. Maar nu even over Vessel. De groep begon in 2011 als soloproject en nam in 2012 in eigen beheer de CD Introspective op. De muziek hierop werd voor het overgrote deel geschreven door gitarist Jordan Forster in samenwerking met Darcy Coffey, Broden Penna en Ash Hughes. Als ik goed tussen de lijnen heb gelezen, heeft Forster daarna uitgebreid gereisd, zodat hij zich bij zijn terugkeer moest heroriënteren, wat leidde tot Nostalgia uit 2016. Het was tijdens het opnemen van het derde album, Vagabond Blues uit 2020, dat Vessel uitgroeide tot een echte groep. Met Adrian Doling Hill op bas, drummer Ben Todd, niet de gelijknamige jazzdrummer voor alle duidelijkheid, en zanger Mason Madison. Op hun meest recente plaat, The Somnifer uit 2024, speelt deze laatste ook bas. Vessel ligt inmiddels onder contract bij Majestic Mountain Records. Een andere lokale band, Sleeping Giant, werd al in 2012 opgericht, onder de naam Low Point. De bezetting werd met der tijd afgeslankt tot een klassiek trio, met Stephen Hammer op gitaar en zang, James Wright aan de bas en drummer Pela Eamon Glenn. Hun titeloze eerste en enige album werd op 26 juli 2019 op Bandcamp geplaatst en een jaar later fysiek uitgebracht door Copperfeast Records. Ik koos er voor u Serpent uit.

Hoog tijd om ons hotel te betalen en weer verder te trekken, maar gelukkig is de rit ditmaal kort. Geelong ligt op iets meer dan 2 uur rijden ten zuidoosten van Bendigo. Het is de thuisbasis van Smokewitch, een trio bestaande uit Sammy Wright, gitaar en drums, Carl Steen, gitaar en bas, en bassist Paul Duval. Op latere releases doet regelmatig ook zanger Rand McLurkin van Zombie Motors Wrecking Yard mee. Hun 3 eerste platen werden in eigen beheer uitgebracht. De titels ervan zijn Life at Gerzurgen 2018, Journey to Witch Mountain 2019 en The Cobra Sessions 2020. Hun meest recente, Raven's Ledge, verscheen vorig jaar bij Green Wizard Rising, maar dat is blijkbaar een label dat ze zelf hebben opgericht. Dit is de vrij korte instrumental Blue Cobra uit de Trip to Australia compilatie.

Sloth van Lucy Fungus leidde ons de derde staat van het programma binnen, New South Wales. De groep komt namelijk uit de hoofdstad van Australië die iedereen steeds vergeet, Canberra, op zo'n 1200 kilometer rijden van Adelaide. Lucy Fungus is een duo bestaande uit B-Rat en DD, echte namen Brad Nicholson en Dave Drynan. Ze spelen al lang samen, vanaf de vroege jaren 90, bij bands als Pod People, Log en Hydronaut, waarvan de releases elkaar overlappen. De naam Lucy Fungus dook voor het eerst op in 2018. Het jaar daarop verscheen hun eerste release, Akumakin, op het Franse Black Farm Records, een label dat zich specialiseert in vinyluitgaven. In 2020 kwam de opvolger Derek uit bij dezelfde firma. Later dat jaar bracht de Dominati Records de cassette Lucy Live uit. Hun derde studioplaat werd gereleased door Death Mountain Records en luistert naar de titel Clones. Het is uit dat album dat het zo net uw boxen gepasseerde Sloth komt. Lucy Fungus 4 tenslotte uit 2023 was dan weer een uitgave van Dominati. Daar ik maar één groep gevonden heb uit Canberra, springen we terug de wagen in voor een kort ritje van 300 kilometer naar Sydney. En het zal u misschien verwonderen, maar ook daar heb ik slechts een beperkt aantal bands gevonden. Eén daarvan is Amamoth. Op hun debuut The Fire Above bestond de bezetting uit Scott Fisher, zang en gitaar, bassist Louis Lipovac en drummer Scott Wilson. Op hun tweede release, Distant Skies and Ocean Flies, zou de bas in handen geweest zijn van Jack Wilburger. De platen verschenen allebei op Electric Valley Records. De track die ik voor u uitkoos, staat niet op een van hun twee reguliere LP's, maar komt alleen voor op de Weedian compilatie Trip to Australia. De titel is Shadows of Angkor. Ik ben er geweest en ik kan u verzekeren, veel schaduw is daar niet.

Om het hoofdstuk Sydney zowel als het programma af te sluiten, heb ik nog een lange track klaarstaan van het mysterieuze eenmansproject Electric Yawn. De onbekende hoofdrolspeler hiervan komt uit West Sydney en brengt sinds eind 2020 nummers uit via Bandcamp. Zijn of haar titeloze debuut verscheen in november als losse tracks. In januari 2021 was er Spice Must Flow en op 1 mei Dopamine Farm. 2022 werd afgetrapt met Bring Down the Sky en op 6 november afgesloten met Whitiness Inside. Dan duurde het tot juni 2024 vooraleer Deliverance werd losgelaten. M0 uit januari 2025 is een conceptalbum met als ondertekst Once men turned their thinking over to machines in the hope that this would set them free. But that only permitted other men with machines to enslave them. Denk daar maar even over na, nu het nog kan. Ondertussen luisteren we naar Symptoms of Withdrawal.

En goeie avond, beste luisteraars. U bent wel degelijk op de 106.7 Radio Centraal afgestemd. En nou, Wim Webgang komt er Beatscapes tussen 7 een beetje en 8:30 vanavond ook weer met de Technics. September, oké. Dan maar terug naar het gewone concept. Misschien vindt u daar nog wel iets dansbaars of beweegbaars tussen. Geniet er nu wel van.

0: Right, we zijn er weer ingevlogen hier op jullie vertrouwde donderdagavond hier bij Radio Centrale. Is het Wave Frequencies, donkere underground wave grooves uit de vervlogen tijden, maar ook veel recent werk. Dat gaat u straks nog wel horen, ook werk van 2026 bijvoorbeeld. Met Lieven achter de draaitafels, Chris hier achter de microfoon. En we hebben dus de muziek met ons tweetjes netjes verdeeld, samengesteld. Dus blijf luisteren nog tot 10 uur Wave Frequencies. U kreeg reeds Borghesia van de Clones. LP eigenlijk uit 2012. Het is originele cassette uit 1984, die gelukkig toch op LP terug is verschenen. We speelden Lust naar de Absolute Body Control, die u wellicht herkent. Final Report, prachtig nummer uit 1988. Various Music from Belgium, daar vind je het op. Maar ook op een singeltje, lieve. Ja.
1: Final Report.
0: Ja. Op een verzamelsingeltje, nee.
1: Op een 12-inch staat dan.
0: Ja.
1: Maar single ben ik niet zeker.
0: Oké. Okay. Laatste, Kein Mensch, ook een singeltje. Met het nummer Kein Mensch. Uit 1982, ook gelukkig heruitgebracht op een LP. In 2007, gelijknamige LP, Kein Mensch.

0: En voor de mensen die nu pas afstemmen op Radio Centraal, u luistert naar Wave Frequencies, donderdagavond, Wave en Minimal Synth, Gothic, noem maar op. Dit allemaal tot 10 uur. U kreeg Tattoo. Het laatste was een dikke, vette nieuwe tattoo. Daarvoor Chrisma met Heroes of the Sea van de Nothing to Do with the Dog LP uit 1983. Vomito Negro met Dance with Death van de dubbel CD Skull and Bones uit 2010. We hebben ook nog wat nieuws van de duistere kalender. Donkere feestjes, optredens, noem maar op. 13 september, Black Snow in Summer. We hebben enkele jaren geleden daar een maxi van toegekregen. Prachtige Minimal Synth maxi. Ze hebben enkele keren opgetreden. Maar ze houden het nu voor bekeken. Op 13 september kan je nog een optreden van hen. Hun laatste optreden van Black Snow in Summer gaan zien in Kortrijk. We zijn eventjes de zaal kwijt. Of het café, geloof ik. Ik denk dat ergens in... een café, ja. Zwart, in ieder geval in Kortrijk, je vindt dat best wel ergens. Terug 9 september. Er is dus een nieuwe club hier in Antwerpen. Hier niet zo ver van de radio. En die heeft de naam Shelter. En op woensdag 9 september gaat DJ Baxter zijn en ik, myself, daar plaatjes draaien. Dus allen daarheen. Woensdag 9 september. 19 september, Gradual Isolation optreden in Bar Bakkeliet aan het Laar. Dat gaat wel heel graaf worden, dus zeker daar naartoe. Met de kans om een LP van hen te bemachtigen, want er gaan platenverkoop zijn, er gaan t-shirts te koop zijn en er is wat achtergrondmuziek in het Minimal Synth genre. 19.9 is er ook de Marquee Club Night in de Almoezenier. En dan volgende week komen we er wel meer nieuws over af. Bar New Wave in de Steurzender. De Steurzender die eindelijk terug open gaat daar aan de paardenmarkt.
1: Wave Frequencies.

0: Darkwave van Das Ding op de achtergrond van die LP. Dat is vrij recent, LP 2026. Dubbel LP trouwens, Practical Limits of Nihilism. Das Ding, een project van Danny Boston uit Nederland. En dan meer leuke dingen gemaakt, lieve.
1: Ja, ja.
0: Das Ding, we draaien het geregeld. Daarvoor van Zweden, Adolf Filter. River of Shabar van de Svensk Bonasint. LP uit 2011, een verzamel-LP met mooie Zweedse minimal synth nummers. En het eerste was een nieuwe tattoo die Lieve van de morgen heeft laten zitten op zijn pols.
2: Wave Frequencies.

0: Wave Frequencies nog tot 10 uur. En ja, het laatste nummer is duidelijk de mosterd gehaald bij Liaison Dangereuse en bij DAF. We speelden Parole e Azioni met Menedai un po van de Guarda Combaia 12-inch. Daarvoor Forward Music Quintet met Prelude. Een groep uit Griekenland van de Glory and Betrayal LP uit 1985. En dat, het eerste was Non-Lieu. Beter. Deux visages van Les Fantômes du Passé, cassette uit 2018.
1: Wave Frequencies.

0: Jazeker, Belgische muziek, Belgische industrial wave, IBM muziek van Insect met het prachtige Bacteria vind je terug op die Music from Belgium verzamelen LP. Daarvoor industrial techno van Jeff Mills van een project waarin zit eind jaren 80, 1989 specifiek, Final Cut, Burn Baby Burn, van de Deep Into the Cut LP. En daarvoor was een Cosmic Disco Classic Hot RS, lieve, Hot RS, met The House of the Rising Sun.
1: Ja, de Cosmic Disco versie.
0: Ja, dat is van de Animals?
1: Ja, origineel van The Animals.
0: The Animals. Right?
2: Wave frequencies.

Safe Frequencies.

0: Alright, nog steeds Wave Frequencies hier bij Radio Centraal 106.7 FM, die je trouwens ook kunt ontvangen via DAB, kanaal 10A, DAB Plus is dat, en via de streaming uiteraard. We hebben ook een heel mooie website, ga er een keertje naartoe. We zijn hier natuurlijk voor de muziek, prachtige muziek, zoals die eerste, dat eerste nummer, liever, dat is een prachtige tattoo, mm-hmm. Dat moeten we wel toegeven. Mm-hmm. Het tweede nummer, Severed Heads uit Australië, met de God Song. Van de Since the Accident LP uit 1983 en dan een prachtig nummer van Convex Model. Met de naam And It's Getting Cold, Deceiving Time, denk ik. TV, deceiving, ja. Oké, okay, van de Stanze Freddy volume 1 LP, dubbel LP zelfs, uit 2024. Origineel van de Live in a Glass Cube LP uit 2018. Ik denk dat we nog een 2 à 3 nummers, ja, gaan we zien. Mm-hmm. En dan zit het er weer op. Ja, eerst muziek.
1: Wave Frequencies. Une campagne de répression.

Right. Right. We zijn aan het einde gekomen van deze... Er is veel ambiance hier in de andere studio. Van deze aflevering van Wave Frequencies op Radio Centraal. U kreeg nog Elegance met Deutscher Alltag van der discrete Charme LP 2020. En het laatste was niet 10cc, het was een cover door Chrisma elektronische versie van I'm Not In Love op de Nothing To Do with the Dog LP. En we danken u voor te luisteren. Er komen nog programma's achter dit programma, dus blijf zeker in de ether. Wij gaan er alvast uit met rood. Rood, bloedrood.

Goedemiddag, welkom bij een nieuwe aflevering van Moiré op Radio Centraal van 12 tot 2. De zomermodus hebben we ondertussen officieel achter ons gelaten, al gaan we daar vandaag nog niet helemaal mee akkoord. We beginnen deze 1 september-uitzending daarom nog met wat nachtelijke nevel en kosmische zomerrestanten. U hoorde Chemicals Make You Small van Hammock, samen met Wayne Coyne en Stephen Drust van The Flaming Lips. Het nummer komt van The Second Coming Was a Moonrise, het nieuwe album van het Amerikaanse duo. Hammock brengt er persoonlijke herinneringen, ambient en postrock samen met een flinke dosis melancholie. In dit nummer wordt onder meer teruggekeken naar de drugsrijke jeugd van Andrew Thompson. Maar de muziek zelf klinkt vooral alsof die herinneringen ergens ver weg in de ruimte zijn blijven zweven. En daarmee blijven we nog even in de ruimte. Want weinig groepen hebben daar muzikaal zo overtuigend een eigen adres gevonden als Boards of Canada. Het Schotse duo Michael Sandison en Marcus Eion is inmiddels een instituut voor wie houdt van elektronica die tegelijk futuristisch en nostalgisch klinkt. Boards of Canada hebben altijd iets merkwaardigs gedaan met tijd. Hun muziek klinkt alsof oude educatieve televisieprogramma's, vergeten analoge synthesizers, kinderherinneringen en beelden uit de nog niet bestaande toekomst door elkaar zijn gemengd. Na een lange stilte is er nu Inferno. Een plaat met titels die onmiddellijk de verbeelding aan het werk zetten. Hydrogen, Helium, Lithium, Leviathan, Age of Capricorn, Memory Death, Blood in the Labyrinth. Het is bijna de soundtrack van een geheimzinnig archief waarin iemand de geschiedenis van de mensheid opnieuw probeert samen te stellen. Het nummer Prophecy at 1420 MHz werd als voorloper van het album uitgebracht. Die 1420 MHz is geen willekeurig getal. Het is de frequentie waarop neutrale waterstofatomen in de ruimte een specifieke radiosignatuur uitzenden. De frequentie speelt bovendien een rol in de geschiedenis van het beroemde, nog altijd onverklaarbare WOW-signaal uit 1977. Een mooie titel voor Boards of Canada dus. Een boodschap die ergens tussen de sterren vandaan lijkt te komen. We horen eerst You Retreat in Time and Space en daarna dus Prophecy at 1420 MHz. Boards of Canada.

Dat was Ever No Way van Seafield, afkomstig van Sol Hurts. De plaat toont opnieuw waarom Seafield zo'n bijzondere plaats innemen tussen elektronische muziek en gitaarmuziek. Shoegaze, ambient, techno en elektronische experimenten worden bij hen nooit netjes van elkaar gescheiden. Een gitaar en een synthesizer lijken bij Seafield uiteindelijk gewoon twee manieren om hetzelfde geluid te maken. En van die Britse elektronische mist gaan we nu naar iets veel hoekigers en nerveuzers. Brickstone is het project van halfbroers Paul en Pete Brickstone, die op Never Play to the Gallery hun verschillende muzikale instincten tegen elkaar laten botsen. Het resultaat zit ergens tussen electro, postpunk en jazz, maar klinkt vooral alsof iemand al die genres met een slijpschijf heeft opengesneden. Het album telt 17 stukken en duurt ruim anderhalf uur. Brickstone heeft duidelijk niet de behoefte om een idee netjes af te ronden, wanneer het ook kan ontsporen. Enter the Night is een mooie kennismaking. Het nummer sluit.

te binnen met een elektronische en glitchy beweging. Alsof we een radiofrequentie binnenvallen waarop eigenlijk helemaal geen uitzending hoort te zitten. Het werd omschreven als een donkere futuristische transmissie. Bowie, die ergens in de verte door een kapotte transistor staat uit te zenden. Daarna krijgen we Your Shadow, dat de titel van de plaat nog wat verder lijkt uit te werken. Never Play to the Gallery is eigenlijk een uitstekende levenshouding voor een band als Brixton. Speel vooral niet voor de galerij, maak het niet mooier dan het is en probeer vooral niet te raden wat het publiek verwacht.

U hoorde Flipping Egg van Nightmares on Wax in de bewerking van Adrian Sherwood. Voor In a Space Out of Dub nam hij het album In a Space Out of Sound van Nightmares on Wax uit 2006 onder handen en maakte er een volledig dub-universum van. 20 jaar na het oorspronkelijke album krijgt die muziek zo een tweede leven, met meer bas, echo en ruimte. En als we het dan toch over dub hebben, kunnen we evengoed meteen een paar buitenaardse krachten bijeenbrengen. Want wat volgt is een ontmoeting die op papier al behoorlijk onmogelijk klinkt. Lee Scratch Perry en Mouse on Mars. Spatial, No Problem is het resultaat van een opnamesessie die in 2019 plaatsvond in de studio van Mouse on Mars in Berlijn. Perry, Jan Sint Werner en Andy Thoma trokken daar 3 dagen lang een muzikale kamer binnen waarin weinig vooraf vastlag. Er werd gezongen, geroepen, geëxperimenteerd en vooral veel materiaal verzameld. De plaat bleef vervolgens jaren liggen, mede door de dood van Lee Perry in 2021 en de pandemie. En gelukkig is ze nu toch verschenen, want dit is geen klassieke dubplaat geworden. Perry had duidelijk laten weten dat hij geen gewoon reggae-album wilde maken. Mouse on Mars gooien er hun elektronische chaos tegenaan, terwijl Perry zijn typische half-profetische, half-absurde woordstroom daar bovenop legt. Het resultaat springt zonder veel waarschuwing van krautrock naar dub, van elektronica naar jazz en van ambient naar iets dat bijna als een geïmproviseerde parade klinkt. De plaat heeft daardoor eerder de logica van een droom dan van een songboek. Fire Dolly is daar een mooi voorbeeld van. Perry's stem lijkt ergens tussen een preek, een bezwering en een telefoongesprek uit een andere dimensie te hangen. Ja, ja, ja gaat nog wat verder, met bijna kinderlijke herhaling tegenover een elektronische omgeving die allesbehalve kinderlijk klinkt. 2 nummers dus uit een plaat die voortdurend weigert zich netjes te gedragen. Hier zijn Fire Dolly en daarna Ja, ja, ja. Lee Scratch Perry and Mouse on Mars.

Well, I'll tell you when you do one more time, that's it. Yeah.

0: Dat was Night Dub van Holly Cook uit Shy Girl in Dub. We blijven dus nog even in de wereld van bas, echo en nachtelijke temperaturen. Voor de volgende plaat maken we echter een kleine omweg naar Leeds. De Meekons zijn al bijna een halve eeuw bezig met het consequent weigeren om zich aan één muzikaal vakje te houden. De groep ontstond in 1977 en groeide vanuit de punk uit tot een collectief waarin folk, country, rock, politiek engagement en experiment vrolijk door elkaar lopen. Hun album Horror was behoorlijk donker van onderwerp. Klimaatcrisis, economische uitbuiting en politieke aftakeling waren er niet bepaald verstopt tussen de regels. Nu hebben de Meekons die plaat opnieuw uit elkaar gehaald samen met Tony Maimone, de bassist van Père Ubu. Het resultaat heet Horrible. Meekons versus Tony Maimone in Dub Conference. En het woord dub moet hier vooral breed worden geïnterpreteerd. De oorspronkelijke songs worden uit elkaar getrokken, vertraagd, leeggehaald en opnieuw samengesteld. Baslijnen krijgen ruimte, ritmes verdwijnen gedeeltelijk in de verte en geluiden die eerder decoratie waren, komen plots op de voorgrond. Dat past eigenlijk uitstekend bij de Meekons. Punk was ooit ook een manier om bestaande regels uit elkaar te halen en te kijken wat er nog overeind bleef. Hier doen ze hetzelfde met hun eigen muziek. Before the Ice Age klinkt in deze versie minder als een gewone song en meer als een landschap waarin de song ergens begraven ligt. De western design wordt eveneens ruimtelijker en dreigender. De melodie is er nog, maar lijkt door een dub mist te moeten wandelen om ons te bereiken. Het is muziek die niet zozeer vooruit wil, als wel blijft rondspoken rond wat er al gebeurd is. De Meekons.
1: At night I hear a creaking sound. I made the mistake of waking and instantly alert.

last touch screen.

U hoorde Ruins van Sleater Kinney uit The Center Won't Hold uit 2019. De plaat waarop de band onder meer samenwerkte met Saint Vincent. Hun hoekige rock kreeg daar een meer elektronische en gepolijste behandeling, zonder dat de scherpte helemaal verdween. En nu maken we een stevige bocht richting tropische temperaturen. Niet dat de zomer ons nog nodig heeft, maar we kunnen haar misschien nog een paar minuten kunstmatig in leven houden. Helado Tropical is de samenwerking tussen Helado Negro en Reina Tropical. De naam is natuurlijk een kleine taalkundige cocktail van beide artiestennamen, maar de muziek zelf is minder exotisch dan de naam misschien doet vermoeden. Dit is geen plaat die voortdurend met tropische clichés staat te zwaaien. Integendeel, Helado Tropical is eerder warm, zacht en enigszins nevelig. Het album verscheen in juli en is het eerste volledige gezamenlijke werk van de twee. Roberto Carlos Lange, alias Helado Negro, kennen we van zijn elektronische en vaak heel intieme popmuziek. Fabi Reina is dan weer de drijvende kracht achter Reina Tropical. Zij brengt haar gitaar, stem en meer uitgesproken Latijns-Amerikaanse gevoeligheid mee. Samen maken ze muziek die ergens tussen ambient, indie-pop, elektronische muziek en Latijnse ritmes blijft zweven. Het bijzondere is dat geen van beide de ander probeert te overschaduwen. Het klinkt echt als een derde plek die ontstaat tussen hun twee afzonderlijke werelden. De ritmes zijn meestal subtiel, de elektronica blijft zacht op de achtergrond en de stemmen mogen de muziek vooral menselijk houden. Soledad is daar een mooi voorbeeld van. De titel betekent uiteraard eenzaamheid, maar de muziek maakt van die eenzaamheid niet meteen iets zwaars. Ze krijgt eerder iets zwevends, alsof alleen zijn tijdelijk ook een vorm van vrijheid kan worden. Daarna volgt Déjate Caer. Letterlijk, laat jezelf vallen. En dat is misschien wel een mooie samenvatting van deze plaat. Niet alles voortdurend proberen te controleren, maar jezelf af en toe laten zakken in een ritme, een klank of een melodie. Het album werd opgenomen op verschillende plekken en geproduceerd door Helado Negro en Reina Tropical zelf. Een combinatie van akoestische en elektrische gitaar, drumcomputers, synthesizers en stemmen zorgt ervoor dat het tegelijk organisch en elektronisch klinkt.

Dat was eerst Tangible van Estrella del Sol uit Figura de Cristal uit 2023. Een plaat waarop de Mexicaanse muzikante haar stem en synthesizers gebruikt om een intieme etherische wereld te bouwen. En daarna hoorde u La Distinción van Laurel Meets the Absolute. En daarmee zijn we eigenlijk ongemerkt bij de volgende plaat aangekomen. Want Holy Wave trok voor hun nieuwe album naar Mexico en werkte daarbij samen met dat Mexicaanse duo Laurel Meets the Absolute. Die invloed is behoorlijk goed hoorbaar op de plaat I'm Dada. Holy Wave zelf komt uit Austin, Texas en heeft al jaren een eigen variant op psychedelische rock ontwikkeld. Veel reverb, veel ruimte, zachte zang en gitaren die liever zweven dan netjes naar een eindpunt te rijden. Op I'm Dada wordt die formule wat strakker. De plaat werd opgenomen in Ensenada aan de Mexicaanse kust en klinkt daardoor niet noodzakelijk zonniger, maar wel warmer en bewegelijker. Er zitten meer loops en samples in, de ritmes zijn nadrukkelijker aanwezig en sommige nummers schuiven richting dub, shoegaze of futuristische pop. Happy Song is een mooie illustratie. De titel klinkt vrolijk, terwijl de tekst onder meer spreekt over een dag waarop het licht niet terugkeert. De muziek klinkt echter helemaal niet depressief. Ze heeft juist iets lichts en bewegelijks, waardoor die tegenstelling extra interessant wordt. Het titelnummer I'm Dada is dan weer strakker en hypnotischer. Een drumritme, een rubberachtige bas en een korte gitaarfiguur worden herhaald tot ze bijna bezwerend werken. Textueel draait het nummer rond vaderschap en de ingewikkelde combinatie van liefde, verantwoordelijkheid en het gevoel dat je nooit genoeg tijd hebt. Holy Wave maakt op deze plaat psychedelische muziek die minder wegdrijft en meer doelbewust vooruit beweegt.

Dat was Backbreaker van Helicon uit Arise. Het nieuwe album dat de Schotse psychedelische rockers samen met producer en DJ Al Lover maakten. Psychedelische rock schuift erop richting elektronica, dance en dub. En daarmee zijn we alweer aan het einde van deze eerste reguliere moiré na de zomer gekomen. Maar voor we de deur definitief achter ons dichttrekken, krijgen we nog één laatste trip. De Dharma Chain is een Australische band die op Some Kind of Pure State behoorlijk ver verwijderd blijft van het soort brave popmuziek waarmee het doorgaans een nieuw radioseizoen zou openen. Hun muziek beweegt ergens tussen psychedelische rock, noise, krautrock en bezwerende, soms bijna rituele elektronica. De titel Some Kind of Pure State klinkt alsof we op zoek zijn naar een toestand waarin alles eindelijk helder wordt. Maar de muziek suggereert eerder dat die toestand misschien helemaal niet bestaat. Zodra we denken dat we ergens zijn aangekomen, begint de vloer alweer te verschuiven. Red is met zijn bijna mantra-achtige titel al een mooie illustratie. Het nummer wil niet zozeer een verhaal vertellen, als wel een toestand creëren. Herhaling wordt hier geen gebrek aan ideeën, maar juist het middel waarmee de muziek zich langzaam in je hoofd nestelt. En dan is er Inside a New. Een titel die bijna klinkt als een zin die halverwege werd afgebroken. Inside a New wat? Een nieuwe wereld? Een nieuwe toestand? Een nieuwe versie van jezelf? Misschien is juist die onafheid belangrijk. En dat lijkt me eigenlijk een mooie gedachte om deze eerste uitzending na de zomer mee af te sluiten. We beginnen opnieuw, maar natuurlijk nooit helemaal opnieuw. We slepen de vorige maanden, de vorige platen en de vorige ideeën gewoon mee naar binnen. De nieuwe cyclus begint dus niet op een wit blad, maar ergens midden in een zin. En daarmee laten we deze eerste moiré van het nieuwe seizoen achter ons. Tot volgende week.

0: Goedenavond, dit is Radio Centraal en u luistert naar Webgang. Wij schakelen de hulp in van ons Broadcast Control Panel 0.7.1. Even kijken of we meer hulp nodig hebben.
1: 166. Kopje koffie?
2: Oh, graag.
1: 164. Melk en suiker, hè?
3: 163.
2: Twee klontjes.
3: 162.
1: Twee klontjes?
2: 161. 160. Zeg, jij drinkt wel wat veel koffie tegenwoordig, hè?
1: 158. 157.
2: Volgens mij is het al je derde deze morgen.
1: 155. Vierde. 154. Zoals het vandaag begonnen is, is dit zeker niet mijn laatste. 151.
4: 150. 149. 148. 147.
5: Aussi de
4: 146.
5: De cafeïne.
4: 145.
6: Linus Torvald.
4: 144. 143.
6: I pronounce Linux.
4: 142.
6: As Linux.
4: 141.
7: 140. 139. 138.
8: The divided operating system has fewer total connections.
9: In de donkere achtergrondkamertjes op de lobbygroep door te drukken.
4: 133.
10: The idea in the project is to try to do with what we have. Okay.
11: 129. 127.
9: De vrije softwaregemeenschap niet willen. Fortuinen. Monopoly. Monopoly. Het is gewoon intellectueel niet eerlijk.
11: 123.
12: Ja, Unix of Linux.
11: 121.
13: Oh ja, dit wordt niet te technisch.
4: 120.
13: Dus 119. Het is meestal doen, maar
11: 118.
13: 117. Nee, maar het is technisch. Het niet technisch. Het net technisch genoeg. Het is te technisch.
14: Die komt nog volgen, dus dat is niet te technisch.
4: 113. 112.
15: Ja, het gaat zo langzaam vooraan.
16: Open documentformaat.
17: To share our experience to spread the use of free software and open standards.
15: 7. Wat passiert daar?
18: It depends on what you consider useful.
19: Please raise your hands if you cannot hear me.
11: 101.
7: 100. 99. 98.
19: What does free software mean?
7: 97.
4: Die free, dat slaat niet noodzakelijk op het feit dat het moet gratis zijn. Hè?
0: It's always newer, it's larger, it has more packages.
7: 92.
5: Hello, I'm Delphine Lavidel and the project is called 90. Women in Mozilla.
0: The meaning of Grimmel is the sound of the world. You see, it's the sound you make when your system don't work.
5: Ja, nu nog niet.
11: 85.
5: Yes, it's from the last DEPCON van Extremadura, Spain.
9: Nu of die e-mail het doet in 2 seconden of in 3 seconden, maakt het niet uit.
7: 80. 79.
0: 78. Grappig, is a different system.
7: 77.
5: Daarnet heb ik er eigenlijk helemaal niks van gestaan.
7: 75.
5: Maar ja,
7: 74.
5: Dat ligt aan mij.
7: 73.
13: Alles is gebackupt, ja.
7: 72.
10: Enable firmware. 71.
0: No.
5: Functie sys add remove heet dat, die is toevoegen van luideren. En dan heb je de echte speeltuin van programma's dat je allemaal kunt downloaden.
2: Vandaag was de install party en zo, het is de D-Day dat je moet hier zijn.
9: De console. Het zijn eigenlijk vooral dat is
0: Goed, wat gaan we vandaag doen? Mart is er nog niet, dus ik weet niet of die nog gaat binnenlopen. Dus we gaan alvast beginnen met onze nieuwsrubriek van het nieuws van 6 na 6. Maar we gaan de nieuwsartikeltjes spreiden over het hele programma. Als we nog tijd over hebben, dan gaan we eens kijken op DistroWatch of zo. Of naar wat code wij zien in onze eigen software. En eens naar onze mail kijken. Dat is misschien ook een goed idee. Dat doen we zo ongeveer één keer om de twee weken. Nee.
7: 20. 19. 18.
0: Nee, dat is niet waar. Wat is de theoretische tijd voor een mail? 2 dagen, denk ik, maximaal.
7: 14, 13, 12, 11,
11: 10,
7: 9,
11: 8,
7: 7,
11: 6.
7: 5.
2: Get your freedom.
11: 4.
19: Freedom 3. Freedom 2. Freedom 1. Freedom 0.
0: Zo, welkom dus in Webgang op deze donderdag 3 september 2026. En wij gaan naar het e-nieuws van 6 na 6. In het e-nieuws hebben we vandaag bot op Hugging Face, geheugengebruik op Android, Trumpiaanse naamsveranderingen, Berlijn wordt afgeperst, 1 wachtwoord voor alles, Omar Key en het verdwijnen van de knoppen. Bot op Hugging Face. Volgens CNBC zou het open source AI-platform Hugging Face interesse hebben gewekt bij investeerders en was er een kandidaat-overnemer. Nvidia reageerde met onderhandelingen op te starten met Hugging Face en kwam tot een overeenkomst op om het platform te kopen. Hugging Face is een platform waarop developers, programmeurs samenwerken en AI-tools testen en delen. Als fabrikant van de chips voor de AI-systemen heeft Nvidia wel belang bij het hebben van een voet tussen de deur van zo'n belangrijk platform. Zeker als er ook interesse was van één of meer andere grote spelers op de AI-markt. Degene die andere die interesse had, is de naam niet van vrijgegeven, dus dat weten we officieel niet. Maar dus in ieder geval, de fabrikant van de chips, Nvidia, heeft er een goede prijs voor betaald, $12,9 miljard. Hugging Face was geregistreerd als bedrijf in Delaware en was, in tegenstelling tot veel internet-startups, niet verlieslatend. De gebruikers van het Hugging Face platform zijn niet onverdeeld gelukkig met de verkoop. Liefst hadden ze het als onafhankelijk bedrijf blijven zien bestaan, maar anderzijds beseffen ze dat er veel nadelen aan zouden zijn als een andere eigenaar, een andere internetgigant uit de AI-wereld, dit zou opgekocht hebben. Dus zeggen ze, het valt nog mee. Dat was de teneur vorige week op Reddit van de gebruikers van het platform. En een beetje muziek. Straks verder met ons nieuws.

Geheugengebruik op Android. Het tekort aan geheugenchips door de AI-boom begint zich nu ook af te tekenen in de wereld van de programma's voor smartphones, de apps. Er zijn nieuwe instructies bekendgemaakt om Android-apps in de toekomst geheugenvriendelijker te maken. Dat moet ook het crashen van de apps door vollopend geheugen voorkomen. Op 26 augustus verscheen op de Android Developers Blog van Google een artikel met de vrij vertaald titel De kwaliteit van apps naar een hoger niveau tillen door het beperken van geheugengebruik en het verbeteren van het overstappen. En met dat overstappen bedoelen ze overstappen van één toestel naar een nieuwer toestel. Er wordt verwezen naar een aantal tools voor programmeurs om het geheugengebruik van hun apps te onderzoeken op gebied van dynamisch geheugengebruik, bitmapgeheugengebruik en om problemen in detail te lokaliseren in hun code. Vanaf februari 2027 zullen apps rekening moeten houden met nieuwe regels voor goed gedrag. Er zijn drempelwaarden ingesteld waar een app binnen moet blijven om niet onder de bad behavior noemer te vallen en om dus niet gesanctioneerd te worden. De apps zullen als verouderd beschouwd worden en minder zichtbaar worden in de online Google Play Store als ze niet voldoen. Er worden ook nieuwe standaardmethoden ingevoerd om gebruikers gemakkelijk te laten overstappen van één apparaat naar een ander en daarbij hun apps te laten meenemen. Het moet voor de gebruiker eenvoudig worden om de laatste toestand van de app op het oude apparaat te openen op het nieuwe apparaat. Ook daarvoor zijn aanpassingen nodig aan de apps en Google voorziet er speciale APIs voor. Programmeurs tools die dat mogelijk helpen maken dus.

Trumpiaanse naamsverandering. Toen het ideetje van Trump om de naam van het Ontario-meer te veranderen naar Amerika-meer, toen dat de kop opstak, dachten we dat het een overwaaiende slechte grap of loos dreigement was. Maar de consumenten in Europa, die blindelings gebruik maken van de diensten van de grote techbedrijven, die moeten eens met een vergrootglas kijken naar hoe de grote techbedrijven als op een vingerknip reageren op het executive order van 27 augustus 2026. Zo heeft bijvoorbeeld Google de naam van het meer aangepast, maar voorlopig enkel voor de Amerikaanse markt. Ze hopen waarschijnlijk dat Trump of zijn entourage nooit in het buitenland op een plaatselijke computer zal surfen op het internet. Bij ons blijft het Lake Ontario heten, op Google Maps en ook zelfs in private browsing mode, maar voor Amerikaanse gebruikers van Google is het veranderd naar Lake America. Er zijn nog bedrijven, minder grote bedrijven, en er zijn er ook die niet zo snel knipmes spelen voor Trump. Zo publiceerde MapQuest op X een stukje van hun kaart, een afbeelding van een stukje met hun kaart, met daarop Lake Ontario, dat tussen de Amerikaanse staat New York en de Canadese provincie Ontario ligt, met een bericht erbij: We're not changing it. Ze weigeren dus om het meer te hernoemen. En wat blijkt? De downloadcijfers van hun app zijn ontploft. De navigatie-app van het bedrijf, dat een pionier was in kaarten op internet, maar de laatste tijd een beetje in de achtergrond verdwenen was, schiet de top 10 binnen van de apps en wordt de nummer 1 van de navigatie-apps. Ze hebben trouwens de Golf van Mexico ook niet hernoemd toen Trump dat vroeg. Maar ze voorzien wel in een mogelijkheid, en dat is misschien om zichzelf juridisch in te dekken, maar het is ook een hele grappige gimmick, vind ik. Ze hebben hun app aangepast, zodat iedereen die wil in zijn eigen app het wel kan hernoemen en daar zijn eigen versie kan maken van de naam. En dan kan het ook een nog helemaal andere naam zijn. Misschien heeft Trump toch onderschat hoe conservatief Amerikanen zijn.

Berlijn wordt afgeperst. In de lange rij trieste verhalen van computerinbraken en afpersing van organisaties en overheden komt Berlijn nu het rijtje aanvullen, waar trouwens ook Antwerpen al in zit. De burgemeester van Berlijn, Kai Wegner, heeft bekendgemaakt dat er begin deze maand is ingebroken in systemen van de stad. En begin deze maand, op het moment dat hij dat bekendmaakte, ging dat over augustus. En dat er dus is ingebroken in de systemen van de stad en dat de stad ermee wordt afgeperst. En dat, u kent wel het systeem, er wordt ingebroken op de server. Ze gaan daar allerlei bestanden versleutelen, zodat de systemen de bestanden niet meer kunnen gebruiken en de gegevens niet meer bereikbaar zijn. Die gegevens zijn versleuteld met een bepaalde code en de afpersing bestaat erin dat er geld gevraagd wordt om die code te verstrekken om de gegevens terug te kunnen ontsleutelen of de systemen terug te kunnen ontsleutelen als het harde schijven zijn die versleuteld zijn en daardoor niet starten en zo. Of hun programma's niet kunnen starten en zo. Er zou volgens Der Spiegel, een Duits magazine, een tegenwaarde van 200 miljoen euro geëist worden, maar dus niet in euro's, maar wel in bitcoins. Toen op 14 augustus een aantal gemeentediensten hun netwerkdiensten sloten en dat een paar dagen lang duurde, werd duidelijk dat er iets aan de hand was. Een dark website claimt dat er bijna 5 terabyte aan data gestolen is. Want dat is dan ook zoiets. Dikwijls worden die gegevens die ze kunnen bereiken eerst gekopieerd naar eigen servers van de inbrekers en dan gaan ze pas de systemen onklaar maken en dan los geld vragen om die systemen terug in gebruik te laten stellen. Maar die data hebben ze natuurlijk altijd nog achter de hand en die kunnen ze dan nadien verkopen op het dark web, laten uitlekken of verkopen aan criminele organisaties. En los van het feit natuurlijk of er losgeld betaald wordt of niet, kunnen ze met die gegevens die ze gekopieerd hebben altijd nog doen wat ze willen. Dus daar zit nog een tweede verdienmodel in, zelfs na betalen van het losgeld. De dark website claimt dus dat er 5 terabyte aan data gestolen is en dat die zullen geveild worden, want blijkbaar is er niet betaald of nog niet betaald en ze dreigen ermee van dat die data te zullen veilen als er niet betaald wordt. De groep die daarvoor verantwoordelijk geacht wordt, is ook al gekend en wordt in verband gebracht met de inbraak in computersystemen van het British Museum in 2023 en daarna nog vele andere inbraken bij overheidsinstellingen en andere bedrijven en organisaties. Nu, wat het betalen niet betalen betreft, natuurlijk gaan betroffen organisaties publiek zeggen dat ze de hackers niet zullen betalen. Antwerpen zei ook dat ze in geen geval de inbrekers zullen betalen. Maar wat gebeurt er dan wel? Ze gaan een gespecialiseerd bedrijf inhuren dat de hele zaak gaat onderzoeken en gaat proberen de systemen terug in werking te krijgen. En dat bedrijf kan heel veel geld kosten. Die diensten van dat bedrijf kunnen heel veel geld kosten. En dat bedrijf gaat contact maken met de inbrekers, gaat het losgeld betalen, gaat zo de sleutel krijgen en gaat zo de bestanden terug ontsleutelen en de systemen terug gebruiksklaar maken. Zo gaat het er helaas soms aan toe.

Het is hier in onze studio op Radio Centraal 1,8 graden warmer dan voor de industriële revolutie. Maar we hebben wel het geluk dat we nog een mengpaneel hebben met knoppen. En dat geluk heeft niet iedereen. In snel tempo zijn over de gewone bedieningen van apparaten door de drukknoppen, draaiknoppen, schuifknoppen, hendels enzovoort zijn die dingen aan het verdwijnen. Ze worden overal vervangen door een scherm, meestal een touchscreen, soms combinatie met toetsenbord en muis. Soms is dat voor de gebruikers een voordeel. Je kan op een kleine oppervlakte een interface krijgen voor de bediening van een apparaat en die interface die kan zich aanpassen aan heel uiteenlopende wensen van de gebruiker en op heel veel uiteenlopende niveaus van de bediening. Dus voor heel complexe dingen die je niet binnen handbereik zou kunnen aanbieden, met diepe menus en weet ik veel wat, en waar de tijd ook niet zo'n grote dwingende rol speelt, kan het dus een groot voordeel opleveren. Maar het is ook op veel plaatsen een nadeel. In de auto kan je blindelings, traditioneel auto, kan je blindelings op gevoel je pinker aanzetten, je lichten bedienen, waarschijnlijk nog een heleboel andere veelgebruikte handelingen uitvoeren, die op een scherm zouden vereisen dat je een bediening op een scherm aan, dus je moet kijken naar het scherm. Dat is natuurlijk niet ideaal voor de verkeersveiligheid. Dus zou je verwachten dat in een auto altijd de fysieke bedieningselementen beschikbaar blijven. Maar daar beginnen die ook meer en meer te verdwijnen en vervangen te worden door schermen. Dus oorspronkelijk, het touchscreen werd in eerste instantie vooral gebruikt voor de geluidsinstallatie, radio en bediening daarvan, de balans en de faders en een beetje de luxe elementen van de auto, van het autogebruik en comfortfuncties. Maar stilaan schuift dat ook op. Bijvoorbeeld Hyundai combineert in een nieuw model alles op het entertainmentscherm, dus het scherm dat in het midden zit van het dashboard, van de console. En er was dan vroeger meestal, als er een groot aantal bedienelementen in dat middelste scherm zitten, is er meestal een klein schermpje voorzien voor de bestuurder met de belangrijke typische uitlezing van de instrumenten. Dus op een klassiek dashboard heb je daar de snelheidsmeter, temperatuur van de motor, eventueel toerental. Eventueel wordt daar weergegeven in welke versnelling je staat of zo. Een aantal belangrijke sleutelelementen voor het rijden zijn daar weergegeven. Bijvoorbeeld olie, dat soort dingen. En in auto's die digitaal werken, was er meestal een klein scherm voorzien met de typische uitlezing van de instrumenten op die plaats. Maar dus in enkele nieuwe modellen verdwijnt dat. Dus ook bij dat merk. Het is te zeggen, in het standaard model, in de standaard uitvoering, is die kleine display, ik weet niet of het een naam heeft, die is er niet. Maar als je bijbetaalt, kan je wel die als extra optie toch laten installeren. Dan zie je dat wij hier op Radio Centraal, natuurlijk, we hebben het zelf in handen, in tegenstelling tot consumenten die zich moeten schikken naar wat het aanbod op de markt is.

Eén wachtwoord voor alles. Het Canadese bedrijf Agile Bits ontwikkelde een wachtwoordbeveiliger met de naam 1Password. En ze schrijven dat met het cijfer 1 en dan password. Het is een soort portefeuilleprogramma, een wallet wordt dat ook wel genoemd, op je apparaat, die je met één wachtwoord kan openen en van waaruit dan de wachtwoorden beschikbaar zijn en automatisch ingevuld kunnen worden op plaatsen waar je die nodig hebt, bijvoorbeeld websites waar je in wil loggen of andere toepassingen die een wachtwoord nodig hebben. Het programma bewaart zijn gegevens op de servers van 1Password en laat je via zijn website toe om te bepalen van welk apparaat welke wachtwoorden kan gebruiken. Dus het feit dat het via het wordt online bewaard, kan je gemakkelijk dat die wachtwoorden delen over je verschillende apparaten. Dus als je ergens op een website een login van een e-mail hebt, dan kan je dat gebruiken zowel van op je laptop als van op je mobiele toestellen. En je kan ook dan via de website bepalen op welk apparaat welke wachtwoorden gebruikt kunnen worden. Ofwel omdat je op bepaalde apparaten bepaalde toepassingen niet wil gebruiken en dus die wachtwoorden daar niet op activeert voor gebruik op je smartphone. Bijvoorbeeld programma's die je enkel op je computer wil gebruiken. Toegangen die je enkel op je computer wil gebruiken. Of je kan ook in de tijd werken. Je kan ook voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld je gaat op reis, je neemt je smartphone mee, maar je wil onderweg op reis niet dat van op je smartphone er toegang is tot allerlei applicaties, programmeerplatformen enzovoort die je al dan niet soms gebruikt. En dan kan je voor het moment van die reis via die webinterface die dingen afzetten op je smartphone. En dan kunnen er daar onderweg op reis geen wachtwoorden van accounts ontsnappen of ontfutseld worden, want soms moet je, als je bijvoorbeeld in de Verenigde Staten van het vliegtuig stapt en binnen wil, dan gaan ze vragen van kom, laat eens kijken in je social media accounts en wat voor dingen jij allemaal vertelt over Amerika en zo. En dan moet je het wachtwoord geven en zo. Dus, automatisch inloggen vanuit de wallet kan je dus voor gekozen applicaties afzetten. 1Password. Vanaf 2019 begonnen ze, dus daarvoor was dat beschikbaar voor Windows en Apple, denk ik, voor Mac. En vanaf 2019 begonnen ze aan de ontwikkeling van een Linux-versie, die een paar jaar later ook officieel verscheen. 1Password bewaarde oorspronkelijk de gegevens op je eigen apparaat. Maar sinds versie 7 werd het een abonnementsdienst en werd het online bewaard. En sinds versie 8, rond 2021 was dat, had je zelfs niet meer de mogelijkheid om het enkel lokaal op te slaan. En dan moest je online, wat niet alle gebruikers bekoorde. Desondanks bleef het bedrijf groeien en Linux-gebruikers waren een belangrijke klantengroep. Zo belangrijk dat er zelfs geïnvesteerd werd in de Omacom Foundation. Dat is een non-profit die een Linux-distributie beheert en ondersteunt die door veel van de 1Password-klanten gebruikt wordt. Maar het ondersteunen van de Omacom Foundation met een financiële ondersteuning heeft intern voor heel wat onrust gezorgd. Daar komen we straks op terug.

Er wordt opgeroepen tot een boycott tegen 1Password. Waarom? En waarom interne ongerustheid en ontevredenheid en gerommel bij 1Password? Wel, dat ontstond allemaal na de financiële steun. Ik denk dat ze $300.000 staken in de organisatie die de Linux-distributie Omarchy ondersteunt. Dus een non-profit. En de Linux-distributie Omarchy is een technisch gespecialiseerde distributie die afgeleid is van Arch Linux en die gestart is door de Deense ondernemer David Heinemeier Hansson. Sinds ongeveer 2000 is hij bekend geworden door het ontwikkelen van allerlei dingen. Hij begon met een gaming community in Denemarken, een website rond gaming. En ik denk dat het nog aansluitend of zelfs overlappend met zijn studententijd was. En die site heette Daily Rush. Nadien heeft hij dat doorgegeven en dan heeft hij gewerkt aan... Ik denk dat hij in PHP programmeerde oorspronkelijk, hè, maar PHP heeft zijn beperkingen. Hij groeide door en werkte aan een project management software en die heette Basecamp. En ik denk dat hij daar terecht kwam door iemand die meewerkte aan zijn gaming site, die Daily Rush. En die dan zijn hulp vroeg om aan die project management software te werken. En die Basecamp, dat heeft hij dan mee in gang gezet. Terwijl hij daaraan bezig was, had hij weer een nieuwe nood ontdekt. En werkte hij, hij gebruikte Ruby, en dat is een programmeertaal. En hij werkte een framework uit Ruby on Rails. Ruby on Rails, dus daar is hij denk ik in de open source en free software wereld het bekendste voor. En dat is... Uitwerken van die Ruby on Rails leverde hem in 2005 de titel Hacker of the Year op. En daar is hij voor gelauwerd. Een beetje later, rond 2010, was hij verhuisd naar de Verenigde Staten en dweepte hij met raceauto's, zowel als coureur als als verzamelaar van exclusieve sportauto's. Dan nog geen 10 jaar later, ergens in de jaren 2020, blijkt uit zijn publieke uitlatingen dat hij racistische ideeën ontwikkeld heeft en deelt en dat hij zich afzet tegen inclusieprogramma's. En dat straalt natuurlijk allemaal negatief af op een aantal van de technologieprojecten waar hij bij betrokken is of was. In november 2023 zette de Duke University Library het gebruik van Basecamp stop vanwege de uitlatingen van DHH, zullen we hem even afkorten. En hij staat ook ter discussie bij de Rails community, waar hij alsnog wel zijn rol blijft spelen. Ik geef de blog van de library van de Duke University mee, dan kan je het meer in detail gaan nalezen. Omarchy, dus ik wist het niet. Ik wist niet dat er een rechtse Linux-distributie was. Maar ze werkte heel hard met verdeling van het scherm in vaste stukken en zo heb ik de indruk. Goed. Daarmee gaan we naar het einde van ons radioprogramma. Ik had hier nog iets klaar liggen rond onze eigen software, maar dat schuiven we dan wel naar een volgende week op. En we schuiven de studio uit om plaats te maken voor Beatscapes. Tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. Commentaar kan je kwijt op ons e-mailadres webgang@radiocentraal.be. Dat we om de 2 weken, om de 2 dagen ongeveer raadplegen. En de teksten van het nieuws vind je terug op webgang.radiocentraal.be. Tot volgende week.

Goedemiddag, beste luisteraars. Mr. Mixnix is inderdaad terug van vakantie. U hoort het triestige muziekje op de achtergrond. Nee, vandaag is een tribute voor Fred Cole. Onder andere kind van Dead Moon, The Rats, The Lollipop Shot. En nog heel wat andere muzikale projecten. Twee nummertjes uit het album Stranded in the Mystery Zone, Crazy to the Bone en Castaways. Dit is de grote Mr. Mixnix Show op Radio Centraal op donderdagnamiddag.

Een ander nummer van Dead Moon uit een ander album. Nervous and Sooner Changes. Psychedelic Nightmare. Frederick Lee Cole, geboren op 28 augustus 1948 en gestorven op 9 november 2017. Gekend natuurlijk als gitarist en zanger van heel wat groepen, zoals ik dus straks al zei. Zijn muzikale carrière, recording carrière, begon in 1964, het jaar dat ik geboren ben. Ik ben hier even aan het opzoeken, maar de internetverbinding doet het raar. Het was in Las Vegas en zijn bandje was toen The Lords. En zijn eerste opnames was in de 10 Beat Club. Daar hadden ze een singeltje op, Ain't Got No Self-Respect. Daarna, in 1966, speelt hij bij The Weeds, waar ik wel iets van heb klaarstaan, die heel wat populair werden in de garage punk scene uit de jaren 60. Fred Cole tribute met The Weeds.

Fred Cole voor de vocals, voor de rit Bob Atkins, Ed Bowen, Ron Bezzel, Dominique Davies, Rich Lowry, Piers Monroe en Tim Roxon. Ze brachten toen ook een singeltje uit met The Weeds, It's Your Time. En dat singeltje heb ik hier natuurlijk voor jullie klaarstaan.

onder invloed van hun managers moesten de Weeds veranderen. Van naam omdat het te veel trok op de seats, zaten bij dezelfde manager. En nu weer de Lollipop Shop. Maar in 1971 waren ze terug als de Weeds en maakten ze nog een nieuw singeltje. Uiteindelijk dacht ik dat ze de Lollipop Shops zouden volledig stoppen in 1969. Cole en zijn vrouw en zijn twee kinderen trekken dan richting Alaska omdat hij stiltjes aan opgeroepen kon worden voor te gaan vechten in Vietnam. Uiteindelijk na een tijd geraken ze terug in Portland, waar ze een music store openen, Captain Weasels. Weasels. En ja, daar begon hij dan een nieuwe band, Zipper. En bracht ook heel veel platen uit onder eigen beheer. Iets later wordt het dan King Bee, weer met andere dingen. Onder invloed van de punk beginnen ze met de Rats. En van de Rats hebben voor jullie Broken Wire Telephone klaarstaan.

The Rats, In a Desperate Rat. Een van hun albums. Ze biedt nog meer van The Rats. Dus na zijn hardrockband Zipper, ongeveer 75, zal hij de groep King Bee oprichten. Daar speelt hij voor de eerste keer zelf gitaar. En krijgt een kans om te spelen in het voorprogramma van de Ramones. Zo kwam hij ook in contact met punk. En brachten ze de single Hot Pistol uit. Daarna dus komen de Rats, een voorloper van Dead Moon. En de Rats, u hoorde het zojuist, in het eerste nummertje Broken Wire Telephone was het Tony op de bass en de vocals. En op Can't Stand Back hoorde Fred Cole natuurlijk terug. De drummer in die periode was Louis Samora, maar het echtpaar Ted en Freddy ging er wel stevig voor. Terug eentje van Dead Moon, een van mijn lievelingsnummers. Dit is de grote Mr. Mix Nick Show op donderdagmiddag. Dead Moon Night.

Dead Moon Knight. Nu even iets anders ertussen. Heel veel van de platen van Fred Cole, van Dead Moon en zo, worden nu uitgebracht via Mississippi Records. En Mississippi Records is een label opgericht door Eric Isaacson in 2003 in Portland. Er is ook een café, een equipment repair shop en de Portland Museum of Modern Art. Maar in ieder geval, Mississippi Records brengt ook nog heel wat andere muzikanten, platen van muzikanten uit. Onder andere van Abner J. Een Afro-Amerikaanse muzikant die dan vooral electric six-string banjo speelt, maar ook tegelijk drums doet, harmonica en ook zingen. Van Abner J. op Mississippi Records, om even een break te hebben, de St. James Infirmary Blues.

Dus terug eventjes dit moe ondertussen. Zodat we terug kunnen overschakelen naar The Rats, een van de voorlopers van Dead Moon. The Rats hebben 3 LP's uitgebracht. Het eerste album The Rats, 1980 on With Eagle. Het tweede was Intermittent Signals in 81 en in 83 in Desperate Red, waar ik juist een aantal nummers van heb gedraaid. Nu gaan we naar het eerste album The Rats. Cole heeft toen geleerd om zijn vrouw Tootie best te leren spelen. En dat was dan het begin. The Rats hebben ook niet zo heel lang bestaan. Ze waren een beetje geïnspireerd in het begin door de Ramones. Maar dan de punk scene in Amerika weer een heel macho. Waarin dat ze dan weer terug de band ontbonden. Cole zal dan beginnen met een old-time country band, The Western Front. Maar daar heb ik niks van bij. Maar wel van The Rats. Nu Flash Dogs en Tactic Plans. Met de vocals Fred Cole en T-Rat. T-Rat is natuurlijk Toddie, zijn vrouw. De drums Rod Rat. Gitaar natuurlijk Fred zelf. En de keyboards Stan. The Rats.

Flash Dogs, The Rats, die je nog op de achtergrond hoort. Dus een groepje met Fred Cole en Toddy Cole. Ja, 70. Nu worden we Toddy Cole. Ik ga toch nog gewoon doordraaien. Tactisch plan.

The Guns of Thunder met Pierced Arrows. En Pierced Arrows was weer opgericht in 2006. Nadat Dead Moon Dead Ahead had uitgebracht en een tour door Europa had gedaan. Maar zoveel nieuw was het niet, want Fred en Toddy brachten een nieuwe band uit, Pierced Arrows. Met ook Kelly Halliburton. Maar Kelly Halliburton had ook al gespeeld bij Dead Moon. Nou, Guns of Thunder krijgt nog Black Rainbows en dan nog een hit terug van Dead Moon.

Zo, beste luisteraars, de grote Mr. Micnic Show zit er binnen een paar minuten op. Fred Cole Tribute met heel veel Dead Moon, The Rats en nog The Weeds, en we weet ik nog allemaal. Blijf in ieder geval luisteren naar Radio Centraal vandaag, want het is nog steeds de beste zender in hier in Vlaanderen en in de wereld. Fred Cole Tribute in de grote Mr. Micnic Show.

Dit was Poor Born van Dead Moon. En ik ga de plaat gewoon omdraaien, want ik zie dat er nog een cover op staat van een Bob Dylan nummer. En dat mogen we natuurlijk niet laten ontbreken. Times are changing.

Kase zit er bekam op en met NCC en de dreadlock holiday.

Welkom bij het Amusementsbedrijf 2 wekelijks op Radio Centraal. Welkom bij het Amusementsbedrijf 2 wekelijks op Radio Centraal.

0: Hello, my name is Oliver. Hello, my name is Jamie.
1: Most people recognize me by my voice.
2: Welkom bij Amusementsbedrijf, 2 wekelijks op Radio Centraal.

風を切って夏に向かって走る。冷たい風の中目を細めて映画の中に映る場面のような照らす光はなくぼんやり淡

育ったに憧れもなく、バカな話の中すれ違う夜、冷えた手を握って息も白くて。

の姿に憧れもなく、バカな話の中すれ違う夜、冷えた手を握って、息も白くて、影は語らずにやがて

Kijk, daar is mijn kaal. Zo is jouw doel. Je hebt het er niet.

0: die leert het wonder streken. En zoet met vele tongen spreken.
1: Anna Maria van Schuurman, over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september, omstreeks 4 uur, in Aula Willem Elschot.
2: The female mind is indeed capable of practicing science.
3: De vrouwelijke geest is bekwaam, jawel, om de wetenschap te beoefenen.
2: La mente femminile è ben capace di praticare la scienza. Mens muliebris scientiae exercendae sane capax est.
4: L'esprit féminin est bel et bien capable de pratiquer la science.
5: Is durchaus dazu fähig, Wissenschaft zu betreiben.
1: Een hoorspel met publiek over Anna Maria van Schuurman, met Pierrette Coffret, Jan Boudard en het Radio Centraal Hoorspelcollectief. Tijdens de opening van Constellation One Lyra.
6: Een groepstentoonstelling, samengesteld door Ine Vlasax.
1: Van 12 tot 27 september in het Handelsmuseum Kokkiatstraat 16 te Antwerpen-Zuid. Gratis te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 1 tot 6.

0: Goedemorgen. Welkom in het Scherzo in Vakkenhuis Centraal. Dag Koen, dag Astrid.
1: Dag Jan, dag Astrid. Dag luisteraar. Eerste live programma weer van deze week.
0: Dat komt al van waarder zitten.
1: Alle micro's rechtzetten en zo. Ja, het is altijd weer een beetje opruimen, hè. Als we er voor het eerst in de studio
0: zijn. Nou, is dat ook verkeerd?
1: De micro.
0: Ja.
1: Ja, maar ja, ik spreek graag een beetje naast, want anders is mijn puh te hard. Maar...
0: Oké. Oké.
2: Anyway, we gingen zo deel 2 van de rapsodieën doen.
1: Ja.
0: Ja. En waar heb je allemaal klaargezet voor ons?
2: Een beetje van alles. Veel van Liszt, dat ik heb gevonden, zo van Gaarse rapsodieën. Ook een beetje Weinberg, een beetje Voricek, nog wat Brahms, en Rachmaninoff, Paganini rapsodie die hebben we ook bij.
0: Maar dat zijn er twee niet eens.
2: Ja, het is Rachmaninoff, de componist, en Paganini is dan...
0: De componist van het thema.
2: Ja. Daar wordt dan naar verwezen in de titel.
0: Ja. Ja, gaan we beginnen?
2: Met de 10e Hongaarse rapsodie van Liszt.
0: Aha, dat is, eens kijken, in Mi groot, nummer S244, bijgenaamd Preludio.
2: Oké.
0: Versie gespeeld door Robert Zidon.

0: Liszt, de maestro.
1: De glissando in Migrot. Die glissando, ze zijn ritsenrot. Ja, tof stukje, hè? En goede opname inderdaad. Van wanneer is die?
0: Even kijken.
1: Oh, sorry,
0: wanneer is die?
1: Op voorhand moeten vragen. Nee. Stel ik toch wel de meest moeilijke vraag, sorry.
0: Van de cd-tijd.
1: Oké, de opname, ja. Okay. Dat is een digitale opname. Toen.
0: Stond er niet op.
2: Het is in ieder geval een Deutsche Grammophon.
1: Kwaliteit. Oké, en we blijven bij de 5 minuten list of gaan we nog iets? Gaan we wel overschakelen?
2: We hebben nog wel iets bij. Een orkestrale versie en een Josh Schifra.
3: En er waren heel bekende. Van zo'n Tom en Jerry.
2: Ja, een Tom en Jerry, ja.
3: Dat is kei grappig.
2: Die moeten misschien gewoon even afspelen. Dat is echt een klassieke hit gewoon. Hè. Dat is iedereen kent. Ja, de mensen die zeggen, denken, oh, dat ken ik niet. Als rap ze die nummer 2, spreken we dan? Dus je kunt zeggen dat je dat niet kent, maar je kent dat wel. Iedereen kent dat. Iedereen kent dat.
1: Zoals Benny Hill.
2: Wie is Benny Hill?
1: Ja, wel. Ik zal de klassieke muziek eens opzetten. Oké, en dan gaan we dat spelen nu.
2: Ja, spelen, ja. Okay. Dat is een...
1: Tom en Jerry, ja.
2: Uitgave, ik denk begin jaren 60, dat staat er ook niet op. Op de Franse East Masters Voice, La Voix de Son Maître. Ik kan er niet veel over zeggen, want dat is gewoon zo'n textiele hoes met een plakkaatje van voor opgeplakt. Oorspronkelijk zat er normaal nog een papiertje in met extra info, maar heel vaak zijn die verdwenen in mijn geval ook.
1: Ja.
2: Dan heb je dat zoiets van.
1: Ik kan meespelen.
2: Hey, die hoes, ja, dat is er gewoon op geplakt, hè, zo'n bordje.
1: Ja, het labeltje.
0: La Voix de Son Maître. Plaisir musical, série. Instrument soliste. Haute fidélité. Mono.
1: Kan niet slecht zijn. Hoewel, we gaan beoordelen.

0: Georges Sifra op de piano met Frans Liszt. Tweede Hongaarse rhapsody.
1: Kat en muis spel.
0: Ja. Ja. Ja, dat is echt een hitje, hè?
1: Mm-hmm. Ja. Ja, dat is een heel aflevering van Tom en Jerry, zeker. Die helemaal rond dat concert draait. Ja. Dat er gespeeld wordt op een piano, op een podium.
0: Dat is ook een heel goed arrangement van dat stuk.
1: Ah ja, ja.
0: Okay. Die versie op zich is al de moeite waard, die muzikale.
1: Ja, ja. Die speciaal daarvoor is opgenomen, dat je weet.
0: Waarschijnlijk wel, want die is echt wel duidelijk aangepast aan het tekenfilmpje.
1: Ja, ja, ja. Ja, Hollywood heeft fantastische muzikanten aan zich weten te binden, natuurlijk. Liszt, de lijst is lang.
2: Ja. Hij had 19 Hongaarse rhapsodieën. Hij had ook blijkbaar een Spaanse rhapsodie. En ik heb ook een beetje informatie opgezocht over de Hongaarse rhapsodie. En die is eigenlijk gebaseerd op een Hongaarse traditionele dans. En die naam is Verbunkos. En dat komt dus, die naam komt dus eigenlijk van het militair recruteren, omdat de Hongaarse soldaten voor Habsburgse keizers die dans gingen dansen. En dan had je zo het lasso-gedeelte, dat was zo het traaggedeelte. Dat werd dan blijkbaar gedanst door de hoge sergeanten. En dan had je het friska-gedeelte, zo het snellere gedeelte, door lagere rangen of jongere soldaten.
0: Die dingen, die hoge rangen, die hadden een te dikke buik voor snelle dansen, of wat? Kan toch?
1: Ja, zeker.
2: En wat betreft zo muziektheorie of zo, heeft het Liszt ook een speciale Hongaarse, zo'n Hongaarse zigeunertoon hadden gebruikt. En dat was dan een harmonisch mineur met de vierde verhoogd. Dus dat is een gewone mineurtoonaard. En dan is het vrij standaard dat je in je klassieke muziek je zevende verhoogt, dat daar een halve toon is tussen je achtste, omdat bij majeur ook zo is en dat zorgt voor meer spanning.
0: Ah ja, ja, ja. En zij doen dat bij de vierde?
2: Dus zij verhogen de zevende. De harmonisch mineur is normaal zo dat je je zevende dus ook verhoogt, maar ze doen daar bovenop nog eens de vierde ook verhoogd.

0: Ja, maar 2 keer 1,5 is.
1: Ah ja, dat is 3. Dan is dat wel 3
0: toon.
1: Ja,
0: natuurlijk. Als je je vierde noot een half toon verhoogt, dan heb je de... Dan komt het op een tritoon tegenover de grondtoon.
1: Ah ja, tegenover de eerste,
0: ja. Dus komt automatisch mee inderdaad een tritoon in je toonlader.
2: We zijn eruit.
0: Ja. Ja, klopt hier,
1: oh,
0: ja.
1: Mooi.
2: De tritoon.
0: En dat brengt inderdaad een aangename spanning.
2: Mm-hmm. Oh ja, wat zijn het muzikale resultaat? Dat is dan een soort een dans?
0: De noot exact in het midden eigenlijk, hè.
2: Maar hoe werkt dat op onze psyche? Hoe klinkt dat dan? Is dat dan heel rustig, zacht, bedachtzaam?
1: Die tritonus? Ja. Ah, nee, dat is echt wel een beetje dissonant, hoor. Dat...
0: Ah, ja, dat brengt juist spanning.
2: Oké. Okay.
0: Ze hebben het ook wel eens duivels akkoord genoemd. We hebben dat al eens meer vernoemd, hè.
1: Ja, juist. Ik denk dat we dat vorige week ook even hadden vermeld.
2: Heel even, ja.
1: Misschien.
2: Op een gegeven moment verbaasden ze de kerk ook, hè? Of dan mocht dat niet gespeeld worden.
0: Op een gegeven moment hebben ze dat weer toen verzonnen en dan kreeg die noodhoorns.
1: Ja, allee, dat kan een verhaaltje geweest zijn, hè.
2: Ja, nee, het is wel...
0: Ja, er zijn zotte dingen gebeurd in het verleden. Enfin, in het heden ook, maar.
2: In de toekomst. Goed, dus de lijstlist, is de lijstlist nu afgewerkt of hebben we nog?
0: We hebben nog Frans, maar we hebben nog een paar andere dingen ook. En anders blijven we misschien te veel hangen bij de lijst. Wat is uw voorstel?
1: Misschien de Weinberg.
0: Ah, Weinberg. Leg uit.
1: Dus de rhapsodie op Moldaafse thema's. En dat is een uitvoering van het Sint-Petersburg State Symphony Orchestra onder leiding van Vladimir Lande. En dat is uitgebracht onder het label Naxos. En het verhaal achter de Moldaafse rhapsodie is... Weinberg was op een bepaald moment gevlucht uit Polen van de nazi's. En hij kwam dan terecht in de USSR. En dan heeft hij daar een rhapsodie op Moldaafse thema's gemaakt... Want in die periode werd Moldavië ook geannexeerd aan de USSR. Het verhaal is dan dat er... dat is blijkbaar waren Weinbergs ouders ook in Moldavië geboren. En in het jaar dat hij zijn stuk had geschreven, was er ook een pogrom in Moldavië. Dus er waren... Er leven daar redelijk veel Joden. En er komt dan ook een Joodse dansmelodie ergens in voor.
0: Oké. Zijn voornaam is Mixislav Weinberg. Met de slav met een L met een streepje door in het Pools. Ik weet niet juist dat je dat uitspreekt. Mixislav Weinberg, geboren in 1919. Gestorven pas in 1996.
2: Oh, ja.
1: 1996,
2: amai. Ja, die heeft dan ook weer heel die geschiedenis meegemaakt, want Moldavië is pas in 1991 onafhankelijk geworden. Van de Sovjet-Unie, ja, na de val van de muur in 1989.
0: De val van de muur.
2: Blijkbaar is het ook het minst bezochte land in Europa door toeristen. Met slechts 174.000 jaarlijks geregistreerde toeristen nog armen. Allen daarheen. Ja,
0: het is ook een smal lijntje natuurlijk, heel ver van alles weg is.
2: Ja.
0: En daarnaast ligt nog een lijntje dat nog minder toeristisch bezocht wordt, denk ik. Transnistrië.
2: Ah, dat
1: Transnistrië?
0: Ja, dat is een strookje Moldavië. Dat is een heel bijzondere geschiedenis. Volledig geïsoleerd van de rest van het buurland.
2: Ja, daar kan je waarschijnlijk weer programma's over vullen over de geschiedenis van het land. Het ligt in ieder geval tussen de Prut en de Dniester, de rivieren. En in het westen begrensd door Roemenië en in het noorden, oosten en zuiden door Oekraïne.
0: Ja, eigenlijk is er in Roemenië nog een stuk Moldavië zelfs.
2: Ja. Just. Veel, hè. Roemenië dat overlapt, hè. Ons Transylvanië.
0: Ja, Moldavië heeft ook dezelfde vlag als Roemenië, met een ander symbool in het midden.
2: Ja. Ja, zo die...
0: Daar spreken ze, ja. Ja, voilà.
2: Die
0: goeie adelaar op zijn Albanees.
2: Ja. De scepter van Ottokar.
0: Dus rhapsody op Moldavische thema's van Mixislav Weinberg.

0: als het een concert was, ik zou bis beginnen roepen. Zalig. En bravo, en applaus. En prachtig stuk, prachtig stuk. Ja.
1: Hoe was de naam weer? Hè?
2: Weinberg.
1: Weinberg. Bixislav Weinberg.
0: 49. Ja.
1: Ja, die stukken zijn altijd 49.
0: Torre, torre, torre, torre, bam, bam, bam, bam.
1: En misschien ook niet eens bijzeggen, dat was het Sint-Petersburg Staat Symfonieorkest, gedirigeerd door Vladimir Lande. En ook in Sint-Petersburg opgenomen door de Sint-Petersburgse Recording Studio in de Sint-Catharine Lutherse Kerk in Sint-Petersburg.
0: Oh, oké, okay. Kerk.
1: 2010.
0: Ja. Fantastische opname. Ja, ik.
1: Toen kon dat nog, hè? Opnemen in Sint-Petersburg. Ja. Ja, althans, in dat ook. Uitbrengen in Europa.
0: Ja. Ja, ik zou heel graag eens naar Sint-Petersburg gaan voor de Hermitage te gaan zien. Dat is een van de, naar het Louvre, het museum met de meeste schilderwerken, meesterwerken die er hangen. Maar het kan wel.
1: Veldbedje zitten dan.
0: Maar het is wel peperduur om daar natuurlijk met een vliegtuig naartoe te raken. Maar je kan nog altijd als toerist nog altijd naar Rusland gaan.
1: Juist.
0: Mogelijk.
1: Ja, het wordt afgeraden, maar het kan.
0: Ja, ja, je zal niet overkomen natuurlijk. En ze kunnen de inkomende dollar-roebels, whatever, wel gebruiken. Het is 12 euro inkom, heb ik al gezien in de Hermitage. Maar je hebt eigenlijk 3 dagen nodig voordat je rond bent. Gigantisch groot ding. Een paar prachtige Rembrandts hangen daar bijvoorbeeld. Maar goed, ik wijk af, sorry. Op de plank.
2: Een volgend stukje anders.
1: Ja.
2: Rachmaninoff's Rhapsodie op een thema van Paganini.
0: Voilà.
2: Dat is opus 43. Het is uitgevoerd door Rachmaninoff zelf op de piano. En dan met het Philadelphia Orkest, gedirigeerd door Leopold Stokowski.
1: Oh, Leopold Stokowski, dat is altijd goed bekend.
0: Ja. Ja, die heb je nog wel eens.
1: Ja. Stokowski is echt... Het is eigenlijk een rhapsody, maar eigenlijk opgebouwd in de vorm van een thema met variaties. Mm-hmm. Het begint met de introductie, het thema, dat waarschijnlijk grotendeels door Paganini is geschreven, wat dat 14 seconden duurt. En dan krijgen we, even kijken, 24 variaties. Vermoedelijk in elke toonaard eentje, denk ik. Of, dat weten we niet. Dat staat er nu niet bijgeschreven. Mm-hmm. Er staan wel tempoaanduidingen, maar... Het is opus 43. Dat is een beetje een soort grindcore-schijf, met nummertjes van 40 seconden, 21, 20, 19, 52 seconden. Goed eens luisteren, hè. Rachmaninoff op de piano met Stokowski aan de stok. En welk orkest was het nou weer?
2: Philadelphia.
1: Het Philadelphia Symfonie? Of?
2: Er stond gewoon Philadelphia Orkest.
1: Ah, gewoon Philadelphia Orkest, oké. Okay. Ja.
0: Rachmaninoff is gestorven in 43. Wanneer is de opname dan gemaakt, weet je?
1: Voor 43.
0: Echt?
2: Ja, het liefst.
0: Nee.
2: Iets van...
0: Ik val van de ene verbazing in de andere hier.
1: Even kijken. Hoe is het nu? Misschien dat er wel bij staat. Ik zit eigenlijk niet zeker. Ik denk het niet. Nee, het is niet gespecificeerd in het boekje. Hm. Dus we moeten wel eens kijken, want dat valt wel te vinden.
0: Jo.
2: Ja.
1: Rachmaninoff, een rhapsody op een thema van Paganini.

0: Rachmaninoff, die zichzelf speelde op de piano met Leopold Tarkovsky. Van de dirigeerstok in Philadelphia Orkest.
1: Uh-huh. In 37 of zoiets, dat is dan vlak voor de...
0: 34.
1: Ja.
0: November 34.
1: November, 17 november, whatever. Ja, en ik maakte de opmerking, het is een beetje Hollywood, klank zit erin, maar Jan die corrigeerde me en het is eigenlijk omgekeerd, want wat ging Hollywood doen? Die, plotseling was er dan geluid, klank bij films, hey, ja. En ja, welke muziek was er? Wat die mannen dan al maakten, ja, natuurlijk. Dus,
0: en 34, ik weet niet of mijn geheugen correct is, maar ik dacht dat 1927 de eerste geluidsfilm is gemaakt.
1: Ja,
0: en dat is niet direct geadapteerd, dus niet dat het dan 5 jaar later allemaal geluidsfilms waren.
1: Het ging wel heel snel, maar zo snel nog niet. Bij Al Jolson, geloof ik, dat was dan eerst een blackface ook, die dan de eerste jazz zong, en dat was voor het allereerste.
0: En de schoensmeerkop.
1: En de schoensmeerkop, absoluut. Dus inderdaad, Hollywood heeft dan meteen gebruik gemaakt van wat er was, en dan die orchestratie. Natuurlijk, later is dat dan die schmalz en kitsch geworden, maar toch heel veel meesterwerken zijn symfonisch begeleid door Hollywood orkesten. En ook een aantal componisten hebben ervoor gewerkt. Er zat natuurlijk een pak geld te verdienen.
0: Er is ook een Hollywood Rhapsody.
2: Ah ja, maar die hadden we niet mee. Konden die niet... Was dat niet één die we niet konden vinden?
0: Echt, ja, we konden die niet vinden. Ja, die hebben we niet gevonden. We hebben ze wel gevonden, maar we vonden de plaat niet terug.
1: Ja, de Hollywood Bowl bijvoorbeeld, die is ook gemaakt om concerten op te nemen.
0: Ah ja, een Hollywood Bowl.
1: Veel, veel bekende Beatles hebben er ook een bekende liveplaat gemaakt, maar ook die Tom en Jerry. Dit is ook met een schelpvorm als podium daarachter in dat filmpje. En die schelpvorm, dat is van de Hollywood Bowl bijvoorbeeld.
0: Ah, oké.
1: Ja.
0: Dat wist ik niet.
1: Ja, het is allemaal verweven met elkaar. Bueno, ja, het is een rhapsody. We zijn eigenlijk een rhapsody van rhapsodieën daarvan aan het brengen.
0: Ja. Eens kijken, nu gingen we nog een hit spelen, hè.
2: Ah, ja, is goed. En er is ook nog een verhaaltje over deze, hè. Over,
0: dat wil ik weten.
2: Over dat eigenlijk door een bepaalde choreograaf, namelijk Michel Fokine, werd omgezet naar een ballet. En had Rachmaninoff voorgesteld van, laat dat verhaal gaan over zo... heel over Paganini en hoe dat hij zo een deal had gemaakt met de duivel en dat hij verliefd was op een vrouw en zo. En uiteindelijk is het ballet iets anders geworden dan wat Rachmaninoff als verhaal had voorgesteld.
0: En heb je een idee van hoe anders?
2: Dat weet ik niet helemaal. Heb ik niet echt details van gevonden.
0: Je was hem er content mee ook. Dat weet ik ook niet.
2: Nee.
0: Gewoon anders.
1: We bellen hem even.
2: Het is wel zo, blijkbaar als Rachmaninoff soms zo'n beetje geheimzinnig met wat voor inspiratie hij iets had gecomponeerd of zo.
0: Ah ja.
2: Dat hij zo niet...
0: Dat klinkt eerder alsof er mensen waren die per se iets wou lospeuteren bij Rachmaninoff. En toen dacht van, wat wilde je eigenlijk lospeuteren? Er is niks. En dan zei hij, dat is kei mysterieus.
1: ik zit wel noten naast elkaar en het klinkt mooi. Ja, dat is inspiratie.
2: Maar als die vraag zo gesteld werd, gaf hij zo niet echt, zo niet echt een straightforward antwoord of zo. Mm-hmm. En er was er ergens een of ander stuk van hem dat hij verwees naar zo'n epigraaf van iets. Maar dan was dat niet naar het gedicht zelf, maar dan was dat naar een ander werk dat hij als epigraaf gebruikte of zoiets. Mm. Zo'n dingen haalde hij soms wel uit. Mm.
1: Ik zie daar een hoes van een LP voor mij.
0: Het waren dus over Hollywood bezig en we gingen een hit spelen van George Gershwin, Rhapsody in Blue. En Gershwin wordt natuurlijk wel heel sterk geassocieerd, ook met een Broadway in Hollywood.
1: Mm-hmm. Gershwin, ja, is ook heel belangrijk geweest. Hè?
0: En dat is een stuk Rhapsody in Blue, is natuurlijk...
2: Dat is bekend, hè?
0: Dat kent iedereen, hè? Dat is echt een hit. En we hebben hier een versie op het Everest-label. Van Belloc. De Belloc Instrument Corporation.
1: Ja.
0: Is opgenomen op 35mm film. Dus een gigantisch duur materiaal.
1: Ah ja.
0: Ook extreem dik. Extreem dikke magnetische laag. Dus een heel goede kwaliteit. Het is vertolkt door de Pittsburgh Symphony Orkest in deze uitvoering. Met on the stock William Steinberg en op de piano
1: Jesus
0: Maria San Roma.
1: Ik zie het op de plaats staan. Die ouders die dachten, we gaan zeker spelen. We noemen hem Jezus en Maria. Jezus Maria San Roma.
0: Ja. Die Jezus Maria San Heilige Roma.
1: Hoor. Ja. Die wou het zeker voor het onzekere nemen. Maar goed, Gershwin. Ja, oké. Okay. Ja. Een rhapsody in blauw.
0: Ik denk dat we ons mogen situeren rond 1924 voor de... Het schrijven van het stuk.
1: Wow.
0: De plaat is uitgekomen in 1960, dus opnames al ook rond die tijd zijn.
1: Ja.

0: met het laatste groefje.
1: Je hoort echt wel de musical vibe in.
0: Ja, ja, ja.
1: Constant dat hoofdmelodieke dat terugkeert en ja, ja, alles terug ineens begint uit te bijsten. Ja.
0: Maar als het goed is het goed gewoon, hè.
1: Ja, ja, ja, ja, deze is gewoon een bijgelijk stuk. Ja, het is niet voor niks een hit geworden.
0: Ja, ja. Mm-hmm. Ja, briljante ideeën zitten er allemaal in, hè. Massa ideeën, ja, fantastisch, hè. Maar inderdaad is het een klein beetje, je zou het een kitsch kunnen gaan noemen, maar nee, Broadway, Hollywood, Gershwin, fantastisch, hè. Hoogtepunt, hoogtepunt. Een paar van de dingen die Amerika dan toch goed heeft gedaan.
1: Ja,
0: ja. Jo, ja, nice. De rhapsody.
1: Ik denk dat in die tijd Amerika nog niet zo verrot was eigenlijk.
0: Maar,
1: Europa daarentegen. Ja. Het kan verkeren, zeggen ze wel eens.
0: Ja. Klopt.
1: Ja, dat was de George Gershwin. Mm-hmm. Jesus Maria, San Roma met de piano, William Steinberg on the stock met de Pittsburgh Symphony Orchestra.
0: Hij heeft het aan de stok. Wel een goeie.
1: Astrid, wat stelt u voor als volgende muziekstuk?
2: Ja, we hebben nog...
1: Een rhapsody?
0: dat is nu zo'n goed idee.
2: Ja. Eentje van Brahms met mijn alt. En dan een... een mannenkoor, dus... In deze opname zingt Aafje Heinis de altpartij. Dan heb je het Royal Mail Corps Apollo. En dan heb je voor uw orkest het Royal Concertgebouw Orkest. En dan onder leiding van Eduard van Beinum. En label is Universal Music Australia.
1: Universal Australia? Het is voor een Hollandse opname.
2: Ja, ik stond erbij bij het label op, toen ik dat opzocht.
1: Maar jij zult toevallig de Australische uitgaven.
2: Ah, zou kunnen.
1: Ja, ja. Universal is brengt gewoon wereldwijd uit.
0: Oh, ja. Universal.
1: Ja.
0: Universal.
1: Ja. Universal Music. Dat is niet hetzelfde als de uitgever Universal. Nee. Dat zijn twee verschillende dingen.
0: Okay.
1: Ja, Universal. Je hebt drie grote labels op dit moment in de wereld. Universal is er daar één van.
0: Okay.
1: Dan heb je BMG. Bertelmans Music Group en...
0: Warner?
1: Sony. Ah, wacht, Warner, wacht. Goed opletten, ik denk dat Warner bij een van de dingen zit. Warner is ook altijd een grote geweest.
0: Ja.
1: Maar ook niet. Dat zijn gewoon de drie grote namen, ja, waar dat heel veel andere labels ook gewoon onder functioneren.
0: Ja. Dus een Brahms-odie dan eigenlijk. Een rhapsody van Brahms.
1: Met stem?
2: Ja.
1: Ja, ik kom er niet vaak tegen.
0: Nee, dat is juist.
2: En, het is de tekst is eigenlijk een stukje uit een gedicht van Goethe. En dat gedicht is dan geïnspireerd op een wintertocht door Harsbergen.
1: Harsbergen?
2: Ja.
1: Bergen van Hars?
2: Nee, het is mij... Dat is gewoon een zet in dat woord.
1: Ah, en staat er puntjes op de A?
2: Dat weet ik niet. Ik heb die puntjes misschien niet overgenomen. Ah, ja. Misschien waren die er wel. Dan heb ik die per ongeluk niet overgenomen.
1: Het is H-A-R-Z Bergen, of wat?
2: Dat is volgens mij een naam van een gebergte of zo. Van een regio.
1: Ja.
2: Maar ik ben niet zeker. Allee, als ik dat juist heb begrepen. Anyway.
0: In ieder geval...
1: Sorry. Dus de alt-rhapsody van Brahms, opus 53. Het was Aafje Heinis.
2: Mm-hmm.
1: Was de alt, hè?
2: Ja.
0: Het is dan in Nederland opgenomen. Dan.
1: Ja, het Concertgebouworkest Rotterdam.
0: Oké. Okay.
1: Rotterdam, okay. Ja. Concertgebouworkest.
0: Vlakbij.
1: Dat is vlakbij, hè. Een heel goed orkest. Heel veel goede opnames van een concertgebouw.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Zullen eens luisteren, hè?
0: Ja. En dat is nog 23 minuten dat we dit programma hebben.
1: En dan volgende week terug, hè.
0: We zijn nu helemaal begonnen.
1: Dit duurt ongeveer 13 minuten.
0: Okay.
1: We zijn zo, ze weet nog wel iets zeker.
2: Ja.
1: Niet te lang is, hè.
0: Af te sluiten.

0: de Altsymfonie van Johannes Brahms, opus 53.
1: Rhapsody.
0: Sorry, ik zeg altijd symfonie, het is een rhapsody.
2: In al drie afleveringen rhapsody.
0: Ja, ja. Maar je hebt ook van die componisten, die maken dan een Roemeense rhapsody, maar ook een Roemeense symfonie. Ja. En dat stond het al, hè?
2: Ja, lap. De presentator in zijn hemd gezet, die heeft het aan de stok met de dirigent. Ja, we zijn bijna aan het eind van ons.
0: We zijn bijna aan het eind, we hebben nog twee nummers met te weinig tijd.
2: Ja.
0: Goed, gewoon je eentje in twee kappen, hè.
2: Ja. Doen we dat?
0: En meneer Van Klankenberg zit er ook al boos te kijken. Van, ja.
2: Razende man.
0: Chabrier, of hè?
1: Gaan we daarmee beginnen?
0: Ja. Oh, nee. We gaan met een ander beginnen.
1: Een Voržiček.
0: Voržiček. Wat is zijn voornaam eigenlijk?
1: Jan Vaclav Hugo.
0: Ah, Jan Vaclav Hugo Voržiček.
2: Ja. Mis in. Ja. Voržiček.
1: Ik wacht wel.
0: Twaalf rhapsodieën in Reeklijn. Waar we dat eentje van gaan spelen. Opus 1 is dat. Nummer 7, rhapsodie nummer 7. Mm-hmm. Gespeeld door... Wat is hem hier?
1: Arthur Pizarro.
0: Op piano, denk ik, hè?
1: Ja.

0: Vorjicek. Jan Vaclav Hugo Vorjicek. Ja, dat vind ik een goeie rhapsody. Mm-hmm. Ik ken dat nog niet.
1: Ja, en ik moet zeggen, ik denk dat de trouwe luisteraar nu na 3 afleveringen wel een beeld heeft kunnen vormen van wat rhapsody allemaal is. Hè.
0: Ja, ja.
1: Een enorm brede muziekvorm met opwinding, afwisseling.
0: Hebben we eigenlijk al een Spaans gehad?
2: We zullen die nu spelen, zeker?
0: Een grap, hè, want die duurt 6 minuten, we hebben nog maar 3 minuten. Ja, het is van Emmanuel Chabrier, Spanje.
1: Oké, okay. Tot volgende week.
0: Tot volgende week.

0: die leert het wonder streken. En zoet met vele tongen spreken.
1: Anna Maria van Schuurman. Over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september, omstreeks 4 uur, in Aula Willem Elschot.
2: The female mind is indeed capable of practicing science.
3: De vrouwelijke geest is bekwaam, jawel, om de wetenschap te
2: beoefenen. La mente femminile è ben capace di praticare la scienza. Mens muliebris scientiae exercendae sane capax est.
4: L'esprit féminin est bel et bien capable de pratiquer la science.
5: Is durchaus da so fähig, Wissenschaft zu betreiben.
1: Een hoorspel met publiek over Anna Maria van Schuurman met Pierrette Coffré, Jan Boudard en het Radio Centraal Hoorspelcollectief. Tijdens de opening van Constellation One Lyra.
6: Een groepstentoonstelling, samengesteld door Ine Vlasaks.
1: Van 12 tot 27 september in het Handelsmuseum Kokkiatstraat 16 te Antwerpen-Zuid. Gratis te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 1 tot 6. Ja.

Goedemiddag en welkom bij de Klankenbergen. Van 1 tot half 3 en vandaag is het thema de planeten. En we beginnen met Neptunus. En dat wordt gebracht door Mr. Waldi en Greenlight uit België.

Mr. Waldi en Greenlight. Verder met een andere artiest, eveneens uit België, met Saturnus, André Brasseur.

En van Saturnus naar Pluto. Met Dennis Coffey in een reclose redub. En het doet mij erg aan Brian Eno denken op een of andere manier. Dennis Coffey, de reclose redub van Plutonius.

0: En van Plutonius terug naar planeet Aarde. Earthly Night met Kim Foley.
1: Earthly Night. Earthly Night. Angels fly.

0: Kim Foley, Early Night, uit Nederland, Kit Sundance, Neptune.
1: Early Night.
2: Ergens aan de westkust van de Verenigde Staten.

0: Kid, Sundance, Neptunus.
1: Zagen ze waar het monster
0: en dit is C.E.L.
1: Oftewel Felix Kubin en Hubert Zemler, Flucht zu Mars.

zum Mars. Cell, oftewel Felix Kubin en Hubert Zemla. En dit is Gigi Massin, ooit nog gesampeld door Björk, maar niet dit nummer, maar wel een nummer van hem, Gigi Massin, hier met Enter Venus. I can't play it.

Gigi Massine, Enter Venus in Klankenbergen op Radio Centraal. Jan Hammer, Darkness en verder in Search of the Sun.

En Tiger's Milk, een project van Elko Blijweert. Comité Hypnotisé. En van Elko krijgt u dan Neptune Wept.

En niet Elko Blijweert, maar wel Tim van Hamel. Helemaal onjuist aangekondigd in Klankenbergen. Hierna Sons of Aqua. Sanaskara Saturn.

Sanaïs Kara, Saturn, Sons of Arca, productie van Adrian Sherwood. Volgende is een productie van Simon Fisher Turner onder de naam Love Letter. Het nummer Sun.

heeft er met Flanger, The Man Who Fell From Earth. Flanger is Uwe Schmidt en Bernd Friedman samen.

Unknown Mobile. Van de CD Docile Moon. Het nummer Resting in Jupiter's Garden. Komen even terug in de atmosfeer. Zurück in die atmosfeer. Der Plan. Daarna trekken we naar Jupiter en Venus.

U bent aangekomen in een vervanging voor The Final Frontier. We begonnen met Thibaut Renou en Ensemble Bibendum, nummer Abim Part 2. En dit is Michael Archer Holloway. Lift your curtain. Let it drop.

verder met Nucleus, Team Tree en Retest of Man.

En zo werd het 3:30 op Radio Centraal. Zo dadelijk Michael Naura. Call.

Final Frontier op Radio Centraal. Zo net Joe Harriet en John Mayer, Subject. En hierna Lonnie Smith, When the Night is Right.

0: Bonsoir, goede avond en welkom bij deze eerste aflevering van de nieuwe jaargang van de staat van ons onderwijs. Ik ben nog steeds Peter van Peterhem en zoals de voorbije jaren breng ik elke twee weken op maandag dit programma met focus op onderwijs. Ik heb voor deze nieuwe jaargang terug veel gasten in petto die op een genuanceerde manier hun boodschap willen brengen. Ondertussen zal je het ook wel weten als je op zoek bent naar sloganeske uitspraken over onderwijs of hoopt op polarisatie, dan ben je met dit programma aan het verkeerde adres. En mijn aandacht gaat in de eerste plaats ook uit naar stemmen die je niet reeds overal leest, ziet of hoort. Net dat anders dus dan op veel mainstream media. En dat geldt ook voor de muziek. De muziekkeuze wordt niet bepaald door algoritmes of lijsten van commerciële firma's die het vel van de artiesten proberen te stropen, maar de muziekselectie gebeurt door deze jongeman himself. Maar zoals steeds blijft mijn gast de belangrijkste persoon in de uitzending, naast uiteraard jou, mijn dierbare luisteraar. En voor deze eerste aflevering van deze nieuwe jaargang is mijn gast Jona Gebrecht. Goedenavond, Jona.
1: Goedenavond.
0: Jij bent werkzaam op de Odyssee Hogeschool. Wat doe je daar precies?
1: Dat klopt. Ik ben lerarenopleider en onderzoeker. Ik ben taaldocent in de bacheloropleiding lager onderwijs. En mijn onderzoek gaat vooral over lezen en taal. En daarnaast combineer ik ook nog een functie als praktijkassistent aan Universiteit Gent.
0: Het thema van deze avond heeft inderdaad te maken met lezen en taal. Voor we op de inhoud zelf komen, hoe ben je bij dat thema überhaupt gekomen?
1: Ik ben altijd al een fervent lezer geweest. Hè. Ik ben zelf een lezer, zoals ze dat zeggen. En de voorbije jaren zijn we toch wel wat geconfronteerd met wat ongerustheid over lezen. Er is toch wel een neerwaartse spiraal als we kijken naar nationale, internationale onderzoeksresultaten. Dat is iets wat mij zelf wel verontrustte, wat ik ook opving bij heel wat scholen, dat ze zich daar zorgen over maakten. En vandaar dat onze focus eigenlijk op lezen is komen te liggen.
0: Boeiend lijkt mij en alweer veel stof voor een nieuwe aflevering van de staat van ons onderwijs. Zo dadelijk wil ik meer diepgaand ingaan op je onderzoek, maar eerst Music Maestro.

0: Mocht je gedacht hebben van, tja, die band heeft wat gitaarpedaaltjes geleend van de Doherty Column, wel, dan heb ik mogelijk verrassend nieuws voor jou, want het was de Doherty Column zelf. Vinnie Reilly heeft deze zomer een nieuwe plaat uitgebracht, 16 jaar na zijn vorige plaat. Van dit nieuwe album Renaissance was het Vapor in a Matchbox. Mijn gast deze avond is Jona Hebrecht van de Odyssee Hogeschool en met haar gaat het over lezen bij jongeren en over het leesonderwijs. En daar straks zei het al eventjes, Jona, er wordt hier en daar wel wat ongerust gereageerd over het lezen bij jongeren. Is dat terecht volgens jou?
1: Het is toch wel een terechte bezorgdheid, inderdaad. We zien een neerwaartse spiraal als het gaat over leesbegrip, maar ook als het gaat over leesmotivatie. En lezen heeft toch wel, is een belangrijke voorspeller voor taal, taalvaardigheid van leerlingen, maar ook voor schoolsucces, voor maatschappelijk succes. Dus het is toch wel van belang dat we ook in onderwijs echt sterk werk blijven maken van krachtig leesonderwijs en van die sterke leesvaardigheid.
0: Als je zegt, we zien dat, hoe zie jij dat?
1: Er zijn een aantal internationale testen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan PIRLS. Dat is een test die afgenomen wordt internationaal in het vierde leerjaar. We hebben natuurlijk ook de PISA-testen die afgenomen worden bij 15-jarigen. En daar zien we toch al een aantal jaren dat die leesvaardigheid daalt. We zien ook een aantal andere elementen. We zien bijvoorbeeld in Vlaanderen dat wij toch wel dat er in Vlaanderen bij veel ouders thuis een beperkt leesklimaat is, dat er bijvoorbeeld weinig geletterdheidsactiviteiten plaatsvinden. Denk dan maar aan bladeren in boeken, samen in boeken kijken, weinig naar de bibliotheek gaan, beperkt voorlezen, bijvoorbeeld ten opzichte van andere landen. En ook in het onderwijs zelf zien we dat leerkrachten zelf ook wel wat worstelen soms met dat stuk rond leesonderwijs en hoe gaan we dat dan eigenlijk op een effectieve manier gaan vormgeven.
0: Je verwijst naar internationaal vergelijkend onderzoek en dan wordt Vlaanderen vergeleken met andere landen. Als je het in de loop van de tijd bekijkt, zie je dus ook een achteruitgang of een daling van een aantal aspecten met betrekking tot lezen.
1: Ja, absoluut. We zien daar inderdaad dat we in 2006 bijvoorbeeld eigenlijk echt nog wel tot die absolute top behoorden. In 2016 hebben we dan eerst voor de eerste keer een serieuze waarschuwing gekregen en in 2021 zijn die resultaten nog eens afgenomen en dan zagen we eigenlijk een neerwaartse trend, terwijl we gehoopt hadden dat we misschien toch het tij konden keren. Zien we eigenlijk dat we op dit moment helemaal onderaan die West-Europese ladder bengelen.
0: Dat is het resultaat van internationaal vergelijkend onderzoek. Als je met leerkrachten daarover praat die al net iets langer onderwijs geven, doen zij dezelfde vaststellingen of moet van daaruit dat onderzoek toch wat genuanceerd worden?
1: Eigenlijk merken we heel vaak dat leerkrachten, scholen zelf bij ons ook komen aankloppen. Wat we eigenlijk de voorbije jaren deden, dat werkt niet meer. We merken zelf dat het lezen van kinderen achteruit gaat. En een competente lezer die omvat vele zaken. Die kan technisch goed lezen, maar die begrijpt ook wat hij leest. Die is gemotiveerd om te lezen, die is betrokken. Die leest vaak, frequent, verschillende leesmaterialen. En dan zien we dat toch, dat leerkrachten ook zelf aangeven dat er op die verschillende terreinen, dat ze ook daar zich heel wat zorgen baren. Je hebt natuurlijk ook eigen testen die op schoolniveau afgenomen worden. Denk maar aan de AVI-testen. Leerkrachten nemen ook zelf...
0: Dat moet je eventjes verklaren, want die afkorting is niet iedereen bekend.
1: AVI-testen zijn eigenlijk testen om het technisch leesniveau te meten van kinderen. Dus dat betekent eigenlijk heel concreet het vlot lezen en het correct lezen. Hoeveel woorden, hoeveel zinnen kunnen leerlingen correct, foutloos en op tempo gaan lezen. En ook die resultaten wijzen heel vaak op een achteruitgang toch wel, op schoolniveau.
0: Een van de oorzaken, er zijn wellicht veel oorzaken, maar een van de oorzaken waar ik onmiddellijk aan denk, is een aantal veranderingen in de gewoontes van leerlingen. Bijvoorbeeld het gebruik van mobiele telefoons, van smartphones. Tegelijkertijd denk ik ook, dat gebeurt in het buitenland ook. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Absoluut. Hè. We zitten in een dalend leesklimaat. Hè. Ook in onze eigen levens zie je dat heel sterk veranderen. Het boek moet concurreren met heel veel schermen op dit moment. Maar zoals je zelf zegt, die tendensen, die digitale tendensen, die zijn er ook in andere landen. En toch zien we in Vlaanderen toch wel een veel sterkere achteruitgang als we kijken naar tekstbegrip, als we kijken naar leesmotivatie. Dus het is niet zo eenvoudig om alleen maar naar die digitale schermen te gaan verwijzen, er is toch wel wat meer aan de hand.
0: Mm-hmm. En ook die digitale schermen veronderstellen uiteraard dat je kan lezen en dat je begrijpt wat je leest. Dus in die zin is het medium misschien anders, maar wat jij beoogt met onderwijs blijft uiteindelijk hetzelfde, ook als het over schermen gaat.
1: Ja, alleen weten we ook wel uit onderzoek dat digitaal lezen toch wel nog andere competenties vraagt dan lezen op papier. Hè. Dat daar eigenlijk een nog complexere vaardigheid is, waarbij je vaak moet gaan beoordelen, gaan vergelijken. En die diepere vaardigheden, dat is ook iets wat we zien uit onderzoek. Waar slagen onze leerlingen wel nog goed in? Dat is bijvoorbeeld om letterlijke informatie uit een tekst te gaan halen, letterlijk zaken te gaan reproduceren. Wanneer loopt het vaker fout? Als ze bijvoorbeeld informatie moeten gaan beoordelen, als ze bepaalde tekstdelen moeten met elkaar moeten gaan verbinden, als ze verschillende stukjes tekst moeten gaan vergelijken met elkaar. En dat zijn ook net zaken die bij digitaal lezen vaker aan bod komt. Dus het is eigenlijk nog een complexere vaardigheid dan het lezen op papier.
0: Op die complexiteit wil ik zo dadelijk nader ingaan, maar eerst een streepje muziek opnieuw.

0: Daarnet liet ik al een nummer horen van Renaissance, de nieuwe plaat van The Dorothy Column. En dit was een tweede nummer uit datzelfde album, All They See Is Fire. Tijdens het nummer hoorde je ook Lucas Elliott, die het nummer schreef en zong. Mijn gast vandaag is nog steeds Jana Hebberecht van de Odyssee Hogeschool. We hebben het over lezen en leesonderwijs. Jana, wat is bij het leesonderwijs op vandaag het ultieme doel of de einddoelstelling, zeg maar?
1: Ja, ik denk de ultieme doelstelling is om van elke leerling een lezer te maken. Hè. Kunnen we van elke leerling een leesbeest maken, zoals we dat noemen, dat zal niet lukken. Maar ik denk dat we er wel naar moeten streven dat elke leerling een competente lezer wordt. Hè. Ik verwees er daarnet al eventjes naar. Dat betekent dat je dus moet inzetten inderdaad op technisch lezen, dat kinderen vlot, vloeiend zich door die tekst kunnen worstelen. Want als je eigenlijk niet goed vlot of technisch goed kan lezen, dan blijft er weinig ruimte over in het werkgeheugen om ook effectief tot tekstbegrip te komen. Maar het betekent ook dat kinderen moeten oefenen in begrijpend lezen. En begrijpend lezen, dat gaat over die diepere laagjes in een tekst gaan ontdekken. Dat gaat over een tekst twee keer lezen, op zoek gaan naar de betekenis van een auteur, op zoek gaan naar bepaalde woordenschat. En daar heb je natuurlijk wel technisch lezen voor nodig, maar daar heb je ook veel woordenschat, veel talige achtergrond voor nodig en natuurlijk ook wel wat kennis van de wereld. Hè. We weten ook uit onderzoek dat hoe meer je weet over het onderwerp van een tekst, dat ook een positieve invloed heeft op het leesproces. Daarnaast weten we ook dat lezen eigenlijk een soort sport is. Hè. Dat betekent dat je dat moet trainen, dat je daar tijd voor moet maken en dat je eigenlijk ook frequent met verschillende teksten in aanraking moet komen en dat je dus ook met die verschillende teksttypes, tekstsoorten moet oefenen en liefst ook op een betrokken manier, hè, waarbij je zelf ook niet zozeer leesplezier ervaart, maar wel lezen als een betekenisvolle en een zinvolle activiteit kan ervaren, omdat je dingen bijleert, omdat je iets te weten komt, omdat je verbindt met een personage bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm. En dat zijn verwachtingen die nu vandaag aan onderwijs gesteld worden om dat bij lezers te realiseren dus.
1: Ja, en dat betekent ook dat je in je leesonderwijs op al die verschillende facetten moet inspelen. Hè? Dat het niet alleen mag gaan over leesplezier bevorderen of over technisch lezen bevorderen, maar dat je eigenlijk pas tot krachtig leesonderwijs komt als je die dingen samen kan realiseren. Hè? Als je leerlingen frequent met boeken, rijke teksten aan de slag laat gaan en daar ook rijke gesprekken over voert.
0: Ja, want wie A zegt, moet B zeggen natuurlijk. Je hebt nu de verwachting uit naar onderwijs toe, maar hoe kunnen kinderen daartoe komen? Hoe kan je dat diep lezen, zoals jij het noemt ook, hoe kan je dat realiseren bij kinderen?
1: Ja, kinderen die hebben vooral ook wat lezen betreft heel veel inspirerende rolmodellen nodig. We weten uit onderzoek ook dat lezen niet vanzelf gaat. Dat is een complex proces waarbij heel wat verschillende vaardigheden komen kijken. En ze hebben daar echt wel kwaliteitsvolle en degelijke instructie bij nodig. Dus soms zegt men, ja, als ze maar voldoende leeskilometers maken, dan zal het wel in orde komen. Maar eigenlijk klopt dat niet helemaal. Eigenlijk hebben kinderen vooral veel ondersteuning nodig bij het lezen. Want wat dat een ervaren en een competente lezer doet, lezen is eigenlijk een heel actief proces. Die gaat voorspellingen maken, die gaat terugdenken aan iets wat hij eerder heeft gelezen, die gaat denken aan een andere tekst of aan iets wat hij al meegemaakt heeft in het echte leven. Dus die legt eigenlijk heel veel verbanden en dat is een heel complexe activiteit. En kinderen die nog niet zo'n goede lezer zijn, die komen niet tot die verschillende laagjes van die tekst. Hè. Dus die inspirerende rolmodellen, die kunnen daar echt wel een stukje gaan modelleren door bijvoorbeeld hardopdenkend voor te doen wat er allemaal in je hoofd gebeurt als je aan het lezen gaat.
0: Ja, want dat wou ik net vragen. Hè. Je zegt dat kinderen daar niet automatisch toe komen, dat ze in sommige stadia ook afhangen van een leerkracht. En dan liet je vallen, we hebben kwaliteitsvolle en degelijke instructie nodig. Kan je ons verduidelijken wat dat dan precies inhoudt? Wat moet een leraar precies doen om kwaliteitsvolle instructie te geven bij dat proces?
1: Ja. Een leraar moet vooral een rolmodel zijn. Hè? Een rolmodel voor technisch lezen. Bijvoorbeeld, als ik een langer woord lees, dan helpt het mij als ik probeer op zoek te gaan naar de verschillende stukjes die ik wel ken in dat woord. Hè? Of er zijn een aantal zaken die terugkeren en dat samen oefenen door bijvoorbeeld voor te lezen en dan samen te lezen en dan individueel te lezen. Maar ook een rolmodel als het gaat over boeken kiezen bijvoorbeeld. Hè? Hoe kies je nu precies een boek? Er is voor elk kind wel een boek dat past, maar het is niet altijd evident voor kinderen om zelf te ontdekken wat ze graag lezen of wat ze willen lezen. Of om zelf doelen te stellen aan die tekst. Waarom zouden we nu die tekst gaan lezen? Welke vragen hebben we daarbij? Hoe moeten we met die tekst omgaan? Hè? Hoe ziet de structuur van die tekst eruit? Is dat een verhaal of is dat iets wat echt gebeurd is? Is dat fictie, non-fictie? Dat zijn eigenlijk allemaal begrippen die daarbij komen, waar kinderen toch wel die ervaren lezers voor nodig hebben om in dat leesproces meegenomen te worden.
0: Van de dingen die u nu opnoemt, vanaf wanneer kan dat in het lager onderwijs al aan bod komen? Of is dat vooral het secundair? Hoe zit dat met de leeftijd?
1: Eigenlijk moet het al beginnen in de kleuterklas. Hè.
0: In de kleuterklas.
1: Hoe vroeger je kan starten, hoe beter. Hè. We weten ook, vroeg inzetten op een sterke leesstart is noodzakelijk. En als het gaat over technisch lezen, dan denken we bijvoorbeeld in de kleuterklas aan verschillen tussen klanken of fonemen leren herkennen. In het eerste leerjaar gaat er natuurlijk uiteraard heel veel tijd en ruimte naar het technisch lezen, het leren verklanken van die woorden, het leren opdelen van die woorden in verschillende stukjes en die weer samenvoegen. Maar ook daar blijft voorlezen en omgaan met verhalen en samen praten over verhalen heel belangrijk. Hè? Dus in een kleuterklas zou je ondergedompeld moeten worden door boeken en verhalen.
0: Ja, terwijl in mijn hoofd zat, zoiets kan je te vroegste in het derde, vierde leerjaar doen, maar dat is dus niet correct.
1: Nee, eigenlijk weten we ook dat kinderen wel echt al op jonge leeftijd heel erg kunnen nadenken over teksten. Dat we dat ook die actieve denkactiviteit kunnen stimuleren. Lukt dat altijd? Nee. Hè? Als je complexe vragen stelt, gaan kinderen misschien niet meteen een antwoord kunnen geven. Maar je kan wel een complexe vraag stellen en bijvoorbeeld meerdere opties geven. Wat zou jij doen als je het hoofdpersonage was? Hoe zou jij dat probleem oplossen? Wat zou jij doen als je een koffer vindt die niet van jou is? Bijvoorbeeld, zou je die openmaken of niet? Zou dat een goed idee zijn? Dus daar samen over nadenken en over praten zorgt eigenlijk al heel sterk voor verhaalbegrip, ook bij jonge kinderen.
0: Daarstraks liet je ook vallen dat je ook rijke teksten moet gebruiken. Kan je dat eventjes verduidelijken, wat je daarmee bedoelt? Wat zijn rijke teksten?
1: Ja, rijke teksten zijn eigenlijk literaire teksten, zoals we dat noemen. En dat zijn teksten die geschreven zijn door authentieke auteurs. Hè, want schrijven is toch wel een métier. En een authentieke, echte auteur, die slaagt erin om die tekst ook dat dieper laagje te geven. Hè. Ik werk heel vaak met kinderliteratuur in de klas. En dat zijn boeken die ik zelf ook nog altijd heel fijn, aangenaam, verrassend vind. Omdat die een ander perspectief binnenbrengen. Of omdat die mij aan het denken zetten. Of omdat die net die verschillende laagjes in die tekst voorzien. En als je met die rijke gelaagde teksten werkt, dan kan je ook verschillende keren een tekst lezen. Hè. Dan kan je bijvoorbeeld de eerste keer een tekst lezen en jezelf de vraag stellen, ja, waarover gaat dat hier eigenlijk? Maar een tweede keer kan je gaan kijken welke woorden heeft die auteur gebruikt die ons doen lachen? Hè. Of welke woorden maken die boodschap nu zo krachtig? Of wat zou er gebeuren als het thema of als het personage andere keuzes had gemaakt? Dus hoe rijker die tekst, hoe dieper je kan graven in die tekst. En dat is net waar veel van onze jongeren het moeilijk mee hebben.
0: Kan je daar voorbeelden van geven van auteurs waarvan je zegt van, tja, ja, hoe die schrijven, dat laat toe en dat leent zich tot het gebruik in onderwijs. Heb je zelf favorieten?
1: Ja, ik denk als je moet vragen naar favorieten. Dat is altijd moeilijk, hè? Want
0: uiteraard,
1: kiezen is verliezen.
0: Kill your darlings.
1: Kill your darlings. Maar dan denk ik dat ik zelf toch ook wel graag verwijs naar de bekroonde literatuur. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de Boon Literatuurprijs, waar bijvoorbeeld Edward van de Vendel, zelf een van mijn persoonlijke favoriete auteurs, een prijs gewonnen heeft voor het boek Mischka. Maar waar bijvoorbeeld ook onze eigen Vlaamse Bart Moejaert de prijs heeft gekregen mee voor het boek Morris bijvoorbeeld. Dus als je het zelf moeilijk vindt om op zoek te gaan naar rijke teksten, er is ook een website rond rijketeksten.org van de Nederlandse Taalunie. Je hebt ook de boekenzoeker.be van Iedereen Leest, waar er al een kwaliteitsvolle selectie is gemaakt. Maar kijk zeker ook naar die bekroningen. En daarom ben ik zo blij dat die bekroonde literatuur nu ook opgenomen is in de nieuwe minimumdoelen. Wat ervoor zorgt dat je eigenlijk ook als leraar toch wel een beetje de taak hebt nu om kinderen met die bekroonde literatuur kennis te laten maken.
0: Ik zal de linken die je zo net genoemd hebt ook toevoegen aan de show notes van dit programma, zodanig dat mensen dat nog eventjes van dichterbij kunnen bekijken. Waar ik soms uiteenlopende meningen over hoor, is in welke mate je al of niet moet aansluiten bij wat dan heet de leefwereld van het kind. Hoe kijk je daarnaar in dit verband?
1: Ik denk dat zoeken naar interesses, om die motivatie van kinderen te vergroten, heel belangrijk is. Hè. Als kinderen boeken te lezen krijgen waarin ze zichzelf herkennen, waarmee ze zich kunnen identificeren, is dat heel belangrijk. Hè. Daarom is het ook zo belangrijk dat je leesaanbod in de klas of op school ook divers is. Hè. Dat daar een representatieve afspiegeling is van de maatschappij, zowel wat betreft cultuur als gezinsvormen, als gender. Dus die aansluiting en die herkenning is heel belangrijk. Maar een onderzoeker die dat al heel lang geleden heel mooi verwoord heeft, is Rudine Sims Bishop. En die verwees naar boeken als spiegels. Een soort medium om jezelf in te herkennen, om jezelf in te spiegelen. Maar evenzeer als vensters. Dus boeken moeten daarnaast ook een venster of een schuifdeur bieden naar een andere wereld. En daarom zijn boeken zo waardevol, omdat je bijvoorbeeld vanuit literatuur ook een blikje kan nemen naar een ander tijdperk in de geschiedenis. Of dat je bijvoorbeeld in contact kan komen met perspectieven die je misschien in je eigen leefwereld niet meteen tegenkomt. Dus boeken hebben een enorme meerwaarde als het gaat over het versterken van kennis en taal, maar ook als het gaat over het versterken van socio-emotionele ontwikkeling en het bevorderen van empathie bijvoorbeeld. Hè. Je inleven in anderen en andere perspectieven is minstens even belangrijk.

Ik bleef bij de experimentele gitaarsound en hier hoor je het Amerikaanse duo Lauren Connors en David Grabs met het vierde deel van Somewhere in the Wind terug te vinden op het gelijknamige album Somewhere in the Wind, ook al deze zomer uitgekomen bij het Room 40 platenlabel. Jona, het is wellicht een open deur intrappen, maar om kinderen tot lezen aan te zetten zou de leesomgeving motiverend moeten zijn. Dat klinkt zeer logisch, maar

0: dat die bereikbaar zijn, dat die ook toegankelijk zijn. Hè. We weten uit onderzoek dat er toch heel wat kinderen zijn die ook opgroeien in een moeilijkere socio-economische context, die weinig met boeken in contact komen thuis of op andere plekken. Dus is het des te belangrijker dat we er op scholen voor waken, dat kinderen wel veel en frequent in contact komen met een rijk aanbod. Nu, soms zijn er ook op scholen heel veel boeken, maar dat zijn niet altijd kwaliteitsvolle boeken. Hè. Dus soms zeggen we ook wel van ja, kies voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Want heel veel boeken zorgt er ook wel voor dat kinderen soms moeilijk hun weg vinden in het aanbod. Dus het is ook wel belangrijk dat je als schoolteam of leraar nadenkt, hoe kan ik eigenlijk ook wel wat structuur in mijn leesaanbod brengen? Hoe kan ik kinderen helpen en hen inzicht geven in welke soorten boeken zijn er? En hoe kan ik hen helpen om hun eigen leesvoorkeur te ontdekken? En ook de orde en de indeling en de structuur die je aanbrengt in je leesaanbod is daarbij belangrijk.
1: Ja, net zoals je in je bibliotheek een klassificatiesysteem hebt, zo zou je dat ook in je eigen klasbibliotheek moeten doen, begrijp ik.
0: Ja,
1: maar dan
0: voilà.
1: Op een eenvoudige
0: manier en liefst ook schoolbreed. Zodanig dat de iconen of de afspraken die we hanteren in de kleuterklas ook dezelfde blijven als in de lagere school. Hè. Leraren geven ook heel vaak aan als we op bezoek komen of als wij vormingen geven, dat het ook wel heel uitdagend is om kinderen die zorg en die orde voor die boeken mee te geven. Dat toch wel iets is wat heel uitdagend is tegenwoordig. Maar hoe ordelijker en hoe meer zorg je zelf uitstraalt en hoe duidelijker die afspraken zijn, hoe belangrijker natuurlijk. Hè. En daarnaast is het ook heel belangrijk dat je boeken eigenlijk integreert in je thema's, in de onderwerpen waar rond je aan de slag gaat. De laatste jaren denk ik dat we soms begrijpend lezen een beetje te veel als een lesje zijn gaan zien, hè, of als iets wat bij taal hoort, maar eigenlijk is begrijpend lezen iets wat je de hele dag door doet, doordat je iets te weten wil komen, doordat je iets informatie moet opzoeken. Dus boeken en rijke teksten, rijke kinderliteratuur opnemen in een thema waar rond je bijvoorbeeld sowieso aan het werken bent, dat biedt kansen om meer rond hetzelfde thema te gaan lezen, om kinderen eigenlijk ook functionele leeservaringen te geven en om ook die woordspecifieke kennis op te bouwen door dat ze eigenlijk verschillende teksten rond hetzelfde thema of onderwerp gaan lezen, zal ook die leesvaardigheid vergroten en zal dat ook een leescompetentie ten goede komen. Ja.

0: In de vorige muzikale zomeruitzending van de Staat van ons Onderwijs stond Stephen Brown op de playlist. En nadien realiseerde ik me dat ik nog geen enkele keer een nummer van hem liet horen van zijn allerlaatste plaat, die ongeveer een half jaar geleden is uitgekomen, maar nu wel dus. Je hoorde Wordsworth uit dat nieuwe album In This Very World en de tekst is gebaseerd op de French Revolution, een gedicht van William Wordsworth, wat meteen ook de titel is van het nummer. Literatuur was trouwens al eerder een inspiratiebron voor nogal wat teksten van Stephen Brown, net zoals dat bij veel andere artiesten het geval is. Ik denk maar aan Charlotte Sometimes van Penelope Farmer, een nummer van The Cure, of L'étranger van Duxe de Moon, gebaseerd op het werk van Camus. Knipoog, knipoog, maar geen verdere knipogen, Jona, maar wel een oud spreekwoord als bruggetje. Hey. Woorden wekken, voorbeelden strekken, wordt er wel eens gezegd. Geldt dat ook voor lezen?
1: Absoluut. Als leerkracht is het enorm belangrijk dat je echt die voorbeeldfunctie opneemt als het gaat over lezen. Denk dan aan een leerkracht die zelf vertelt wat hij of zij aan het lezen is, die boeken aanbeveelt, die voorleest, die enthousiasme toont voor verhalen, die zelf zichtbaar leest. In Nederland was er ook een tijdje geleden een slogan, zien lezen doet lezen. Dus zelf lezen en daarover praten en leesgesprekken aangaan met kinderen over die leeservaringen, dat is eigenlijk heel belangrijk. Dus niet alleen praten over teksten en over de inhoud van teksten, maar ook praten over leeservaringen. Van waarom vind jij een bepaalde tekst van bepaalde werk van bepaalde auteur leuk om te lezen? Of wat doet dat met jou? Wanneer is iets moeilijk om te lezen? En hoe komt dat dan? En hoe kunnen we daarop inspelen? Samen met kinderen nadenken, zoals ik al zei, van waarom zouden we die tekst gaan lezen? Wat zou die tekst kunnen betekenen voor onszelf, die authentieke leesvragen durven stellen? En vooral daarover dan samen in interactie gaan. Want het is toch wel heel belangrijk dat we zeker in het onderwijs van lezen geen individueel proces maken, maar dat we door samen te lezen eigenlijk tot meer grip komen op die tekst. Want teksten zijn soms wel heel moeilijk, die confronteren ons soms wel met wat uitdagingen, met wel wat interpretaties. En als je daar dan samen over kan praten, als je je mening kan vergelijken of je interpretatie kan vergelijken, dan bevordert dat toch echt wel dat tekstbegrip. Dus die goede gesprekken rond rijke teksten opzetten, dat is een enorm belangrijke rol van een leraar, maar dat is eigenlijk ook iets wat je thuis als ouder kan doen.
0: Wel, daar wou ik net toe komen. Is dat niet de olifant in de kamer? Lezen ouders nog?
1: Ook dat weten we uit onderzoek, dat Vlaamse ouders minder lezen dan ouders in andere West-Europese landen. Dus misschien hebben we allemaal een beetje de taak om het lezen wat meer leven in te blazen. Maar we merken dat daar ook een taak is voor de school om daar ook wel wat over te informeren. Bijvoorbeeld ook ouders die niet dezelfde taal spreken als de schooltaal thuis, die kunnen toch rond boeken aan de slag gaan. Je moet niet alle tekst begrijpen of je moet niet de hele tekst kunnen lezen om in interactie te gaan over een boek. Je hebt ook tekstloze prentenboeken bijvoorbeeld, of je hebt ook rijke prentenboeken waar rond je gewoon samen in interactie kan gaan. En ik denk dat dat ook de belangrijkste boodschap is die we moeten geven aan ouders. Zorg dat er ook in die thuisomgeving rijke gesprekken ontstaan, rijke taalgesprekken, denkgesprekken. Als daar rond boeken kan, zoveel te beter. Maar we moeten ook ouders wel wat mee over die brug helpen door te tonen hoe dat kan, zo'n gesprek over een boek.
0: Wat ik mij afvraag, en het is misschien net buiten de focus van het programma van vandaag, maar je stelt vast dat ook bij volwassenen in Vlaanderen die leesgewoontes verminderen in vergelijking met andere landen. Heb je enig idee hoe dat komt? Of is dat een vraag die je vandaag niet kan beantwoorden?
1: Ik kan daar helaas vandaag niet op antwoorden. Nee, wat we wel zien is dat niet alleen die leescultuur natuurlijk meespeelt bij kinderen, maar ook wel die socio-economische context. En dat er toch wel in Vlaanderen heel wat kinderen zijn die opgroeien in een moeilijkere socio-economische context, waar boeken, rijke gesprekken helemaal niet vanzelfsprekend zijn. Vandaar dat we in onderwijs zo'n belangrijke opdracht hebben om die leesontwikkeling van kinderen goed op te volgen en goed in kaart te brengen. Hè? Want je hebt natuurlijk in je klas een heel grote spreidstand soms tussen kinderen die enerzijds heel veel voorgelezen worden, heel rijke taal hebben, heel veel met boeken in contact komen thuis, en andere kinderen die bijvoorbeeld heel weinig rijke gesprekken hebben thuis. We weten ook dat die preventieve aanpak zo belangrijk is. Hè? Hoe sneller we starten met preventie, hoe meer leesproblemen we later kunnen voorkomen. Ik denk dan maar aan taal leren horen, klanken leren onderscheiden, als je niet vaak met de Nederlandse taal thuis in contact komt. Dus die leesontwikkeling breed opvolgen en dan niet alleen naar technisch lezen gaan kijken, maar ook naar begrijpend lezen, naar frequentie van lezen en daar een gepaste aanpak op maat voor bedenken, dat is toch wel heel belangrijk.
0: Wat bedoel je precies met leespreventie? Of ja, taalpreventie?
1: Dat we eigenlijk op voorhand al proberen na te gaan voor wie zou het leesproces moeilijk kunnen zijn. Hè? Door eigenlijk bijvoorbeeld al in de tweede, derde kleuterklas te gaan kijken welke kinderen moeilijk hebben met taalbegrip, welke kinderen moeilijk een verhaal begrijpen, welke kinderen bijvoorbeeld moeilijker dingen kunnen benoemen. Hoe sneller we preventief kunnen werken door ook in de kleuterklas al met veel zorg en met jonge kinderen aan de slag te gaan, ja. Hoe sterker we die leestart kunnen voorbereiden.
0: Is dat wat er bedoeld wordt met die koala-test die in het kleuteronderwijs wordt afgenomen?
1: Ja, die koala-test peilt naar een aantal zaken en onder andere naar verhaalbegrip. Hè. Dat is dus een test die alle Vlaamse kleuters moeten afnemen ondertussen. Er wordt ook een uitbreiding voor voorzien, ook wat betreft het klankbewustzijn van kleuters, omdat we weten dat dat eigenlijk voorspellers zijn van het lees- en taalproces van kinderen en dat we daar eigenlijk snel op willen inspelen.
0: En wat is precies klankbewustzijn? Ik kan het letterlijk vertalen natuurlijk, maar ja, wat betekent dat in de praktijk?
1: Dat betekent dat kinderen bijvoorbeeld op jonge leeftijd al verschillen tussen twee klanken leren horen. Hè, dat ze bijvoorbeeld het verschil kunnen horen tussen een A en een A bijvoorbeeld, of tussen een B en een P. Wat voor veel kleuters niet altijd zo evident is, ja, ja, als ze niet die moedertaal, als ze het Nederlands niet als moedertaal hebben, ja, omdat je bijvoorbeeld bepaalde klankverschillen in bepaalde talen niet hebt of niet hoort.
0: Ja, ja. Dus het monitoren van de ontwikkeling van die kinderen is hyperbelangrijk van meet af aan, eigenlijk vanaf de kleuterschool.
1: Superbelangrijk. Van zodra kinderen eigenlijk op school starten, niet alleen dat klankbewustzijn, maar ook het taalbewustzijn van kinderen, het tekstbegrip van kinderen, maar ook in de lagere school dat rijke leesleven van kinderen proberen in kaart te brengen. Hè. Als er dan succeservaringen zijn, die ook vastpakken en zeggen van oké, ik zag dat je toch wel echt diep in die tekst aan het duiken was, zullen we samen op zoek gaan naar ander werk van diezelfde auteur. Hè. Of ik zie dat je heel veel interesse hebt rond thema ruimte, zullen we daar nog wat andere boeken rond lezen. Dus niet alleen oog hebben voor dat technisch lezen, wat uitermate belangrijk is of voor het begrijpend lezen, maar ook voor die interesses en de soorten teksten die kinderen kunnen lezen, om dat ook een beetje te gaan uitbreiden. Je hebt bijvoorbeeld van die kinderen die zich verslinden in strips, maar eigenlijk alleen maar dat lezen. Ook daar heb je de taak als leraar om dat toch een beetje te proberen uit te breiden en te denken van, misschien is er wel een graphic novel bijvoorbeeld, dat je ook wel heel leuk vindt, omdat daar ook heel veel beelden zijn.
0: Je zit dus met heel hoge verwachtingen naar leerkrachten toe om in staat te zijn om dat proces op individueel niveau bijna te gaan opvolgen bij de leerlingen.
1: Ja, net zoals dat je eigenlijk op individueel niveau het rekenen in kaart gaat brengen, moet je dat eigenlijk volgens mij ook doen voor taal en voor lezen. En vooral moet je daar ook over communiceren, hè? Want het opvolgen van een leesontwikkeling gaat niet alleen over het meten, maar het is vooral, er wordt heel veel gemeten in ons onderwijs, hè? Maar het is vooral, wat ga je dan met die resultaten gaan doen? Hoe ga je daarmee aan de slag? We zien bijvoorbeeld dat er soms nog weinig uitwisseling is over leesontwikkeling van kinderen over verschillende leerjaren heen, hè, of naar ouders toe. Hè. Als er al iets gecommuniceerd wordt, is er soms een AVI-resultaat, waar we het daarnet al over hadden. Maar wat betekent dat dan precies?
0: Ja, en dat AVI-niveau, dat is makkelijk meetbaar, of daar bestaan instrumenten voor. Maar voor veel andere dingen die je nu noemt, de interesse, de meer diepgaande betekenis van lezen, daar bestaan niet dergelijke gemakkelijke instrumenten voor, dacht ik, of bestaan die toch?
1: Er bestaan geen minder meetinstrumenten. Je hebt natuurlijk ook wel een aantal gestandaardiseerde vragenlijsten die ook ontwikkeld zijn, bijvoorbeeld aan de Universiteit Gent. Maar je hoeft het ook niet altijd zo complex te maken. Hè? Gewoon gesprekken voeren met leerlingen, een keer een leesgesprekje voeren. Als ouders toch op bezoek komen tijdens een oudercontact, dus vragen van hoe loopt het lezen thuis bijvoorbeeld. Merk je dat je kind fijn vindt om te lezen? Of gaan jullie soms wel eens naar de bibliotheek? Of zou je dat leuk vinden om eens samen mee te gaan als wij naar de bibliotheek gaan? Het zijn soms heel eenvoudige dingen die we kunnen doen om toch dat leesleven van de kinderen breder in kaart te brengen dan dat het nu soms gebeurt.
0: Tot vorig seizoen, en een bruggetje is er niet in deze, tot vorig seizoen van de staat van ons onderwijs liet ik rond deze tijd stevast een schoolbel horen. Waar ik dan een grapje aan maakte, of een poging tenminste tot grapje, van hoor jij wat ik hoor? En dat was dan de schoolbel, maar te veel van mijn gasten weten ondertussen van dat grapje af, zodanig dat de grap er helemaal af is, zo er die ooit is geweest. Maar een vast onderdeel van dit programma blijft wel dat mijn gast een eigen nummer mag meebrengen. Ik heb dat ook aan jou gevraagd. Voor welk nummer heb jij gekozen en vooral ook waarom?
1: Ik heb voor een van mijn lievelingsliedjes gekozen en dat is de hit van Kate Bush, Wuthering Heights. Het is een liedje dat gebaseerd is op de roman van Emily Brontë over een passionele liefde tussen Catherine en Heathcliff. En wat het lied voor mij bijzonder maakt, is dat het eigenlijk gezongen wordt vanuit het perspectief van Catherine's geest. Hè. Dus je hoort eigenlijk de stem van het personage. En waarom ik het gekozen heb, is omdat het toch weer toont dat literatuur ook wel een bron van inspiratie kan zijn, niet alleen op persoonlijk vlak, maar ook op vlak van creatieve expressie. Je gaf daarnet al heel wat voorbeelden van literatuur die de bron was van andere vormen van creatieve expressie. Denk maar aan toneel, denk maar aan muziek, denk maar aan beeldende kunst. Dus literatuur als krachtige inspiratiebron. En met de Brontë-zussen heb ik dan zelf ook nog wel een voel ik heel veel persoonlijke genegenheid. Omdat zij natuurlijk ook in een tijdperk leefden waar bijvoorbeeld vrouwelijke auteurs helemaal niet evident waren. En dat ze er dan toch, ze moesten bijvoorbeeld zelf onder mannelijke pseudoniemen publiceren. Maar ze hebben er toch voor gekozen om die krachtige vrouwelijke personages een stem te geven. Met authentieke gevoelens, dus die gelaagdheid waar we het daarnet over hadden. Authentieke gevoelens als jaloezie of angst of hoop. Ook wel een stukje die maatschappijkritiek. Dus voor mij is dat opnieuw het werk dat toont hoe krachtig literatuur kan zijn als bron van inspiratie, maar ook als maatschappijkritische bron. Dus eigenlijk zoveel kansen van literatuur.
0: Laat ons er samen even naar luisteren.
1: Ja.

0: Kate Bush uit 1978 reeds met Wuthering Heights. Jona, we zijn bijna aan het einde van dit programma. Een vraag die ik nogal eens geregeld stel is van, ja, wat kunnen andere mensen leren uit jouw onderzoek? En wat ik mij, na aanleiding van wat je daarnet vertelde over lezen en schoolbeleid, afvroeg, van, heb jij voor directeurs een advies over hoe zij het verschil kunnen maken op vlak van leesonderwijs in hun school?
1: Ja, een advies dat ik zou geven is, doe het niet alleen, maar doe het samen. Het is eigenlijk ook het motto of de slogan in het boek dat ik geschreven heb samen met Iris van Steeland. Lezers maak je samen, het is iets wat heel vaak terugkomt. We zien soms wel directeurs die proberen om een leesbeleid op papier te zetten, maar eigenlijk als dat niet landt op de klaspraktijk, en dan heeft dat weinig effect. En dat is toch iets wat we ook zien uit recente inspectierapporten, dat er soms wel een beleid is, maar dat de neerslag van dat beleid niet altijd voldoende effect heeft op de klasvloer. Dus we hebben ook een instrument gemaakt, dat heet de leeskan. En aan de hand van de leeskan kan je een soort beginsituatie maken van je eigen schoolprofiel. En dan zie je meteen ook waar zijn mijn sterktes, waar liggen de uitdagingen voor ons leesonderwijs. En dan helpen we ook scholen op weg richting een leesbeleid door echt samen te gaan nadenken. Wat zijn de prioriteiten? Hoe kunnen we die als team gaan aanpakken? Wat hebben we nodig? Welke professionalisering moet daar misschien bij kijken? Welke vragen hebben we als team? En hoe kunnen we er samen werk van maken? Niet alleen als schoolteam, maar ook echt samen met ouders, samen met de bibliotheek, samen met de boekhandel eventueel, om samen die brug te slaan en ook die deuren open te doen. Hè, van kleuteronderwijs naar lager onderwijs, van de eerste graad naar de derde graad. Samen kunnen we zoveel leren van elkaar en elkaar ook ondersteunen.
0: Dankjewel, ik hoop dat het bij de juiste mensen in de oren wordt geknoopt. En je hebt me een beetje het gras van voor de voeten gereden, want normaal gezien vraag ik om een leestip ook. En oh, ironie, in dit programma over lezen zou het raar zijn dat jij geen leestip voor ons hebt. Je verwijst naar je eigen boek. Kan je daar wat details over geven? Titel, auteurs, nog eens herhalen?
1: Ja, het boek heet Van leerlingen lezers maken, met de subtitel Handboek voor krachtig leesonderwijs. Ik heb het geschreven samen met collega Iris van Steeland, die verbonden is aan AB Hogeschool en aan Iedereen Leest ook en aan Universiteit Gent. Je vindt eigenlijk verschillende hoofdstukken in dit boek, van een rijk leesaanbod tot een motiverende leesomgeving, krachtige leesmonitoring, leesdidactiek en leesbeleid. Dus alles wat vandaag aan bod gekomen is, komt daar ook aan bod.
0: Dankjewel voor deze tip. Ik zal het ook toevoegen aan de show notes. Dank je wel, Jona, voor je komst en je bijdrage vandaag over lezen en leesonderwijs. Ik vond het bijzonder boeiend.
1: Heel graag gedaan en dank je wel voor de uitnodiging.
0: En beste luisteraar, op die manier zijn we aan het einde gekomen van deze De Staat van ons Onderwijs. Zoals steeds kan je me per e-mail bereiken met reacties op wat je vandaag gehoord hebt of met suggesties voor dit programma. Dit kan op het mailadres destaatvanonsonderwijs@gmail.com. De Staat van ons Onderwijs, allemaal aan elkaar geschreven. Je kan de uitzendingen ook herbeluisteren op mijn Mixcloud-account en die is terug te vinden op mixcloud.com/PeterVP. Mij hoor je terug over 2 weken voor een volgende De Staat van ons Onderwijs. En dan ga ik in gesprek met Joris van Elzen. Hij is eind augustus gedoctoreerd op het thema van het waarom en het hoe van problemen oplossen. En dat op het niveau van het kleuteronderwijs. Ik kijk er nu al naar uit. Nog veel luisterplezier met de andere programma's van Radio Centraal.

0: Merci dat jullie hier allemaal zijn. Sommigen zijn hier ook toevallig. Wij zijn de
1: Puma van Vlaanderen.
0: En wij zijn gevaarlijk.
2: Tiendas para el pueblo del Estado Sucre.
3: Del chavismo y las características
4: de... Se inició por acá.
5: 28 minutos, hora de Venezuela.
6: Tienen 70 metros cuadrados.

Goedenavond, het is hier DJ Barato. Het wordt voor het eerst en vooropgenomen aflevering van de Puma van Vlaanderen door DJ Barato. Het is zeker mogelijk dat DJ Romancho El Carancho dit ooit al gedaan heeft. Maar dus voor DJ Barato is het een primeur. Enkele weken geleden hebben wij een aflevering volledig in het teken gehad van rock in verschillende gedaantes, Latijns-Amerikaanse rockmuziek. En dus deze keer gaan wij iets totaal anders hebben. We gaan voor de zachte kant van de Latijns-Amerikaanse muziek opteren. Hopelijk valt dat ook in de smaak bij de luisteraars van de Puma van Vlaanderen. Maar dus deze keer zijn we niet live in de studio van Radio Centraal. En gaan we gewoon een uur lang ongeveer muziek beluisteren. We geven jullie een cadeautje van heel fijne muziek, heel fijne Latijns-Amerikaanse muziek waar jullie van kunnen genieten. Veel plezier en tot binnen een paar weken bij de Puma van Vlaanderen.

Goedemiddag. Goedenamiddag. Goedenavond eigenlijk. U luistert naar Radio Centraal. 106.7 FM. Het Afrobureau. Anderhalf uur lang. Tot

vanavond. Twee muzikanten die de afgelopen dagen of de afgelopen week overleden zijn. Eén muzikant overleed exact een week geleden. Maandag tijdens vorige Afrobureau, of ja, misschien niet tijdens, maar die dag, vorige week maandag, overleed Carlito Lassa. Een van de grote namen, een van de beste stemmen uit de Congolese muziek. En we gaan heel veel muziek spelen van Carlito Lassa vanavond. En dan een paar dagen geleden las ik ook dat de Ghanese highlife muzikant Safohini Jenny ook is overleden in Ghana. Dus ik ga ook nog, we moeten zien hoeveel tijd we hebben, ook nog wat muziek van hem spelen. Als er vandaag onvoldoende tijd voor is, misschien volgende week nog een paar nummers van hem. Carlito Lassa overleed in Cincinnati in de Verenigde Staten. Hij was daar op een evangelisatiemissie, want zoals heel wat Afrikaanse muzikanten zijn die in de jaren 90 of begin 21ste eeuw hebben ze de populaire muziek verlaten en zijn ze gospelmuziek beginnen zingen. En Carlito engageerde zich in een of andere evangelische kerk, werd pasteur Carlito, maar bleef ook wel muziek maken. Congolese gospelmuziek, met vaak nog echt in de klassieke rumba-stijl, dus muzikaal ook nog altijd wel de moeite. Maar Carlito werd vooral bekend in 1984, toen hij werd opgemerkt door Franco en Cimarro en de OK Jazz, de tout puissant OK Jazz, vervoegde. Hij bleef er een aantal jaren, zong een aantal klassiekers, verliet nadien de OK Jazz voor de Shockstars, een van de jonge opkomende groepen in Congo in de jaren 80. Tot in de jaren 90 hij die groep ook verliet, solo ging, verhuisde naar Parijs. Maar hij was nog steeds overal in graag geziene en vooral graag gehoorde zanger. Sessiemuzikant ook, werd vaak uitgenodigd om met andere muzikanten samen op hun platen te zingen. Oei, mijn intro is gedaan, dan wordt hoog tijd om terug muziek te spelen. Zelfs misschien nog wat meer praten over Carlito. We beginnen onmiddellijk met een van zijn allergrootste klassiekers, Maya. Een compositie van Lutumba Cimarro uit 1984. De volledige titel is Maya Ozali Coupable Ya Misère Nangai. Maya, jij bent schuldig aan mijn miserie. Compositie van Lutumba Cimarro. In 1984 ook verkozen tot het nummer van het jaar in Kinshasa. Tribute to Carlito Lassa.

Je hoort het nummer Kizungu Zungu uit de LP Bon Samaritain van Papa Noël. Ook gitarist geweest, nog bij de OK Jazz. Maar dit is uit een LP die onder zijn naam uitkwam. Opgenomen in de IAD Studios in Congo Brazzaville. En ook Papa Noël deed beroep op de stem. Ja, op Carlito natuurlijk, voor zijn stem, voor zijn heel herkenbare tenorstem. 1984 ook, net als het vorige nummer, Maya. Dat was een compositie van Lutumba Simaro van de OK Jazz. En dus Maya werd verkozen als beste Congolees nummer van het jaar in 1984. En Carlito Lassa werd verkozen tot Révélation de l'année. Nog even iets over hoe hij begon aan zijn muzikale carrière, of hoe het allemaal begon voor Carlito. Hij was geboren in 1961, hij was dus 65 toen hij vorige week overleed. En kreeg eerst een opleiding als kleermaker in Matadi. Maar de muziek kroop waar het niet ging en hij begon dan toch ook te zingen in kleine lokale orkestjes, zoals de Orkester Singa Mwambe, Orkester Le Bourgeois of Orkester Bisengo. En daar werd hij al opgemerkt met zijn heel kenmerkende stem. Onder meer door Gerard Madiata en bassist Celi Bichou. Toen verhuisde hij naar Kinshasa en werd zanger in Touchok Oka, Orkestre Oka of Touchok Oka, waar ook een heel aantal muzikanten begonnen die later nog zouden overstappen naar Zaiko Langa Langa. Maar het was dus in 1984 dat hij ook de OK Jazz, de Toepisa OK Jazz van Franco mocht vervoegen. En toen ging zijn carrière in sterke, hoe zegt men dat, nam zijn carrière een sterke vlucht met nummers zoals je die net hoorde. Twee nummers uit 84 en 85 componeerde hij nummer voor de OK Jazz in de LP waarop ook Mario stond. Mario, een van de grote OK Jazz hits van de jaren 80. Dus op die LP staat een nummer van Carlito, ik denk dat dat het enige nummer is dat hij gecomponeerd heeft voor de OK Jazz. Ik moet even rechts staan om te zien naar de juiste titel van het nummer. Ik hoor die Janubi. Zo is het. Carlito hoor je hier met de OK Jazz in 19.

De tout puissant OK Jazz van Franco in 1984, Eko Tianzoube, compositie van Carlito. Het zou ook zo wat het laatste nummer zijn dat hij zong met de OK Jazz, want datzelfde jaar, 1986, maakte hij zijn overstap van de OK Jazz naar Shockstars, een van de populaire jonge groepen in Kinshasa in de jaren 80, Shockstars, origineel opgericht in 1983, denk ik, door onder meer Bozi Boziana, Benya Mabo en Roxy Chimpaka. De groep zou ook vele verschillende personeelswissels kennen, verschillende zangers, verschillende muzikanten. Bozi Boziana zou niet zo lang bij Shockstars blijven en Anti-Shock oprichten, maar dus in 86 vervoegde Carlito de Shockstars, waar ze me toen als zanger ongeveer onder meer De Baba had en De Fao en nog een aantal andere van de beste stemmen in Kinshasa. Hij zou er een aantal jaar blijven en ook op sommige van de grootste successen van de Shockstars zingen, onder meer op dit nummer Rihanna, dat uitkwam in 1986, Shockstar Rihanna. En je hoort ook weer die stem van Carlito Lazar.

Een shockstar op hun best in 1986. Met Carlito, De Baba, Petit Prince, Defao, Benyamabo, Joe Malio Bas en de fantastische Roxy Chimpaka op solo-gitaar. 1989 nam Carlito samen met De Baba, zijn compagnon in Shockstar, een album op. Carlito et De Baba, de Shockstar, eigenlijk een titloos album, maar daarop ook een paar nummers die de top van de hitparade haalden in Kinshasa. Onder meer deze Jardin Abandonné.

Deze LP was geen echte Shockstar LP. Het was wat men in Congo noemt een zongzing van muzikanten van een groep die buiten de groep om een LP opnemen. Dus Carlito en Debaba, beide zangers van Shockstar, maar hier met een aantal muzikanten in Parijs. Met Maïka op die de gitaar speelde, Sainte Ngoma Lokito op bas en Comba Bello op batterie. 1989, Carlito dus bij Shockstar, maar hij werd toch nog altijd af en toe ingehuurd door andere componisten om hun nummers te zingen. Zo ook Mayola Mayoni, oud-voetballer trouwens, die in de jaren 60 nog in België gevoetbald heeft. Onder meer topvoetballer van de Le Leopard, van de Congolese ploeg. Maar ook componist heeft verkeerd zo in het milieu in en rond de OK Jazz. Heeft ook een aantal solo-LP's opgenomen, maar altijd met gastzangers en gastmuzikanten, want ik denk niet echt dat hij zelf zong. En dus in 1989... Naar het volgende nummer, Mayola Mayoni, vergeet hem even. We gaan naar Cimarro. In 1989 componeerde Cimarro van de OK Jazz opnieuw een aantal nummers die hij liet spelen door een aantal muzikanten van de OK Jazz en een aantal studio-muzikanten, ook in Parijs. En als zangers deed hij beroep op Pepe Calais en Carlito en Malage de Lugendo. En Carlito hoor je vooral in deze klassieker van die LP, Diarree Verbal, Tuba Tuba.

Tuba Tuba. In Lingala wil dat zoiets zeggen als gerottel. Tuba Tuba, diarree verbal. Compositie van Lutumba Simaro uit LP. Pepe Calais chante le poète Simaro Massia. Maar het was dus niet alleen Pepe Calais die le poète zong, maar ook Carlito. Het gebeurde wel meer dat de stem van de bariton, stem van Pepe Calais samen met de tenor van Carlito werd gecombineerd. Ze passen perfect samen. Ook in het nummer Vercassé, een ouder nummer van Simaro. En hier dus ook in deze diarree verbale Tuba Tuba. Dysenterie verbale zelfs. Wat ik daarnet was beginnen te zeggen, voilà, dat gaat dus over het volgende nummer. Niet alleen Simaro deed beroep op Carlito, ook Maiola Maioni. Dat is dus die ex-profvoetballer. En die ook nummers componeerde voor de OK Jazz. Ook zelf plaat opnam met eigen gecomponeerde nummers waarvoor hij dan de beste muzikanten samenzocht. Zo ook voor deze Misele uit 1990. Opgenomen voornamelijk met muzikanten van de OK Jazz. En Misele wordt gezongen door Carlito Lassa.

0: De tijd was weer te kort vanavond. De tribute en de muziek van Safohini Jenny wordt uitgesteld naar volgende week. Ik heb zelfs niet tijd gehad om alle muziek van Carlito te spelen. Die dat ik van plan was vanavond, naar aanleiding dus van zijn overlijden vorige week maandag op 65-jarige leeftijd. Overleden aan een, ik denk, een hartaanval of hartstilstand in de Verenigde Staten. Carlito Lassa. Je hoorde dus een tribute to Carlito Lassa. Vooral zijn muziek van het begin van zijn carrière, begin jaren 80, tot nu dit nummer. Makolo Yamasia uit zijn solo album Africa Namoto uit 1986. Kort daarop zou hij dus overschakelen naar gospelmuziek. Misschien volgende week nog één of twee van de gospelnummers. Het genre waar hij zich de laatste 25 jaar aan wijdde. Volgende week dus een nieuwe aflevering van Afrobureau om 7 uur. Met dan beginnen met heel wat muziek van Safohini Jenny uit Ghana. Ook afgelopen week overleden. Zo dadelijk krijgt u Freakscene. Maar eerst nog even deze aankondiging. Tot volgende week.
1: De kunst die leert het wonder streken. En zoet met vele tongen spreken.
2: Anna Maria van Schuurman, over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september, omstreeks 4 uur, in Aula Willem Elschot.
3: The female mind is indeed capable of practicing scientiae exercendae sane.
4: De vrouwelijke geest is bekwaam, jawel, om de wetenschap te
3: La mente femminile è ben capace di praticare la scienza. Mens mulieribus scientiae exercendae sane capax est.
5: L'esprit féminin est bel et bien capable de pratiquer la science.
6: Is durchaus das so fähig, Wissenschaft zu betreiben.
2: Een hoorspel met publiek over Anna Maria van Schuurman met Pierrette Coffret, Jan Boudard en het Radio Centraal Hoorspelcollectief. Tijdens de opening van Constellation One Lira.
7: Een groepstentoonstelling, samengesteld door Ine Vlasaks.
2: Van 12 tot 27 september in het Handelsmuseum Kokkiatstraat 16 te Antwerpen-Zuid. Gratis te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 1 tot 6.

Half negen geweest, tijd voor Freakscene, tijd voor Schlippenbach Quartet. Alexander von Schlippenbach, Evan Parker, Alan Silva en Paul Lovens. U hoort zo dadelijk Anti-Clockwise, een track opgenomen live in Berlijn in 1982. Verschenen op FMP. En Schlippenbach speelde afgelopen Summer Bummer Festival een schitterend duo met Paul Nielsen Lo. Hopelijk verschijnt die opname binnenkort. Vooralsnog Schlippenbach Quartet, Anti-Clockwise. Welkom bij Freakscene.

Anti-Clockwise, Schlippenbach Quartet, anno 1982. Met naast Schlippenbach, Evan Parker, Alan Silva en Paul Lovens in het kwartet, 1982. Klaar staat Franco Battiato. Je hoort I Cancelli della Memoria uit Klik. Een release uit 1972. En we smijten ook nog Winged Wheel, Ravi Shankar, Ilya Monosov en Preston Smirnov. En Alvarius B. in de mix, niet noodzakelijk in die volgorde. We beginnen wel heel zeker met Franco Battiato. Klik, zo heet de LP, I Cancelli della Memoria.

Ik doe iets belachelijks, ik ben ook een

U hoorde Franco Battiato twee keer. Winged Wheel. Alvarius B. En Ilya Monosov en Preston Smirnov. Binnenkort verschijnen er opnieuw een aantal historische opnames van Don Cherry. Te beginnen met The Third World Underground. Wordt opnieuw uitgebracht door We Want Sounds. En is een opname van Don Cherry met Abdullah Ibrahim of de Dollar Brand en Carlos Ward. Opgenomen in 1972 in Kopenhagen. Slechts één keer op vinyl uitgebracht in Japan in 1974. En nu eindelijk ook hier verkrijgbaar, althans binnenkort. Er wordt Don's Song uit The Third World Underground van Dollar Brand of de Abdullah Ibrahim, Don Cherry en Carlos Ward. Don's Song.

Third World Underground. Dolly Brandt, Don Cherry en Carlos Swart. Ging naar Chicago Underground Duo Age of Energy. Chicago Underground Duo speelt op 25 oktober een concert in De Singer. Rob Mazurek en Chad Taylor, Chicago Underground Duo. Om volledig te zijn in de mix, daar straks speelden we naast Franco Battiato, Alvarius B, Ilya Monosov en Preston Swirnov en Winged Wheel ook nog Ravi Shankar. We blijven bij Chicago Underground Duo. Winds and Sweeping Pines. Magistrale nummer uit Age of Energy. Chicago Underground Duo, 25 oktober live in The Singer in Rijkenvoort.

Het nieuwe album van Booker Stardrum en Evan Shaunstein dompelt ons, u en mij, onder in een nieuwe wereld. Oeps, zo heet het. De twee muzikanten zijn meesterlijke creators, creatoren, scheppers, gefascineerd door de kruising van akoestische instrumenten en vervormde elektronische texturen. Shaunstein is een meester in synths en productie, waarbij hij de arrangementen van zijn nummers opbouwt tot vreemde, hoekige vormen. Hij heeft trouwens naast sfeervolle house, de bachtige breakbeats en electrofunk, ook zwevende ambient muziek en spirituele jazz verkend. Stardrum, een kosmisch georiënteerde, maar tegelijkertijd uiterst precieze percussionist, multi-instrumentalist en componist, heeft dan weer samengewerkt met een ware who's who van psychedelische jazz- en noise-artiesten, waaronder Lee Rinaldo en Patrick Shiroisi. Hij is ook thuis in future jazz, waar hij een middenweg bewandelt tussen dromerig improviseren, motorische krautrockpulsen en afrobeat-structuren. Hoewel Stardrum en Shaunstein al jaren in verschillende hoedanigheden samenwerken, is deze Oeps hun eerste gezamenlijke volledige album. Het breidt het bereik en het instrumentale palet van het duo nog uit. Zowel Stardrum als Shaunstein zijn behendige improvisatoren die elk binnen een bepaald genre excelleren, maar ze hebben zich grotendeels niet aan een strikt genre gebonden. Hier gieten ze ideeën uit techno, jazz, hip-hop en dubstep in een smeltkroes, als twee giechelende, zotte wetenschappers die lukraak maar wat elementen combineren en zich verwonderen over de onverwachte resultaten. Look, ma, it's alive of zo. Hè? De basisstructuur van deze opnames is simpel nogthans. Stardrum houdt zich aan drums en percussie, Shaunstein aan synths en piano. Elke compositie heeft als basisdoel een groove te creëren. Maar de manier waarop ze dat bereiken, dat is altijd verrassend. Men bewandelt op elk nummer vreemde, kronkelige paden, zoals gezegd. Niets voelt alsof het begin of eindigt. Wat de eerste paar luisterbeurten toch wat desoriënterend maakt misschien. Het duo begrijpt de kracht van ingetogenheid. In plaats van geluiden op elkaar te stapelen voor een maximalistische overweldiging, maakt hun minimalistische aanpak veel expressie in hun respectievelijke spel mogelijk. Het voelt allemaal vreemd, maar toch toegankelijk, alsof dat ze een topografische kaart van John Hassell's Fourth World wilde maken, of zo. Het universum is immens, lijken ze te erkennen, met complexiteiten die wachten om ontdekt te worden, zodra je die eerste stap zet. U hoort al Magic MTN, u hoort van u nu Part 1, Part 2, Silver Triangle, 38,000 en Sleet, Booker Stardrum en Evan Shaunstein.

En dan is er Highside. Highside. Highside, dus hoge zucht. Highside houdt ervan om definities op te rekken, om het zo te zeggen. In de studio verleggen ze de grenzen van wat we pop zouden kunnen noemen. Op papier testen ze dan weer de betekenis van de term supergroep. Er werken heel wat muzikanten mee aan hun debuutalbum, dat Once Band heet. Maar de belangrijkste bandleden zijn Ro Lundberg van de New Yorkse freeform band Jobs, John Dieterich van Deerhoof, u wel bekend wellicht, hard rock band om het zo te noemen, en Matt Melan van het veelzijdige collectief Skeletons en talloze andere experimentele bands met jazz-invloeden. Het is een dichte mix van experimentele muzikale achtergronden en dat hoor je meestal ook in die nummers. De drie part-time percussionisten zijn geobsedeerd door ritme en stapelen drumritmes en stevige elektronische dreunen bovenop elkaar. De beats lijken in elke situatie eigenaardig aan te voelen en vallen op als... Ja, de teksten zijn impressionistisch en onsamenhangend. Vaak aarzelend half gesproken. Door het trio zelf, maar meestal gezongen door de begeleidende leden dan weer en multidisciplinaire geluidskunstenaars Alexandra Lekind, Maisie Stewart en Paige Alice Naylor. Ook onder andere Lia Cole, Ben Lamar Gay, Booker Stardrum, weer hij, daarnet ook al, Jon Starks moet ik zeggen, en Max Jaffe zijn op deze plaat van de partij. Vreemde stem- en instrumentcombinaties dus. En Highside deelt zeker terrein met de indie-favorieten uit Brooklyn van de jaren 2000. Spelend met maatsoorten en dissonantie. Maar toch met genoeg melodie om het geheel samen te binden. Gooi genoeg lawaai, beats, gekke ideeën en melodische flitsen naar een probleem en het verdwijnt. Dat lijkt het manifest te zijn van Highside. U hoort 5 fragmenten. Fertile. Nee, ik ga er 6 draaien zelfs. Relax Redux met Lia Cole en Jon Starks. Fertile met Booker Stardrum. To Grow in Lightness. Weer met Lia Cole. Take Care. Dat is een Highside en Paige Alice Naylor featuring Booker Stardrum en Ben Lamar Gay. Once Bent, weer Paige Alice Naylor featuring Ben Lamar Gay en deze keer met Lia Cole. En om af te sluiten, Unrememberable. En dat is dan featuring Lia Cole. En wel nu.

Wauw, Hi-Sci. De verdere bloei van de Chicago scene van nu. Er is ook een gloednieuwe release van Lula York, uitgebracht afgelopen vrijdag 4 september. Lula York, de bekroonde Britse componiste, geluidskunstenares en live modulaire syntesiste die bekend staat om haar experimentele doe-het-zelf elektronica, DIY. Ze creëert abstracte geluidslandschappen, ritmische beats en minimalistische melodieën met behulp van hardware synths, vocale verwerking en loopsystemen. De 8 korte werken op het nieuwe Starlings Sessions album, opgenomen begin juni dit jaar, zijn geïmproviseerd op een zogenaamd shared system van de firma Make Noise, dat Lula York te leen kreeg van Luke Sanger, een andere elektronische ontdekkingsreiziger uit East Anglia. Die gegeerde synthesizer Shared System, inmiddels niet meer in productie, laat de originele geluidsontwerpprincipes van het invloedrijke modulaire synthesizerbedrijf Make Noise zien. Lula's nieuwe collectie brengt dit eigenzinnige klankpalet naar voren als een reeks reflecterende kamers, verlicht door de warmte van een vervormde sinusgolf, die obsidiaankleurige wanden onthullen, geëtst met cadmium en goud. Tot aan de zelfgemaakte coverafbeelding toe, die verwijst naar de kenmerkende, geantgetekende ontwerpen op de frontpanelen van de modules van de synth. Lula bracht iets meer dan een week door met dit haar onbekende systeem en nam in evenveel dagen de 8 sessies op. Ze gebruikte de ervaring om haar modulaire oefensessies nieuw leven in te blazen, om de opwinding van een complete beginner in een wereld vol verwondering weer te kunnen ervaren. De onophoudelijke, energieke geluiden van nieuw leven waren constante metgezellen tijdens deze sessies, toen een paar spreeuwen een nest kuikens grootbrachten op het dak van de cottage studio waar dat Lula werkt. Deze luidruchtige kuikens en de elektrische roepen en de voortdurende beweging van hun onvermoeibare verzorgers werden al snel de inspiratie voor deze reeks stukken. Vandaar de Starlings Sessions. U hoort de eerste 5 van de 8. Lula York.

De wisselwerking tussen videogames en muziek is diepgaand. Muziek heeft een verrijkende invloed op games en ook een verrijkende invloed. Andersom hebben de esthetiek en de gevoeligheid van dat interactieve medium zich een weg gebaand naar het werk van een volledige nieuwe generatie artiesten, waarvan de muzikale albums vol zitten met diepgaande details en sonische, wereldcreërende elementen. Zo lijken ze bijna als op zichzelf staande videogames. En als luisteraars daarvan, is het niet louter dat we doen, luisteren? Nee, we stappen erin. Dat is dan ineens de beste manier om het knappe nieuwe album Solar Calf van de uit Virginia komende cellist en componist Patrick Belaga te benaderen. Dat is opgevat als een soundtrack voor zijn eigen speelbare omgeving. Het album is deels geïnspireerd door de Legend of Zelda-serie, maar dit is geen werk van melancholiek pre-industrieel pastoralisme in de stijl van die beroemde franchise. Nee, Belaga benadert de ideeën eerder met composities die voornamelijk schatplichtig zijn aan het Amerikaanse minimalisme. Dat lijkt misschien een vreemde combinatie van ideeën en genres, maar vanaf het eerste nummer dat we gaan draaien is duidelijk wat Belaga voor ogen heeft. Axis, zo heet het, bestaat uit twee delen: pointillistische pianopatronen, gespeeld met Digital Audio Workstation ondersteunende precisie, en diepe, trillende cello-strijker. Het eerste suggereert een zoekende voorwaartse beweging en de cello-strijken verwijst dan weer naar een soort panoramisch uitzicht in de verte. Solar Calf heeft een rusteloze kwaliteit die doet denken aan de videogamespeler die altijd op zoek is naar geheimen, altijd gericht op het volgende doel. Soms brengt Belaga dat gevoel in onheilspellende termen over, zoals in The End Has No End, waarin duistere hoorns zweven boven geleidelijke melodische stijgingen van onrustbarende maletslagen. Swarm of Light, met twee hasjes in. Daarentegen is een extatische explosie van ademende staccato-fluit en snelle vibrafoon. Beetje zoals een glinsterende sonische regenboog die door een digitale hemel snijdt. De arrangementen zijn rijk aan contrapuntische melodieën en snelle refreinen, waardoor de luisteraar wordt uitgenodigd om niet elk afzonderlijk element te ontleden, maar zich echt volledig te laten onderdompelen in het zalige geheel. Structureel gezien zijn de 9 nummers op deze Solar Calf ongebruikelijk. Er zijn nauwelijks herkenbare begin-, midden- of eindpunten. Elke compositie barst meer los en eindigt dan, zonder veel waarschuwing. Alsof we een zone betreden, verlaten en naar de volgende gaan. Het strookt met Belaga's open wereldconcept. Lake is dan weer een langzamere track, zachter en meer beschouwend. Als afsluiting van het album is het een passende plek om deze weelderig gelaagde, onheilspellende vallei nog eens te overzien, waar de grond zelf constant in beweging lijkt te zijn, vol met leven en melodie. U hoort de 4 zo net vernoemde tracks. Patrick Belaga, Solar Calf.

En last but not least is er dan nog Henry Fraser. Henry Fraser komt uit Queens, New York. Herinner u eventueel de Ramones die zongen Sitting here in Queens, eating refried beans. Vandaar dus, vandaar komt hij, Queens. Maar dat geheel terzijde. Henry Fraser is contrabassist op de double bass en componist. Pneuma heet zijn nieuwste verschenen telg op het label Kau Records, zoals ik heb Kau. In 8 beknopte delen onderzoekt Henry Fraser daarop ademhaling, resonantie en de evoluerende relatie tussen compositie en improvisatie. Hij creëert een intiem klanklandschap waarin de contrabas lijkt in te ademen, uit te bloeien in boventonen en weer in stilte te verdwijnen. Fraser richt zich de laatste jaren intensief op solowerk. Hierbij beschouwt hij de contrabas niet alleen als een expressiemiddel, maar echt als een partner in het compositieproces. Door nou samen te werken met de fysieke eigenschappen van de bas, de resonantie en de materiële respons, laat hij structuur ontstaan door aandachtig te luisteren. Hij brengt zorgvuldig voorbereide motieven in balans met spontane inventiviteit. Hiermee sluit Fraser zich aan bij een traditie van muzici die de contrabas als een volwaardig solo-instrument zien. Van de vroege solo-experimenten van Bar Phillips tot de fysieke improvisatietaal van Peter Kofeld en Joël Leandre. Het instrument is uitgegroeid tot een platform voor diepgaand akoestisch onderzoek. En Frasers werk zet deze lijn voort met een sterke nadruk op vorm en ademhaling. Als flexibel raamwerk voor de opnamesessies bereidde Fraser uiteenlopend materiaal voor. Van kleine melodische cellen tot bredere improvisatiestructuren. Hierdoor vermengen vooraf gecomponeerde elementen zich naadloos met spontane passages. Sommige stukken bevatten meerdere baspartijen over elkaar heen, wat de schaal van de muziek vergroot, zonder dan weer de tastbare aanwezigheid te verliezen. De opname benadrukt subtiele microbewegingen en verschuivende harmonische velden. Fraser omschrijft zijn filosofie zelf als volgt. Ik benader mijn solomuziek als een samenwerking met het instrument zelf. Ik werk met de resonantie en materialiteit van de bas, zodat vorm kan ontstaan door aandachtig te luisteren. Dat is hetgeen dat ik juist verteld heb. De titel Pneuma, een woord dat staat voor adem, geest, levenskracht als je wil, weerspiegelt de centrale thematiek. Geluid als een levend fenomeen, waarbij het album een intieme en meeslepende luisterervaring biedt. Het is akoestische muziek die zowel tastbaar als ruimtelijk aanvoelt. Vastgelegd op een moment van artistieke helderheid. Pneuma van Henry Fraser is onze pièce de résistance voor vanavond.

0: Voilà, voilà, voilà. We zijn hier ons aan het installeren. De gasten komen binnen. De thee wordt hier geschonken. De kava ook al natuurlijk. We hebben andere Antwerpse handjes meegenomen deze keer. Vergelijken, de test is altijd goed. We komen terug uit vakantie. Dat is altijd heel fijn, denk ik. Ik voel me toch iets rustiger dan ervoor. Een klein beetje contemplatie, bezinning en rust. Heeft toch wel deugd gedaan. Maar we hebben vandaag heel veel op de agenda. Wacht, dat komt omdat hij hier dicht staat. Nu zou het moeten marcheren, ja. En de gast komt hier ook binnen. Voilà, voilà. Dus we zijn ons hier eenmaal aan het installeren. We gaan het over van alles hebben. We gaan het over het klimaat hebben. Je hoort ondertussen het water koken. Over het klimaat, de politieke mechanismen erachter. We gaan natuurlijk een beetje over Palestina hebben. Cuba, de Cubaanse ambassade hebben we. We bellen met iemand in Nepal na de ramp. Het kan niet op vandaag. U bent hier weer klaar voor Petit Salon. Misschien zijn we al aan de belangrijkste vraag van de dag. Jasper, welke thee drinken we vandaag? U weet, dat is in Petit Salon altijd de belangrijkste vraag van de dag. Wat zal het zijn?
1: Ik vind hem lekker.
0: Ik vind hem heel lekker, ja.
1: Wat zou je zeggen? Wat voor thee is dat? De grote categorie. Groen, zwart.
0: Ik ben juist terug het verlof en het begint al.
1: Oolong. Poer.
0: Ik zou denken dat... Het is geen groene thee, volgens mij.
1: Hoe, Antonie? Voilà. Je ziet het ook, hè.
0: Of dat nu een oolong is of een zwart, ik kan dan toch op oolong gokken.
1: Het is een zwarte.
0: Damn, ik dacht het eigenlijk nog, maar ik dacht ik wil niet...
1: Ik zag het u denken, dus het is goed gekeurd.
0: Vertel.
1: Hij komt uit 2024. Het is Manfui Gushu Black. Gushu is met de hand en minstens 60 jaar ouder.
0: Thee. Wonderbaarlijk.
1: En voor zijn beet, zie eens.
0: Oeh, het is weer zo'n speciale verpakking.
1: Ja.
0: Deze keer denk ik wel dat er thee in zit.
1: Ja.
0: Dus daar heb ik al ja als deze keer.
1: Witte thee.
0: Voilà, dat is... voilà.
1: Door de boeddhistische monniken gemaakt.
0: Voilà. We zijn er klaar voor. Zometeen.

De tissue dispenser komt er al goed van pas. De gasten zijn uitgeregend. Jasper was ook uitgeregend. Oei. Dat was de raam. Het is allemaal niet gemakkelijk, maar we gaan gewoon door. We zijn er zo meteen voor u.

0: Wij hebben vandaag opnieuw bij ons Peter Siegmund van het KNMI. Het KNMI, dat is natuurlijk het Nederlands Koninklijk Meteorologisch Instituut. We hadden eerder ook al Femke de Jong van het NIOS over de oceaanstromen. Maar met Peter hadden we het over natuurlijk wat dan heet Super El Niño. Maar Peter wist mij al te vertellen, Super El Niño is eigenlijk vooral een term van de kranten. En het is een El Niño zoals alle anderen, alleen is hij iets zwaarder waarschijnlijk, zeg het er toen naar uit, dan we verwachten. Ondertussen is er natuurlijk veel gebeurd. We hebben de ene hittegolf na de andere gehad. Duizenden hittedoden, natuurbranden, noem maar op. Wat zien we ondertussen met El Niño? Waar staan we?
1: Nou, er zijn inderdaad weer nieuwe verwachtingen voor El Niño gemaakt. Om te beginnen, er is op dit moment ook El Niño echt gaande. En dat is een gematigde El Niño is hij op dit moment. Hij heeft de waarde 1. Dat betekent dat in een standaardgebied waar ze de temperatuur meten, is het 1 graad warmer dan normaal. Dus dan is het gewoon een El Niño. Die gaat de komende maanden omhoog. Het wordt warmer daar in de tropen. El Niño wordt sterker. En de verwachting is nu dat hij op zijn sterkst zal zijn, zo'n beetje gemiddeld over de maanden aanstaande oktober, november, december. En de kans is echt groot, meer dan 90%, dat het een zeer sterke El Niño wordt. Dat is de hoogste klasse. Dat heb je als de temperatuur meer dan 2 graden afwijkt van wat normaal is. En nu zitten we zoals gezegd op 1. En als je kijkt naar de verwachtingen, Dan wordt het misschien zelfs nog wel meer dan die 2. Dat het kan iets van 2,7 is de beste schatting van wat we zeg maar in oktober, november, december gaan krijgen. 2,7 graden. Het kan meer zijn, het kan minder zijn. Maar goed, 2,7 is echt heel veel. Want ik heb hier een tijdreeks ook van de El Niño's, in ieder geval sinds begin jaren 50. En dan is de El Niño met een 2,7, als dat doorgaat, is de sterkste die we ooit gehad hebben. Dus ja, het wordt echt een hele sterke El Niño.
0: Wat zijn de gevolgen daarvan?
1: Nou ja, de gevolgen zijn dat er grote gebieden zijn waar het juist warmer is of juist minder warm dan normaal. Of natter of droger. Het hangt nogal af waar je kijkt. En wat in ieder geval ook wel gevolgen zijn, is dat er minder kans is op orkanen boven de Noord-Atlantische Oceaan. En het opvallende is dat er toch nog toe ook helemaal geen orkanen zijn geweest daar. En dat is vrij bijzonder. Daar hadden we normaal waren er al een paar geweest. Maar goed, het seizoen is natuurlijk nog niet over. Maar daar lijkt al een El Niño-effect te zijn. Een warmere wereld krijg je ook. De warmere jaren zijn vaak El Niño-jaren. Dus het zou me niet verbazen als met name 2026 en ook 2027 weer wereldgemiddeld mede hierdoor een heel warm jaar. Dus het El Niño speelt rond de tropen in de grote oceaan. En daar heb je ook die grootste temperatuurafwijkingen. En nu is het oosten van de oceaan is gewoon heel warm. Dat is echt een paar graden warmer. Maar de effecten die zijn er wereldwijd. Niet in Europa, niet in België, niet in Nederland. In Alaska heb je hogere temperatuur bij El Niño. Er zijn een groot aantal voorbeelden te geven.
0: Het wordt ook gezegd dat het een lange uitwerking heeft. Hè? Het ontwikkelt zich nu, maar de gevolgen zullen over langere termijn gespreid zijn.
1: Inderdaad. Kijk, normaal kun je het weer maar in onze regio's maar 2 weken van tevoren verwachten. En een El Niño die kun je verwachten vanaf het eind van de lente. Door een lente heen verwachten, dat is lastig, om bepaalde redenen. Maar zo aan het eind van de lente, dan komen de eerste El Niño-voorspellingen. Dan wordt gezegd of er een jaar komt. Nou ja, dat hebben we dit jaar ook gehad zo. Eind mei kwamen de eerste verwachtingen. En dan kun je inderdaad een half jaar vooruitkijken of er zo'n El Niño komt. Dat heeft ook te maken met de temperatuur van de oceaan. Die, als die eenmaal ergens hoog zijn, dan worden ze niet even snel lager. Dus dan zit veel geheugen in sommige dingen. En ja, El Niño, die zagen we dus aankomen. En die in de verwachtingen is die weer weg zo rond april, komende april. Hij duurt echt al een half jaar, zeg maar.
0: U merkte vorige keer natuurlijk ook terecht op dat we ondertussen gegeeseld worden door 2 factoren die spelen. Enerzijds de El Niño, die dan nu aan de beurt is, maar natuurlijk ook de klimaatopwarming, de klimaatcrisis die speelt. Ja, dat gaat zich dan alleen maar versterken ook.
1: Ja, het zijn ze komen op elkaar. De oceanen warmen inderdaad op door het klimaat. En daar komt nu de El Niño bovenop. Dus het versterkt elkaar wel in sommige delen van de wereld. Ik bedoel, zoals ik al zei, het geldt hier niet. Terwijl de Noordzee momenteel wel heel warm is. Dus daardoor hebben we ook deze lente, als het regent, deze herfst hier in België en Nederland, als het regent, ook echt veel hevige buien. Maar goed, dat staat helemaal los van El Niño. Maar er zijn dus regio's inderdaad waar de El Niño-effecten bovenop de opwarming van het klimaat komt. Kijk, in warmere lucht zit meer vocht. En vocht condenseert in de lucht. Je moet het weer zien als een grote machine, zeg maar, waar vocht condenseert. En dan komt er energie vrij, net zoals in een auto, in een benzinemotor, zeg maar. Mm-hmm. Die kan een auto laten rijden, maar die kan ook een storm laten draaien, zou ik maar zeggen. Dus in hoe warmer, hoe meer energie in de lucht. En dat geldt voor El Niño ook.
0: Natuurlijk is El Niño ook een cyclisch gegeven en het zal niet de laatste keer zijn. Wat betekent dat dan, vermits dat de klimaatopwarming nog altijd versnelt, wat betekent dat dan voor de volgende keer?
1: Nou ja, inderdaad, El Niño's die komen en gaan. Ze worden ook niet zwakker of sterker ten opzichte van de trend. Ze komen ook niet vaker of minder vaak voor. Maar ze komen dus wel op een hogere uitgangstemperatuur, zeg maar. Dus dat maakt de problemen wel heftiger. En we zien ook, je hebt ook de tegenhanger van El Niño, de La Niña, dan is het precies andersom. Mm-hmm. En dat zijn juist de koelere jaren. Maar we hebben recente jaren gehad die weliswaar een El Niño, een La Niña hadden, maar die toch wel warm waren. Omdat ze de wereldwijde opwarming, dat waren won, zeg maar, van de La Niña.
0: Ja, dat ziet er niet zoveel belovend uit. We hadden met Femke de Jong hadden we het er ook nog even over gehad. Dan zag het er niet zo goed uit. Onder het beleid van Trump werd dan voorgesteld om dan maar te stoppen met de metingen van de oceaanstromen. Maar ze wist ons te vertellen dat het misschien niet zo'n vaart liep en dat er toch wel besef was in de wetenschappelijke gemeenschap dat die metingen essentieel zijn en dat die misschien toch bewaard zouden blijven.
1: Dat is ook zo. Kijk, Amerika is natuurlijk een belangrijk land als het gaat om onderzoek. Maar goed, ook zonder Amerika. En Amerika's onderzoek wordt niet in één keer afgeknepen. Want kijk, Amerika heeft zijn eigen data ook nodig voor de weersverwachting. Dus die metingen blijven gewoon worden gedaan. Soms worden ze niet publiek gemaakt. Daar hebben we ook, je zou kunnen zeggen, last van gehad bij het maken van wereldwijde klimaatrapporten bijvoorbeeld. Tegelijkertijd zijn er vaak ook andere mogelijkheden. En zo wil ik plaats voor ijsbedekking in het Noordpoolgebied. Gebruikte ik altijd een Amerikaanse satelliet. Die data worden nog wel verkregen, maar zijn niet meer beschikbaar op internet. Maar dat was een alternatief van een Japanse satelliet. Dus er zijn vaak wel alternatieven. Maar het is natuurlijk erg onhandig en ook helemaal verkeerd dat Amerika zich zo gedraagt.
0: Wat zijn de volgende mijlpalen of momenten naar waar we moeten uitkijken? Wanneer zal er meer nieuws zijn of wanneer spreken we elkaar terug?
1: Wel, kijk, de El Niño is sterkst verwacht zo oktober, november, december. Dus ik zou zeggen, in oktober ergens lijkt me een goede.
0: Dat is heel goed.
1: Medio oktober.
0: U bent heel erg bedankt nogmaals voor uw tijd, meneer Sigmund van het KNMI.
1: Graag gedaan.

0: Voilà, voilà, voilà. U hoorde eerder bij ons Peter Siegmund van KNMI de wetenschappelijke cijferbenadering van El Niño en de impact ervan die bovenop de klimaatcrisis komt. We gaan erop door en we hebben nog een gast in de studio en dat is Eva Smits, directeur Oxfam België. Welkom Eva.
1: Hallo.
0: We wouden u daar natuurlijk ook over horen, want meer bepaald denken wij dat er een band is tussen de klimaatcrisis en de economie. Misschien moeten we het daarover hebben.
1: Ja, ik denk dat we het daar absoluut over moeten hebben. Zeker als we proberen een antwoord te bieden aan die klimaatcrisis. En dat is natuurlijk waarom wij hier bij zitten als Oxfam. Wij zijn natuurlijk niet het KMI. We zijn ook niet Greenpeace of het WWF. Waarom spreekt ook Oxfam dan over de klimaatcrisis? Dat is eigenlijk in het verlengde met de vorige keer dat ik hier was. Toen ik sprak over de groeiende economische ongelijkheid. Wij zien eigenlijk de band tussen die economische ongelijkheid aan de ene kant en de klimaatcrisis of de algemene toestand van onze planeet aan de andere kant. Voor ons zijn dat eigenlijk tweelingcrisissen die intrinsiek of onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar. Aan de ene kant die economische ongelijkheid die gigantisch toeneemt en aan de andere kant het feit dat wij onze planeet langzaam maar zeker voorbij haar limieten aan het duwen zijn. En waar zien wij de oorzaak? Dat ligt voor ons bij ons economisch systeem. Wat bedoelen wij daarmee? De manier waarop dat wij leven, de manier waarop dat wij produceren, de manier waarop wij consumeren. En vandaag de dag leven wij eigenlijk in een economisch systeem dat wij hebben geërfd van die 20e eeuw. Ons liberaal kapitalistische systeem. Het leeft zo'n beetje overal ter wereld. Het is een lineair en een extractief systeem. We nemen grondstof uit de aarde. We gebruiken die meestal één keer. We gooien die terug weg. En dat gebeurt opnieuw en opnieuw en opnieuw. Dat is het ene ervan, maar het andere ervan is die enorme focus op groei. Het enige dat succes betekent is economische groei of die obsessie met winstmaximalisatie of outputmaximalisatie zonder dat we kijken naar de grotere gevolgen daarvan enerzijds op onze samenleving, op die kloof tussen rijk en arm en anderzijds de impact daarvan op ons klimaat. En door alleen maar te kijken naar economische groei als iets dat succes betekent, krijgen wij volgens Oxfam, volgens onze analyse, nu die twee grote crisissen die verbonden zijn aan elkaar, omdat ze alle twee een gevolg zijn van ons huidig economisch systeem. En dat is enerzijds dat de 1% rijkste, de allerrijkste binnen onze samenlevingen, zowel op wereldschaal als bij ons binnen België, altijd maar rijker worden. Je krijgt een vermogensconcentratie bij die allerrijkste onder ons, terwijl de algemene levensstandaard van de meeste onder ons erop achteruit gaat. Dat is één van de gevolgen van de manier waarop dat ons economisch systeem vandaag de dag werkt. Maar een ander gevolg, en dat is er helemaal aan verbonden, is het feit dat wij onze planeet voorbij de limieten aan het duwen zijn van wat ze kan dragen. En je kan niet alleen spreken over de klimaatcrisis en het niet hebben over de oorzaken van de klimaatcrisis. Je kan ook niet alleen spreken over economische en sociale problemen zonder oog te hebben voor de impact ervan op onze omgeving en op ons milieu. Als je de ene wilt aanpakken, dan moet je naar de andere tegelijkertijd kijken. En we moeten eigenlijk, om het echt structureel en duurzaam op te lossen, een manier van leven vinden, een manier van produceren, van consumeren, van samenleven, van de manier waarop dat we aan mobiliteit doen, onze huizen bouwen, energie winnen, energie verdelen, enzovoort en zo verder, die enerzijds geen schade meer brokkend aan onze planeet, maar anderzijds ook respect heeft voor dat sociaal fundament. En voor Oxfam, niet alleen voor Oxfam, want er zijn meerdere aanhangers daarvan, ligt die oplossing in wat wij dan noemen de donut-economie, of andere manieren om het te noemen, is de welzijnseconomie of de well-being-economie, dat je kijkt naar die begrensd is. Er is een grens, hè. Er is een bovengrens. Dat is het ecologische plafond, er is een ondergrens, dat is het sociaal fundament. En tussen die twee grenzen moeten wij een manier van leven, een manier van produceren, van consumeren vinden. Eigenlijk omschakelen van die extractieve, lineaire economie naar een regeneratieve en distributieve economie. Dat zijn heel moeilijke woorden, maar het komt er eigenlijk op neer dat je ook manieren kan vinden om te produceren en te consumeren die dan duurzaam zijn. Hè? Dus regeneratief, die niet alleen gebruik maken of van grondstoffen van onze aarde, maar eigenlijk ook iets goed doen voor de planeet. En distributief, wat betekent dat? Dat betekent dat je eigenlijk welvaart gaat brengen of denken aan sociale voordelen en economische voordelen voor grotere groepen van de samenleving in plaats van financieel rendement voor een heel klein groep van onze samenleving.
0: Zou we dat kunnen noemen het kapitalisme beteugelen of is dat niet de juiste benaming?
1: Dat is niet helemaal de juiste benaming, want dat zou ervan uitgaan dat we vooral voort moeten gaan met het kapitalisme.
0: Ja, dat was misschien mijn follow-up vraag zijn, natuurlijk.
1: Okay. Ja. Wat dat wij eigenlijk, de manier waarop dat het vandaag de dag geconcipieerd wordt, inherent problematisch vinden. In onze 20e eeuw heeft het zeker zijn bijdrage geleverd om materiële welvaart te brengen aan grote groepen in de samenleving. Mm-hmm. We moeten daar ook niet onnozel over doen of dat niet willen erkennen. Het heeft zeker zijn functie gehad in een bepaalde periode in onze geschiedenis. Mm-hmm. Maar we leven vandaag de dag niet meer in de 20e eeuw, we leven in de 21e eeuw. De 21e eeuw heeft andere uitdagingen dan de 20e eeuw. Die grote uitdaging die voor ons liggen is, gaat onze planeet nog leefbaar zijn voor onze kinderen en kleinkinderen? En gaan onze kinderen en kleinkinderen nog een zekere mate van inkomen hebben in een democratische samenleving? En daar gaat het over.
0: En alle lichten staan momenteel wel op rood, lijkt mij. Willen we daar nu al even iets over zeggen of gaan we dat houden voor de cijfers in het tweede stukje?
1: We kunnen dat houden voor het tweede stukje.
0: Voilà, here we go.

0: Voilà, we waren geëindigd met alle lichten staan op rood. En we kunnen dat misschien zelfs illustreren met wat cijfers.
1: Ja, als, wat we eigenlijk zien bij Oxfam de hele tijd, is dat de mensen in de gemeenschappen die het minst verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrisis, het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen ervan. En laat ons daar eens een beetje dichter naar kijken. Wat bedoelen we als we zeggen, wie is er verantwoordelijk? Hè? Wie draagt het meeste bij tot de oorzaken van de klimaatcrisis? Wie draagt er het minste bij tot de oorzaken van de klimaatcrisis? En dan kan je eigenlijk een rechtstreekse lijn trekken naar economische ongelijkheid. Ik heb het misschien al eens eerder gezegd hier in de studio. Wij stellen vast elk jaar opnieuw dat de 1% rijksten van de wereldbevolking op dit ogenblik ongeveer de helft van het vermogen wereldwijd in hand hebben. Maar als we dan gaan kijken wie is er verantwoordelijk voor koolstofuitstoot, dan is dat ook die 1% rijksten. We zien dat die 1% evenveel uitstoot als 2/3 van de wereldbevolking. En degenen die het allerarmst zijn, hè, die armste helft van de wereldbevolking, die stoten niet of nauwelijks uit. Maar ze zijn wel het meest kwetsbaar voor de gevolgen van die klimaatcrisis. En als je gaat kijken, want we denken ook meestal, als ik zo'n cijfer zeg, dat dat dan gaat over globale toestanden. Dat die cijfers zo zijn, omdat je zowel de allerrijkste tech-giganten van de VS gaat meerekenen als armere bevolking of gemeenschap in India of Afrika. Maar eigenlijk kan je exact dezelfde vaststellingen maken als je gewoon kijkt naar België. Hè. Wij denken heel dikwijls van ons land. Wij zijn een heel gelijk land. Hè. Dat is zo'n beetje de mythe waar Gorky ook nog over zong. In Mia, hè, zo'n mooi liedje. Maar dat is eigenlijk niet zo. En de 1% rijkste Belgen vandaag de dag hebben 25% van het nationaal vermogen in handen. Dan zou je kunnen zeggen, oké, dat is maar een kwart. Maar de armste 70% van de Belgen hebben evenveel aandeel in het vermogen. Dus dat vind ik behoorlijk ongelijk. Maar we zijn hier natuurlijk om over klimaat te spreken. Dus wat is nu de link daarvan met de klimaatcrisis? Dan zien we dat die 1% rijkste van het land evenveel uitstoten als 15% van de gehele bevolking. Om dat een beetje te illustreren, want dikwijls als ik in percentages spreek, dan zie ik mensen zo'n beetje knikken met hun hoofd, maar eigenlijk kan je daar weinig bij voorstellen. Wat is nu 15% van de Belgische bevolking? Wel, 15% van de Belgische bevolking is de bevolking van Brussel en Antwerpen samen. Dus de allerrijkste onder ons, die hebben een even grote uitstoot als de bevolking van Brussel en Antwerpen samen. En je kan die lijn doortrekken. De 10% rijkste Belgen hebben een even grote uitstoot als 45% of ongeveer de helft van de Belgische bevolking. Dus vandaar eigenlijk, omdat die lijnen zo gelijk lopen, gaan wij bij Oxfam altijd die link leggen tussen economische ongelijkheid aan de ene kant en de klimaatcrisis aan de andere kant. Want als je dan kijkt naar de andere kant van de medaille, hè, wie is het meest kwetsbaar voor de gevolgen van die klimaatcrisis, dan kom je altijd uit bij de meest kwetsbare gemeenschappen. En dat kan zowel zijn op wereldvlak, of dat kan zijn gewoon bij ons hier in België. En op wereldvlak denk ik dat is iets dat wij bij Oxfam dag in dag uit zien in onze programma's. We hebben het allemaal gezien op het nieuws, hè? De verschrikkelijke instorting van de gletsjer in Nepal. We hebben een programma in Nepal. Oxfam Nepal die is vandaag de dag bezig met een respons, hulp te bieden aan die kwetsbare gemeenschappen.
0: Ik kan heel even er kort ertussen. We hebben straks ook nog een telefoongesprek. Ook wij hebben vrienden in Nepal. We hebben
1: ook al
0: in Pinkweef gehad. We gaan er straks nog even mee bellen. Maar ga gerust voort.
1: Ja, dat is een heel mooie link om te leggen. Het gaat natuurlijk veel verder dan Nepal. Dat komt nu eens in het nieuws. Fantastisch. Maar er zijn zoveel klimaatdrama's die ons nieuws niet halen. En dat gaat dan van het langzaam uitsterven van vee van pastorale gemeenschappen in de hoorn van Afrika, die zo eigenlijk hun levensonderhoud verliezen, dakloos geraken, verplaatst raken, et cetera, tot...
0: Mongolië.
1: Ga zo maar verder. Of overstromingen in Bangladesh bijvoorbeeld, is ook een hele typische. Je hebt het net gehad over El Niño, een beetje vroeger. Zijn natuurlijk ook allemaal klimaatrampen die dat hun impact hebben, hun verschrikkelijk destabiliserende impact hebben op de armste gemeenschappen, waardoor waardoor dat zij nog dieper in de problemen raken. En zo draagt de klimaatontwrichting bij tot economische ongelijkheid, terwijl de economische ongelijkheid op zich al aan de start was van klimaatontwrichting. Maar dat is het verhaal op wereldschaal. We kunnen hetzelfde vaststellen natuurlijk bij ons in België. En dat is iets dat zo tastbaar wordt vandaag de dag. Een paar jaar geleden met de regenbom boven Wallonië. Wiens huis is er overstroomd, weggespoeld. Dat is niet het tweede verblijf van de rijke Vlaming die boven op de berg zit met een prachtig uitzicht. Nee, dat zijn de vochtige, tochtige huisjes aan de Vesder die overstroomd raakte, weggeveegd raakte, enzovoort enzoverder.
0: Wie waren de hitte?
1: Wie zijn de hittedoden? Mensen in sociale flats, zonder slecht geïsoleerd, geen airco, uiteraard. Die lijn kan ook heel mooi, die linken zijn zo overduidelijk dat we er eigenlijk weinig kanttekeningen nog bij moeten trekken om het allemaal tot leven te brengen.
0: Men zou dat denken, toch wij zagen enkele krantenartikels verschijnen van, we dachten eerst dat het een of andere hoax was, maar die mensen noemen blijkbaar echt Timmy van Diepen. Dat is een nieuwe journalist, denk ik, voor het laatste nieuws. En die zegt, heel die, wat was het, haat tegen privéjets in Vlaanderen bewijzen hoe hard dat de afgunst leeft. Dat is dan de stem van de columnist van de krant. Hoe kan zoiets dan? Vanwaar die cognitieve dissonantie, terwijl dat alle lichten op rood staan, dat we toch nog altijd... Er wordt nog altijd rond de hete brei gedanst. De waarheid wordt niet erkend, ik zou het zo zeggen.
1: Ik heb toch wel het gevoel dat mensen heel erg nu... in opstand zijn gekomen. Of ik hoop het. Dat is alleen maar waar wij tot ook bij Oxfam toe oproepen.
0: Laatste peiling, zou ik dat misschien ineens even zeggen, dat meer dan 70% van de bevolking zich bewust is van de noodzaak van klimaatbeleid en klimaatmaatregelen. Meer dan 70%, hè?
1: Ja, en dat is waar wij altijd op terugkomen. Er is wel degelijk een draagvlak. Ja. Hè? Ik neem nota dat je een bepaalde columnist of een bepaald interview citeert. Ik denk in het incident moeten we niet dus de tendens gaan bekijken. Er zijn inderdaad stemmen die zich altijd gaan blijven verzetten. Mm-hmm. Ik denk dat het dan ook dikwijls de link gemaakt kan worden naar degenen die vandaag de dag natuurlijk genieten of privileges hebben in het systeem dat er zijn. En die zijn er, absoluut, maar het is een heel kleine minderheid ten opzichte van een meerderheid onder ons. En dan is waar dat wij staan ten opzichte van onze beleidsmakers, onze beleidsvoerders, en we zijn daarin niet alleen. Er is wel degelijk een draagvlak voor klimaatmaatregelen. Mm-hmm. Je hebt nu de cijfers van die peiling geciteerd, meer dan 70%. Trouwens, voor vermogensbelastingen is dat ook consequent een zeer hoog percentage van de bevolking die dat absoluut kan begrijpen en daar achter kan staan. Waar het over gaat, en er is absoluut nu een besef dat er maatregelen moeten genomen worden. Ik denk wat er heel belangrijk is, is dat mensen moeten zien dat er wordt daar ook de vraag aan verbonden of mensen bereid zijn dat er bepaalde offers gemaakt moeten worden om die transitie naar een duurzame samenleving te maken, die economische transitie te realiseren. Ook daar zijn eigenlijk brede peilingen die aangeven dat ja, daar is wel degelijk een draagvlak voor. Waar loopt het moeilijk als mensen het gevoel hebben dat de bijdrage die gevraagd wordt niet billijk verdeeld wordt?
0: Enkel van hen komt.
1: Ja, inderdaad.
0: Wat daar misschien ook geen onterechte kritiek is. Hè?
1: Wat geen onterechte kritiek is, als men bijvoorbeeld, je kan niet enerzijds vragen om bijvoorbeeld een milieubijdrage van de reguliere burger, die vandaag de dag al het merendeel van het budget van de staat levert door belastingen op inkomen, die heel hoog liggen en waar u en ik en de man en vrouw in de straat aan bijdragen, maar tegelijkertijd consequent blijven zeggen dat de meest vermogenden aan minder percentages moeten bijdragen, of dat er gemeenschappelijk geld dan toch gebruikt gaat worden om subsidies te leveren voor de privéjets van de allerrijkste in de regionale luchthaven, die eigenlijk niet rendabel is. Dus als zo'n dingen te veel gebruiken, er is geen budget voor gehandicapte kinderen in een elektrische wagen naar hun school te brengen, maar er is wel budget om een regionale luchthaven die niet rendabel is te blijven ondersteunen, die eigenlijk alleen maar wordt gebruikt voor privévluchten van de allerrijkste onder ons. Ja, dit soort inconsequenties in het beleid helpen niet om dat draagvlak te blijven creëren. Maar ik denk waar dat er zeker wel een draagvlak voor is als men het gevoel heeft dat dit billijke maatregelen zijn die effectief wel een impact hebben en die het probleem aanpakken. Want wat we vandaag de dag zien, om het nog maar eens eventjes om die cijfers te hebben, we kunnen nu beginnen rekenen wat het ons kost om niets te doen. Hè. En die rekening, denk ik, vanaf deze zomer is zo overduidelijk geworden, ook voor de gewone, misschien niet al te activistische burger, man en vrouw in de straat. In Europa, door middel van de hittegolf dit jaar, 2 miljard aan inkomsten voor de boeren teloor gegaan. We zien het allemaal. Hè. West-Vlaanderen is aan het uitdrogen. De aardappel die ongelooflijk belangrijk is voor de Belgische landbouweconomie. Daar gaat het niet goed mee. De scheepvaart. De droogte, de bosbranden. We hebben 600 hectare land en bossen verloren. Waaronder bossen die ook commercieel belangrijk waren. En dan ben ik alleen maar aan het praten, weer eens in de logica van het moet geld opbrengen. Hè? Laat ons natuurlijk eerst en vooral kijken naar de mensen die dat we ondertussen aan het verliezen zijn omwille van de klimaatcrisis, niet alleen wereldwijd, maar ook hier bij ons. De cijfers van Cienzano liegen er niet om. 3000 mensen deze zomer alleen al. Als je kijkt naar de afgelopen 4 jaar, is de schatting dat we 200.000 mensen hebben verloren in Europa door de hitte. Alleen de rekening van inactie wordt binnenkort hoger dan de rekening van actie te nemen.
0: De rekening is natuurlijk niet voor iedereen dezelfde en komen we dan toch niet aan een ander probleem dat behalve het extractivisme van het kapitalisme een ongelooflijke ongelijkheid heeft gecreëerd en ook de limieten van de planeet overschrijdt, dat het ook voor een ongelooflijk democratisch deficit heeft gezorgd, waardoor dat we nu eigenlijk iedereen weet wat er aan de hand is en toch gebeurt er eigenlijk weinig tot niks.
1: Ja, in ons laatste rapport, ons laatste ongelijkheidsrapport van januari, hebben wij die link heel specifiek gelegd naar democratieën. Democratieën vandaag de dag wereldwijd, die wereldwijd onder druk staan. Wat betreft persvrijheid, wat betreft vrijheid van betogen, verzamelen, enzovoorts enzoverder. Uit cijfers blijkt dat de 1% vermogende tot 4000 keer meer kans hebben om een politiek ambt te bekleden dan de gewone burger zoals u en ik. En wat we natuurlijk ook zien is als zo iemand een politiek ambt inneemt, dat dat meestal is om de eigen geprivilegeerde positie binnen de maatschappij of die van de sociale groep te bevorderen en niet in de zin van het publieke belang. En dat is zeker een link die gelegd kan worden. Maar dat is wereldwijd. Ik denk nog altijd dat België ondanks alles een functionele democratie is en blijft. We moeten waakzaam blijven, altijd. Maar we hebben nog enorm veel democratische vrijheden. En ik denk het belang vandaag de dag is om die te gebruiken. Is om niet gewoon binnen te blijven zitten en te klagen. Het is toch slecht. Als je vaststelt dat het slecht gaat en dat je niet akkoord bent, dan moet je actie nemen. En een belangrijk middel van actie nemen is natuurlijk de straat opgaan. Blijft de straat opgaan. Er is een klimaatbetoging die gepland is in oktober. Als we daar weer massaal aanwezig zijn, is dat een enorm belangrijk teken. Ik denk dat we nog altijd niet mogen vergeten dat toen de klimaatjongeren op straat kwamen, minder dan 10 jaar geleden, dat Europa de Green Deal naar voren heeft gebracht. En ja, die is intussen teruggeschroefd omwille van een drastisch veranderde context. Maar ze lag er wel. En ze was behoorlijk ingrijpend en verregaand. En dat is nog niet geheel afgebouwd. Dus het is aan ons om de straat terug te pakken. En heel luid te laten horen en te eisen, te tonen dat het draagvlak er wel degelijk is. En dat de weg die dat we zijn ingeslagen, dat we die gewoon verder moeten zetten.
0: Voilà, te beginnen op 11 oktober dus. En zoals gezegd, misschien nog, er is ook geen enkele revolutie in de geschiedenis ooit voorspeld. Het is nooit te laat. Wij praten zo meteen verder.

0: Voilà, voilà. We zijn heel blij met uw komst naar de studio weer even. Het was fantastisch. We gaan zometeen verder naar Nepal. Ik had het zelf al gezegd dat het niet degenen zijn die verantwoordelijk zijn dan nu de last te dragen. Nepal is verantwoordelijk voor 0,1% van de CO2-emissies en draagt nu toch een zware last. Dat zijn levens dat verloren zijn, gemeenschappen dat verwoest zijn. Allemaal als gevolg van climate change. Dus ik wil u heel erg bedanken, maar ik wou toch nog eens, misschien moeten we toch nog eens onderstrepen waar we moeten zijn, op welke dag en hoe laat voor de klimaatmars.
1: Ja, bedankt. Het is altijd een enorm plezier om hier te komen. Dankjewel voor de fantastische thee. Zondag 11 oktober, mensen, zondag 11 oktober in Brussel. Wees er alsjeblieft massaal bij. Ze start om 14:00 in de namiddag voor het Noordstation in Brussel. Wij raden natuurlijk, het is een klimaatmars, dus kom alsjeblieft zoveel mogelijk met de trein. Oxfam zal er ook aanwezig zijn in een blok. Dus als je niet onmiddellijk weet bij wie dat je mee gaat lopen in een betoging, wees altijd welkom bij ons Oxfam blok. Maar het belangrijkste van allemaal is, kom massaal.
0: Voilà, dat is duidelijk. Nogmaals, dank voor uw komst en we zien elkaar ongetwijfeld binnenkort weer.

0: Voilà, voilà. U hoorde daarnet hoorde het nieuwe single van Yellow en nu hoorde u het nieuwe nummer It's Me van Mike D van de Beastie Boys. Speel ik er zoiets nog eentje of zet ik eentje op?
1: Ik doe dat.
0: Oké, here we go. Zo, voilà. Dag.

0: ja. Voilà, voilà.
1: Dat was Eva, geweldig als het Eva in de studio. Ik ben het koekje, ook geweldig koekje dat je daar hebt meegenomen. Jasper, was ik net al aan het degusteren, noemt dat zeker, hè?
0: Ja, een bommetje.
1: Voilà.
0: En we zijn ook aan een nieuwe thee aangekomen.
1: Mm-hmm.
0: Een witte thee.
1: Voilà, we doen het speciaal.
0: Ja, en door de boeddhistische monniken geoogst en in een balletje gerold. Wil je nog eens weten wat de witte thee is?
1: Ik heb dat geweten, hè.
0: Ik kan dat nog eens herhalen.
1: Ja, het is heel liefst aan, want ik weet het niet meer zo scherp.
0: Dat is de eerste thee die na de winter wordt geplukt.
1: Ah, ja.
0: En waarbij de blaadjes binnen de 48 uur dat ze verschijnen uit de knop, worden geplukt. En na de winter hebben die nog zo'n tonzige haartjes.
1: Gezellig. En noemt het dan witte thee, omdat die ook echt wit zie? Of dat eigenlijk...
0: Ja, dus dat die donzige haartjes, denk aan de willig katten...
1: Er is telefoon. Zal ik eens proberen af te nemen? Ik zal eens proberen.
0: Ja.
1: Hallo? Hallo? Nee. Nee, dan moeten ze maar terugbellen, hè. Ja, ik zag zo'n telefoonbord achter u.
0: Ja, ik zag het ook knipperen in de...
1: Ja, voilà. Bonbon, haartjes uit de winterslaap. Het komt niet van de sneeuw. Het is niet dat witte thee noemt, omdat ervoor de theestraken wit zagen omdat het sneeuwde. Probeer het eens met deze even te pakken. Zal ik anders nog een plaatje opzetten, want ja, kunnen de mensen niet zijn eigen concentreren.
2: Hallo met Centraal.
1: Iets deftigs zeggen.
2: Nee.
1: Het zullen wel klachten zijn.

0: We hebben voor u ook nog, zoals aangekondigd, hebben goede vrienden in Nepal. En we hebben natuurlijk even gebeld hoe het daarmee gaat. We gaan dat zobiet afspelen, telefoongesprek. Hij zal het hebben over een verschrikkelijke ramp als gevolg van de klimaatcrisis. De overheid eigenlijk zijn ding niet door, aanleunt bij Amerika, eigenlijk China niet aanspreekt om te helpen of metingen door te geven. Het is een tragedie, maar dat hoort u zo meteen allemaal bij ons in Petit Salon.
1: I'm a little lost.
2: Music by the music nerd.
1: I'm a little lost.
3: YFK.
1: I'm a little lost.
3: Now no boy living the life. What more can I say? I'm a little lost.

0: Bondage and Tribal Seeds, uitgekomen in 24 op iSeed Industries.
1: Altijd leuk als vrienden of kennissen een berichtje sturen tijdens het programma, dat het programma zo goed is. Groetjes terug aan en ik zal voor u ook wel eens een theetje zetten.
0: Ja.

0: Wij hebben nog een stukje voor u. Wij deden eerder al 2 interviews met de Cubaanse ambassade. We hebben dat natuurlijk teruggedaan. Behalve de decennia lange blokkade kwam er nu nog de olieblokkade bovenop met heel dramatische gevolgen. We hebben in een tijd bericht over de olietanker dat toch was toegekomen die Rusland had gestuurd. Er is er daarna geen meer gevolgd. De toestand is extreem dramatisch. De kindersterfte gaat terug omhoog. Al dat soort toestanden, ziekenhuizen zitten in de problemen. Het is daar echt een drama uiteraard. Je wordt gewoon gewurgd. Het is als een middeleeuwse belegering. Dus we hebben hem teruggebeld van een stand van zaken. En we gaan ook spreken over de economische hervormingen die nu worden ingevoerd. En het is een beetje schokkend. Het is natuurlijk het mes op de keel. Er wordt daar toch gesproken over toegang verlenen voor extern kapitaal, staatsgronden vrijgeven, noem maar op. We zullen het u gewoon laten horen. De Cubaanse ambassade over wat dat daar aan de hand is momenteel. You're still listening to Radio Central, of course. For the third time, we have an interview with the Cuban embassy. This time, we have an interview with the counselor Alba Rosa Alarcón Fonseca. Welcome to our show.
1: Hello. Thank you. Thank you very much, Antoine, for this invitation. We appreciate the opportunity to engage and keep Radio Central DMs informing about the Cuban reality.
0: Thank you. Can you give us an update about the situation under the oil blockade imposed on Cuba?
1: Yes, okay. On previous occasion, our ambassador has addressed this audience, speak about the complex situation Cuba is facing. The result of the tightening genocidal economic, commercial, and financial blockade that numerous United States administrations have imposed for 67 years. The current United States administration has taken this policy of maximum pressure to unprecedented levels, adopting measures aimed at politically and economically isolating the country, which have effectively become a form of collective punishment for our population. Mm-hmm. It is delirious for to destroy the Cuban Revolution. The White House has declared Cuba an unusual and extraordinary threat to the national security of the United States, arrogating the right to sanction countries and supply oil to Cuba and to impose sanctions on foreign companies operating in the strategic sector of the Cuban economy. As a consequence, only one oil tanker has arrived so far this year, plunging the country into an energy crisis with harmful impact on hospital care, drinking water supply, transportation, food security for the entire population, all productive process, education, and other essential activities. Furthermore, major foreign companies have been abandoning their business operation in Cuba, and regular airlines and shipping companies have also canceled their services. This demonstrated the extraterritorial effect of the blockade, causing harm not only to Cuban society and economy,

Voilà, voilà. Ik ben nog steeds in Petit Salon op Radio Centraal. Als alles goed gaat, hebben we een gast aan de lijn nu. Meer bepaald onze correspondent over de Rif. Toch? Blijkbaar niet. Hoort u mij? Dat is spijtig. Ja, dan gaan we dat nog eens moeten proberen, hè? Geen probleem.

0: Voilà, voilà. U hoort het nieuwe album van Erika Wardou. Als alles goed gaat, is het nu wel in orde en hebben we onze correspondent over de Rief nu aan de lijn en in de studio. Welkom.
1: Goeiedag. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan. Welkom terug bij ons. Er was nieuws. U had mij gecontacteerd en dan bent u natuurlijk altijd welkom. Vertel.
1: Ja, we hebben natuurlijk in juli een BWO in de studio geweest. We hebben het gehad over de Rief Republiek. Na de uitzending hebben wij nog persoonlijk contact gehad. En toen heb ik uitgelegd dat in september zou er een evenement plaatsvinden in verband met de oprichting van de Rief Republiek. En daar zou ik nu graag het een en ander over willen vertellen.
0: Zeker.
1: Ik heb ervoor gekozen om een stukje te schrijven. Ik vind dat de luisteraars dat ook verdienen. Dat je daar net wat meer tijd in steekt en wat meer fysieke moeite, wil ik bijna zeggen. Dus als jullie even tijd hebben, dan zal ik een stukje voorlezen wat ik speciaal voor deze uitzending gelezen of geschreven heb.
0: Daar zijn we heel blij mee. The floor is yours.
1: Mooi. Titel is De Rief Republiek leeft voort. Vandaag wil ik het hebben over iets dat over 2 weken jarig is. Het is geen persoon, geen levend wezen, maar een politieke entiteit. Het was een voorbeeld voor velen op bezet grondgebied op continenten zoals Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Velen hebben nooit van gehoord, velen willen niet meer over horen. Toch verschijnt steeds meer zijn silhouet in de grond. De omtrekken vaag, gedetailleerd en standvastig. De vele regens en stormen deden hun best om hem uit te wissen, maar gaven op voor het graf het zelf begaf. Het is er donker, het is er kil, het is er duister. Maar toch zien we daar, onder het oppervlak, iets liggen. Zijn betekenis in ons dagelijks leven zien we bijna dagelijks onbewust en onbewogen wanneer er weer geopolitieke onrusten plaatsvinden. 30 en 31 juli jongsleden in Ceuta was er één. We zagen dankzij de huidige techniek bijna voor onze ogen een immense migratie plaatsvinden. Met als resultaat Spanje ondersteboven, Marokko verontwaardigd en Europa kritisch op rechts, maar voor de rest opvallend stil. Want wat daar gebeurde was geen toevalligheid en geen op zichzelf staande gebeurtenis. Iedereen wist dat het lijk, verbitterd door het onrecht dat dit is aangedaan, zich wat laten gelden. Om te begrijpen waarom dit juist op dit moment gebeurt, moeten we terug in de tijd. Om precies te zijn, 18 september 1921. Dat was het geboortejaar van de Rief Republiek. Opgericht door Uitkrimmel Fatabi en zijn mensen. Zij richtten een eigen republiek op met een centraal gezag, ministerraad, volksraad, rechtbanken en een militaire organisatie. Een natie die vooral gevoed werd door een grote drang naar vrijheid. Voor zichzelf, maar ook voor alles en iedereen om zich heen. Maar toch mocht dit niet baten. Want de bestaande machten, denk aan Spanje, Frankrijk, Engeland, kreeg het benauwd. Men keek op tegen de Rief. Wat hier tot het kleine volk genaamd Rivijnen was gepresteerd, hadden zij nooit voor mogelijk gehouden. Andere onderdrukte volkeren in Noord-Afrika, Zuid-Amerika en Azië zagen dat de hoop nooit verloren kon zijn en begonnen zich ook te roeren. De Rief Republiek was geen leerling. Integendeel. De Rief Republiek was van nature een mentor, van wie leerlingen uit alle hoeken van de wereld kwamen om hen te zien, te spreken en aan te raken. Che Guevara kennen we allemaal. Ook hij kwam in aanraking met ideeën en technieken die later wereldwijd bekend zouden worden. De boeken over de oorlogstechnieken die in de Rief werden toegepast lieten zien dat deze niet simpelweg van anderen waren gekopieerd, maar ter plekke in de context van toen werden uitgevonden. Die technieken kennen wij anno 2026 nog steeds als guerrilla-technieken. De gevechten waren gebaseerd op snelheid, durf en onzichtbaarheid. Amerikanen noemden dit ook wel hit and run. Anderen noemden het vals spelen. Weer anderen schreven ansichtkaarten aan familieleden waarin zij aangaven het gevoel te hebben tegen spoken te moeten vechten. Het Westen kon dit niet langer verdragen. Een klein volk, in hun ogen minderwaardiger onderbemeten, dat zich op eigen kracht en met beperkte middelen wist te bevrijden van een grote westerse macht. Die macht werd vernederd, afgeslacht, gedecimeerd en wenend naar huis gestuurd. Dit kon zo niet langer aldus de bezetters. Dus werd de krachten gebundeld. Nog steeds niet overtuigd van eigen kunnen, werd besloten om Duitse gifgas in te zetten. Het genadeloze mosterdgas. Duizenden Fransen, Spanjaarden en Marokkanen samen met Amerikaanse piloten en Engelse schepen, werden gemobiliseerd om iets te organiseren en te laten plaatsvinden wat nog nooit eerder in de geschiedenis had plaatsgevonden. Eerst werd mosterdgas naar vliegtuigen op weerloze burgers geworpen. Daarna vond bij de kust van de stad Hiroshima de eerste grootschalige amfibische landing in de geschiedenis plaats. Duizenden soldaten kwamen tegelijkertijd aan land met voertuigen, tanks, vliegtuigen, schepen en allerlei wapens die op dat moment het neusje van de zalm waren. De leider van de RIF was toen de tanden gewapend en bereid te vechten tot de laatste kogel, de laatste adem en laatste stuiptrekking richting de vijand. Maar hij zag ook in dat de tegenstander geen eerlijk gevecht voerde. De doelen waren weerloze burgers, vrouwen, kinderen, markten en waterputten. Hij wist, als hij dit door zou zetten, zou zijn volk ophouden te bestaan. Uiteindelijk koos hij ervoor het voortbestaan van zijn volk voorop te stellen door zich over te geven aan de Fransen. Voorwaarts naar 2026, het jaar waarin wij nog allemaal levend zijn. Op zaterdag 19 september in Brussel zal ditzelfde volk, vanuit de Krim-Gatabiel, dat tot op de dag van vandaag bestaat en niet heeft opgegeven, zijn droom en doel voortzetten. Er zal een bijeenkomst en demonstratie plaatsvinden waarbij men van het Robert Schumanplein naar het Troonplein zou lopen. Opgevolgd door een seminar in het La Plaza Hotel. Daar zullen verschillende gasten uit het buitenland aanwezig zijn met uitlopende achtergronden. Geopolitiek, internationale en grondwettelijke rechten. Zij zullen debat voeren over hoe een historische fout uit het verleden ertoe heeft geleid dat de Marokkaanse staat sinds 1956 de RIF-republiek als hefboom heeft kunnen gebruiken voor zijn eigen belangen. Politieke belangen, economische belangen en belangen die het daglicht absoluut niet kunnen verdragen. Ik nodig daarom ook alle luisteraars uit voor welke afkomst, welke achtergrond, om op zaterdag 19 september om 12:30 samen met ons de geboorte van de RIF-republiek te vieren. Het woord herdenken is hier niet van toepassing, want de RIF is nooit doodgegaan. Men heeft hem begraven, maar de grond die op hem werd gestrooid bleek vruchtbaar te zijn. Het silhouet dat door de jaren heen steeds meer boven ons verscheen, zal zaterdag 19 september ook een zitplek krijgen. Op de voorste rij fluisterend, I told you so. Einde bericht.
0: Mooi. Heel duidelijk ook. We kunnen het altijd appreciëren als gasten wat extra tijd steken in hun bijdrage. Ik denk een heel belangrijke bijdrage deze keer. Ik wil u er ook aan herinneren hoe we u er moeten bijpersen op de laatste moment vandaag, waar het heel goed gelukt is. Maar binnen 2 weken bent u uiteraard welkom voor een langer gesprek als u daartoe bereid bent.
1: Uiteraard.
0: Dan wil ik u heel hard bedanken voor uw tijd nu. En dan horen we elkaar binnen 2 weken.
1: U ook bedankt en ik wens u een fijne avond aan alle luisteraars.
0: Dankjewel, fijn weekend.
1: Fijn weekend, hoi.